0: eenheid van immigratiedienst ICE. Aanleiding voor het protest is het doodschieten van een 26-jarige Colombiaanse migrant door een ICE-agent. De man werd in zijn auto geraakt. Volgens de autoriteiten probeerde hij aan een controle te ontkomen. Bewijs daarvoor ontbreekt. De betrokken agenten droegen geen bodycams. Het is voor de tweede keer in korte tijd dat een ICE-agent een migrant doodschiet in een auto. Vorige week werd in Texas een Mexicaan gedood bij een verkeerscontrole. Rusland heeft Kiev opnieuw aangevallen, zeggen de autoriteiten van de Oekraïnse hoofdstad. Dat zou zijn gebeurd met ballistische raketten. Ooggetuigen zeggen dat ze meerdere explosies hebben gehoord. Er zijn geen berichten over doden of gewonden. Volgens de autoriteiten zijn twee loodsen geraakt, waarna brand ontstond. Ook zijn er brokstukken neergekomen in open gebied en zijn auto's in brand gevlogen. De burgemeester draagt de inwoners van Kiev op om een schuilplaats te zoeken. Het weer. Vannacht is het veelal helder en koelt het af naar 15 graden in het noorden tot 20 graden in het zuiden. De komende dag wisselen flinke zonnige perioden en enkele wolkenvelden elkaar af. Van noord naar zuid wordt het 26 tot lokaal 33 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Je luistert naar de streekomroep voor Bunschoten, Spakenburg, Soest en Baarn. Muziek en informatie uit jouw streek. Dit is Eemland 1. Elke werkdag van 's avonds 12 tot de volgende ochtend 6 uur. Non-stop muziek op je favoriete streekradio.

0: Jurjen Boekraad met het NOS Journaal. Een Amerikaanse rechter vindt dat president Trump en zijn advocaten misbruik hebben gemaakt van het rechtssysteem bij hun omstreden schikking met de Belastingdienst. Trump spande een miljardenzaak aan tegen de fiscus waarop een schikking volgde. Daarin werd afgesproken dat Trump zelf, zijn familie en hun bedrijven niet meer onderzocht zouden worden door de Belastingdienst. Volgens de rechter gebruikte Trump de rechtszaak om persoonlijke voordelen af te dwingen en probeerde hij daarmee het gerechtelijke proces te manipuleren. De Canadese modemagnaat Peter Nygaard is schuldig bevonden aan seksueel geweld en gedwongen opsluiting. Nygaard lokte eind jaren 90 een toen 18-jarige vrouw mee naar zijn penthouse en sloot haar op in de slaapkamer, waar hij haar vervolgens misbruikte. De vrouw wilde model worden en Nygaard had beloofd haar daarbij te helpen. Hij was tientallen jaren lang een van de bekendste figuren in de Canadese modewereld. Welke straf hij krijgt, wordt later bepaald. De 84-jarige Nygaard zit al jaren vast. Hij werd in 2023 veroordeeld tot 11 jaar cel voor het misbruiken van 4 andere vrouwen. In de Amerikaanse plaats Biddeford is gedemonstreerd tegen de aanwezigheid van immigratiedienst ICE. Aanleiding is het doodschieten van een 26-jarige Colombiaanse migrant door een ICE-agent. Volgens de autoriteiten probeerde het slachtoffer te vluchten bij een verkeerscontrole, maar bewijs daarvoor ontbreekt. Iran en de VS hebben opnieuw aanvallen uitgevoerd. Iraanse staatsmedia melden explosies op verschillende plekken in het land. Volgens Iran heeft het een Amerikaans schip aangevallen. Dat wordt niet door de Amerikanen bevestigd. Wel melden de Emiraten dat 2 van hun schepen zijn aangevallen in de straat van Hormuz. Het weer. De komende dag wisselen zonnige perioden en enkele wolkenvelden elkaar af. Het wordt 26 graden in het noorden tot lokaal 33 in het zuiden. Ook woensdag zonnig en droog, dan maxima tussen de 28 en 31 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Je luistert naar de streekomroep voor Bunschoten, Spakenburg, Soest en Baarn. Muziek en informatie uit jouw streek. Dit is Eemland 1. Dit is Eemland 1 Muzieknacht. 100% non-stop.

0: California.
1: Dit is één land één.
2: Jurjen Boekraad met het NOS Journaal. Iran en de VS hebben voor de derde nacht op rij aanvallen uitgevoerd. Het Amerikaanse leger zegt dat het in opdracht van de president is begonnen met het bestoken van doelen in Iran. Iraanse staatsmedia melden explosies op verschillende plekken. Over schade of slachtoffers wordt niets gemeld. Iran zegt op zijn beurt 2 schepen in de straat van Hormuz te hebben aangevallen. De schepen zouden een illegale route hebben gebruikt. De Verenigde Arabische Emiraten zeggen dat 2 van hun tankers door Iran zijn aangevallen in de wateren van Oman. Daarbij is een bemanningslid gedood en raakte er 8 gewond, van wie 4 ernstig. In de Amerikaanse plaats Biddeford zijn een paar honderd mensen de straat op gegaan om te demonstreren tegen de aanwezigheid van immigratiedienst ICE. Aanleiding voor het protest is het doodschieten van een 26-jarige Colombiaanse migrant door een ICE-agent. De man werd in zijn auto geraakt. Volgens de autoriteiten probeerde hij aan een controle te ontkomen. Bewijs daarvoor ontbreekt. De betrokken agenten droegen geen bodycams. Het is de tweede keer in korte tijd dat een ICE-agent een migrant doodschiet in een auto. Vorige week werd in Texas een Mexicaan gedood bij een verkeerscontrole. Rusland heeft Kiev opnieuw aangevallen, zeggen de autoriteiten van de Oekraïnse hoofdstad. Dat zou zijn gebeurd met ballistische raketten. Ooggetuigen zeggen dat ze meerdere explosies hebben gehoord. Er zijn geen berichten over doden of gewonden. Volgens de autoriteiten zijn 2 loodsen geraakt, waardoor brand ontstond. Ook zijn er brokstukken neergekomen in open gebied en zijn auto's in brand gevlogen. De burgemeester draagt de inwoners van Kiev op om een schuilplaats te zoeken. Het weer. De komende dag wisselen flinke zonnige perioden en enkele wolkenvelden elkaar af. Het wordt 26 graden in het noorden tot lokaal 33 in het zuiden. Ook woensdag zonnig en droog, dan maxima tussen de 28 en 31 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Je luistert naar de streekomroep voor Bunschoten, Spakenburg, Soest en Baarn. Muziek en informatie uit jouw streek. Dit is Eemland 1. De hele nacht, non-stop muziek.

0: Jurjen Boekraad met het NOS Journaal. Iran en de VS hebben voor de derde nacht op rij aanvallen uitgevoerd. Iraanse staatsmedia melden explosies op verschillende plekken in het land. Over schade of slachtoffers wordt niets gemeld. Iran zegt dat het Amerikaanse doelen op een basis in Bahrein heeft geraakt. Ook zegt het twee schepen in de straat van Hormuz te hebben aangevallen. De schepen zouden een illegale route hebben gebruikt. De Verenigde Arabische Emiraten zeggen dat twee van hun tankers door Iran zijn aangevallen in de wateren van Oman. Daarbij is een bemanningslid gedood en raakte er 8 gewond, van wie 4 ernstig. Een rechter in Canada heeft de voormalige modemagnaat Peter Nygaard veroordeeld wegens seksueel geweld en het opsluiten van een vrouw. Die was 18 toen Nygaard haar opsloot in zijn slaapkamer en haar misbruikte. Zijn straf hoort hij op een later moment. Een Amerikaanse rechter vindt dat bij de omstreden schikking tussen president Trump en de Belastingdienst misbruik is gemaakt van het rechtssysteem. Volgens haar gebruikte Trump de rechtszaak die aan de schikking vooraf ging om persoonlijke voordelen af te dwingen en probeerde hij daarmee het gerechtelijke proces te manipuleren. Nederlandse archeologen hebben in de buurt van de Egyptische stad Luxor een graftombe van 3000 jaar oud ontdekt. De vondst werd bekendgemaakt door het Egyptische ministerie van Toerisme en Oudheden. De graftombe behoorde toe aan iemand met de naam Passer, een naam die veel voorkwam in die tijd. Maar wie hij precies was, is nog onduidelijk. Wel is het volgens de archeologen iemand die destijds erg rijk was of veel aanzien had. Het weer. Flinke zonnige periode en enkele wolkenvelden wisselen elkaar af vandaag. Het wordt 26 graden in het noorden tot lokaal 33 in het zuiden. Ook woensdag zonnig en droog, dan maxima tussen de 28 en 31 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Je luistert naar de streekomroep voor Bunschoten, Spakenburg, Soest en Baarn. Muziek en informatie uit jouw streek. Dit is Eemland 1. De hele nacht non-stop muziek.

0: Iran en de VS hebben voor de derde nacht op rij aanvallen uitgevoerd. Iraanse staatsmedia melden explosies op verschillende plekken in het land. Over schade of slachtoffers wordt niets gemeld. Iran zegt dat het Amerikaanse doelen op een basis in Bahrein heeft geraakt. Ook zegt het twee schepen in de straat van Hormuz te hebben aangevallen. De schepen zouden een illegale route hebben gebruikt. De Verenigde Arabische Emiraten zeggen dat twee van hun tankers door Iran zijn aangevallen in de wateren bij Oman. Daarbij is een bemanningslid gedood en raakte er 8 gewond, van wie 4 ernstig. Een Amerikaanse rechter vindt dat president Trump en zijn advocaten misbruik hebben gemaakt van het rechtssysteem bij hun omstreden schikking met de Belastingdienst. Trump spande een miljardenzaak aan tegen de fiscus, waarop een schikking volgde. Daarin werd afgesproken dat Trump zelf, zijn familie en hun bedrijven niet meer onderzocht zouden worden door de Belastingdienst. Volgens de rechter gebruikte Trump de rechtszaak om persoonlijke voordelen af te dwingen en probeerde hij daarmee het gerechtelijke proces te manipuleren. In de Amerikaanse plaats Biddeford hebben honderden mensen gedemonstreerd tegen de aanwezigheid van immigratiedienst ICE. Aanleiding was het doodschieten van een 26-jarige Colombiaanse migrant door een ICE-agent. Volgens de autoriteiten probeerde het slachtoffer in een auto te vluchten van een controle, maar bewijs daarvoor ontbreekt. Een rechter in Canada heeft de voormalige modemagnaat Peter Nygaard veroordeeld wegens seksueel geweld en het opsluiten van een vrouw. Die was 18 toen Nygaard haar opsloot in zijn slaapkamer en haar misbruikte. Zijn straf hoort hij op een later moment. Het weer, flinke zonnige periode en enkele wolkenvelden wisselen elkaar vandaag af. Het wordt 26 graden in het noorden tot lokaal 33 in het zuiden. Ook woensdag zonnig en droog, dan maxima tussen de 28 en 31 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Bonjour, vandaag Franse dag. Geniet van de beste muziek uit Frankrijk.
2: Santé. Radio M Utrecht. Altijd het laatste nieuws en de beste muziek van toen en nu.
1: Utrecht is wakker met Koop Geersing.
3: Radio M Utrecht. Aujourd'hui, il y a beaucoup de chansons françaises. Anne et Coupe présente le

0: is 6 uur geweest. A precieze. Goedemorgen Anne, bonjour.
1: Bonjour.
0: Buiten hangt de zomerochtend nog koel en stil. En het is dinsdag. Dat betekent dat de week alweer op weg is. Hè? Je hoofd is helder. Hè? Wij pakken hem
2: Jurjen Boekraat,
0: rustig
2: op. NOS Journaal.
0: Oh, goedemorgen Jurjen.
1: Oh, die wordt er ook even
0: ja,
1: bij.
0: Die wilde snap zeker even bij. Maar die was al even. Hè? Nou, bijzonder is het wel, want vandaag vieren wij de Franse dag hier op Radio M Utrecht. Op 14 juillet.
1: Mm-hmm.
0: Spreek jij een beetje Frans?
1: Oui. Ja, ja, ik weet best een aardig woordje over de Franse grens. Ja.
0: Dat is leuk.
1: Ja,
0: mooi.
1: Dat wordt leuk vandaag.
0: Het is natuurlijk allemaal... 14 juli is natuurlijk de nationale feestdag van Frankrijk. Nou ja, daar is het natuurlijk niet alleen feest. Dan in het bos van Fontainebleau onder Parijs woedt een enorme natuurbrand. Al ruim 800 hectare. En de route du Soleil naar het zuiden is er deels afgesloten.
1: Ja.
0: Wanneer was jij trouwens voor het laatst op de route du Soleil?
1: Oeh, ja, ik heb er heel veel in gestaan als kind. Met mijn ouders, als we op weg waren naar de camping. Maar ook wel eens, mijn ouders die hebben een tweede huis in Frankrijk. Dus dan rijden we ook wel eens op deze route deels.
0: Oh, ja. Dan moet je die route ook nemen? Of?
1: Ja, kunnen we ook wel eens omzeilen.
0: Oh ja.
1: Ja. Ja.
0: Men zegt altijd dat het rondom Parijs altijd goed uitkijken is.
1: Ja, oh, wat is dat druk.
0: Ja, maar het is wel tegenwoordig met navigatie natuurlijk heel makkelijk. Jaren geleden, toen ik nog met mijn ouders op vakantie ging... toen konden wij alleen met kaarten rijden. Ja. En toen kon je heel snel verkeerd rijden, hoor.
1: Ja, en dan ruzie in de auto.
0: En dan zat je... Nou, ja, de een leest de kaart en de ander moet sturen. Ja. Zo bedoel je, hè? Ja.
1: Je moest naar links.
0: Ja, ja, ja, precies.
1: Was
0: ja.
1: Rechts.
0: Ja. De hele dag lekker Franse muziek hier op Radio M Utrecht. Later, in Utrecht is wakker, duiken we met een kenner van de Universiteit Utrecht... in de Franse cultuur.
1: Ja, daar heb ik zo'n zin in.
0: Ja, ja. Dat ja, heb jij voorbereid, hè?
1: Ja, ja.
0: Nou ja, de vraag is natuurlijk, wat vieren ze nou precies vandaag? En over een uur zoeken we dichter bij huis. Want ook in Utrecht klinkt vandaag Frans. En we horen dolgraag jouw Franse vakantieverhalen. En die dagvraag op Facebook die komt zo meteen. En Robert-Jan Boy die schuift naar 6:30 aan. En dat wordt lekker.
1: Oh, nou.
0: We gaan lekker beginnen.

0: Chat dan 3, zegt ze zo mooi, hè? Dalida, dat de hele dag. Deze sfeer op Radio M Utrecht, de Franse dag.
1: Plus que deux dodo, et ce sera mardi 14 juillet. La journée française sur Radio M Utrecht.
2: Oh, dat klinkt heel schattig ook.
3: Zo leuk.
2: Nou ja, god, we hebben nog veel meer onderwerpen. En we hebben ook een vraag die we aan je stellen vandaag. Op deze Franse dag willen wij weten: welke mooie herinnering heb jij aan een zomervakantie in Frankrijk? Ja, misschien is dat wel de kaart op schoot als bijrijder. En de geur van verse croissants bij de tent.
4: Wanneer gaan die croissants hier lekker even in het oventje trouwens?
2: Ja, ik heb hier dus zelf die ding bij me.
4: Zo'n blikje mee.
2: Ik ga even rollen zo meteen hier live in de studio.
4: Ja,
2: ik ruik en dan gaan ze de oven in.
4: Heerlijk.
2: En dan heb ik een beetje jam mee en fruit en zo. Wel, voor de gezondheid.
4: Een kleine picknick in de studio.
2: Ja.
4: Kleine, gezellig.
2: Petit déjeuner, oui.
4: Petit déjeuner, of course.
2: Ja, dus er zijn genoeg herinneringen die je misschien kunt hebben aan die Route Soleil of aan die zomervakantie in Frankrijk. Misschien heb je al enorm in de file gestaan op die Route Soleil trouwens.
4: Oh ja.
2: Oh, het hoort er ook bij. Nou, laat je reactie achter in de app van RTV Utrecht of de Facebookpagina van Radio M Utrecht. En dan praten wij hier over een Utrecht is wakker, maar Connie ook in aan tafel vanmiddag. En Aart in Utrecht komt thuis.

0: Ja, sommige artiesten hoef je niet af te kondigen, want die zijn zo duidelijk. Maar ik doe toch, Charles Aznavour met tout s'en va. Jij bent hier de Franse specialiste.
1: Ja, type,
0: spreek
1: ja.
0: het nog eens uit, als je wil.
1: Charles Aznavour.
0: Met?
1: Tout s'en va.
0: Tout s'en va. Oké. Okay. Spreek je die T dan wel uit, of ga je dan meteen over op die S?
1: Je gaat meteen over op de S. Tout s'en va.
0: Oui. Ja, nou, daar gaat het een beetje op, hè. Vandaag, hoe spreek je dingen uit? Op de stoep lagen de kranten, Les Journaux, weet ik nog.
1: Mm-hmm.
0: Alweer te wachten, dus laten we er samen even doorheen bladeren. Het grote nieuws van de dag, kleine berichten. Vandaag ook een Frans tintje hier en daar, met onderaan een verrassing die je vanavond meteen aan het scherp gaat plakken. Eerst het NRC er even bij, wat vind je? Ja, laat maar even doen, hè. Grote kop op de voorpagina, een iconisch bos. Nu brandt het bedreigde woud bij Fontainebleau.
1: Ik denk Bleu, als je erbij hoort.
0: Heeft van oudsher een ereplaats in de Franse cultuur. En precies dat bos staat op dit moment in brand, valt te lezen op de voorpagina. En de rest van het verhaal midden in het blad. Ja, het is een triest gezicht.
1: Nou, die beelden vind ik heel heftig. Die uitslaande brand in die bomen, dat ziet er echt schijnend uit.
0: Ja. Fontainebleau.
1: Onder een verhaal over sociale media. In Spanje zijn steeds meer ouders het inmiddels roerend met elkaar eens. Geen smartphone voor hun kinderen. Dat lezen we terug in het buitenlandkatern, waar wordt beschreven hoe die ouders elkaar daarin vinden.
0: Mm.
1: Ja, van Frankrijk en Spanje naar iets dichter bij huis. Een ander verhaal dat al langer speelt in de jeugdzorg.
0: Ja, ik pak dan even het Trouw erbij. De hoofdkop daar, ruim 200 kinderen in Nederland wachten op een vaste voogd. Onderzoek van Trouw en Investico laten zien dat kinderen zonder ouderlijk gezag vaak geen vaste begeleider hebben bij de jeugdbescherming door aanhoudende wachtlijsten en personeelstekort bij verschillende organisaties. Dat is ook wat.
1: Nou, rechtsbovenop diezelfde voorpagina een heel ander portret. Een architect en muzikus Giacomo Gartiano. Italiaans is dat weer. Omschreven als vrije geest. Hij vertelt in de verdieping met Trouw dat hij bij elk gebouw dat hij ontwierp ook meteen muziek hoorde. Ja, een mooie dwarsverbinding tussen zijn twee vakgebieden, zo denk ik.
0: Ja. Nou, van een vrije geest naar drogere zaken, letterlijk. Want het volgende verhaal gaat over het weer en het water. De Volkskrant op de stapel ochtendkranten met de kop: de droogte komt vroeg dit jaar. 2026 is tot nu toe een van de droogste jaren ooit gemeten. Schepen varen met minder lading en drinkwaterbedrijven vragen iedereen om zuinig te zijn met water.
1: Ja.
0: Ik doe ze echt bewust minder.
1: Heel goed. Nou, ja. We hebben vorige week toevallig in de uitzending Vitens gehad, drinkwater bij Vitens, met de campagne Nat Dan, N-A-T Dan, dus een woordspeling.
0: Ja.
1: Wees zuinig met drinkwater, dat is een oproep inderdaad. Nou, gaan we nog even door met de krant. Hiernaast een aangrijpend beeld uit Syrië. Anderhalf jaar na de val van dictator Assad willen Syriërs dat hun geliefde doden worden opgegraven om ze alsnog een eigen plek te geven, weet je.
0: Ja.
1: Nou, oké, dat hoort natuurlijk ook gewoon. Ja, ik vind dat soms zo, dat nieuws dat allemaal naast elkaar leeft en allemaal positief, negatief, maar als je dan even weer terugkijkt op een oorlog die woedt of heeft gewoed.
0: Ja, dat gaat dan maar toch door even, in de achtergrond, hè.
1: Die foto's. Nou, genoeg over ver weg, nu een krant die dichter bij huis blijft. Letterlijk in de regio.
0: Daar is het AD, Utrechts Nieuwsblad. Even kijken. Grote kop, ziekenhuis gaat late abortus uitvoeren. Het gaat om zwangerschappen tussen de 22e en 24e week, waarbij een foetus levend ter wereld kan komen. Het Amsterdamse OLVG, onze lieve vrouwengasthuis, is daar als eerste ziekenhuis mee begonnen als proef.
1: Oké.
0: Ja.
1: Benieuwd. Dan nog luchtiger economisch nieuws. De winnaar van het WK is eigenlijk nu al bekend. En dat is de FIFA zelf.
0: Hoe kan het anders zeggen?
1: Voetbalbond Infantino boekt volgens de krant een omzet van maar liefst 7 miljard 800 miljoen euro, dit toernooi.
0: Ja, de voorzitter, hè?
1: Toch niet normaal.
0: Ja, nee, het is abnormaal. Als je dan dat weer koppelt aan al die oorlogsberichten,
1: En
0: we sluiten af bij een krant die het nieuws breed uitmeet, met zowel scherpe woorden als ook voetbal, de Telegraaf. De kop: orde op zaken in Ter Apel. Asielminister Van der Brink die grijpt in bij het aanmeldcentrum na aanhoudende agressie op het terrein. Het gebied buiten wordt een risicogebied waar preventief gefouilleerd kan worden. En binnen komt een apart gebouw voor hulpverleners.
1: Okay. Ja, en dan met een goed gevoel voor vanavond. Ja. Topduel om de finale. Spanje en Frankrijk. De twee sterkste ploegen van dit WK treffen elkaar vanavond om 9:00 in Dallas. In de eerste halve finale.
0: Het gebeurt alleen in Dallas.
1: Ja, nou, ik ben benieuwd. Dat is ook nog leuk op deze Franse
0: dag. Ga je kijken?
1: Ja, ik denk het wel. Of wacht, hoe laat is het dan, zeg maar, in Nederland?
0: 9:00, toch?
1: Oh, ik dacht
0: het zal ons tijd zijn, denk ik.
1: Ja, dat
0: Hé, dat zijn ze, denk ik, hè?
1: Zijn
0: we
1: doorheen?
0: Stapeltje kranten zijn weer doorgebladerd. Zullen we even dansen?
1: Oh, wie met de nou in?
0: Ah, wie?

0: Zij woont nog altijd in Parijs. Paris. Dansé maintenant. Ga even op de mail kijken. Oh, maar gewoon Ribberink, onze weervrouw voor straks, heeft een mailtje gestuurd.
1: Robert Gé apporte son talent.
0: Ah, die komt zo, Robert Gé. Vandaag schijnt de zomerzon volop en wordt het een zwakke en vanmiddag matige noordoostenwind. 3 graden warmer ten opzichte van gisteren met maxima van 29 tot 30 graden aan. Dat is heerlijk, hè, zou ik zeggen.
1: Klinkt goed.
0: Vanavond blijft het lang zomers warm en vannacht koelt het af naar 17 graden. Even naar de verkeersinformatie. Er is nog niet heel veel, maar toch op de A12... en dan bedoel ik Den Haag richting Utrecht tussen Woerden en de Meren. Daar staat al een file, dat komt door een kapotte vrachtauto. Rechte rijstrook is dicht, pas daarop. Vertraging is nu nog ongeveer 5 minuten.
2: Utrecht is wakker, met Koop Geersing.
0: Hallo.

0: je wordt er toch blij van. Ja,
1: Shake heet hij dan. Dat vind ik wel zo grappig, hè. Dat heb je een Franse plaat. You know I love you. Tu sais, je t'aime. Ach, wie komt daar binnen? Bonjour, Robert Jean.
2: Bonjour, mes amis.
1: Je mag even wakker worden, geloof ik, hè?
2: Natuurlijk.
1: Ja.
2: Café.
1: Ben je hier op de bicyclette en zo?
2: De bicyclette, non.
0: La voiture, hè?
2: La voiture, l'auto. Quelques minutes de bicyclette, natuurlijk. Oui.
1: Hoor eens eventjes, zeg.
3: Merci beaucoup, Robert Jean.
2: Bonjour. C'est pas AI, c'est pas AI.
0: Non, c'est moi.
2: Ah, oh ja, oui.
1: Robert-Jan zit al helemaal te trillen, want als het woord AI valt, dan is hij meteen van slag natuurlijk. Ja, want binnenkort kan AI jouw werk gewoon heel makkelijk doen.
2: Ja, dat gaat ook voor jouw werk kopen.
0: En mijn werk, alles. Ja, iedereen.
1: Wij zijn ook op die leeftijd, Robert-Jan.
2: Nou ja, maar het is niet te geloven. Ik neem nog een slag voor mijn cappuccino hier, merci.
1: Ja, dat mag. Oh, dat wel Italiaanse koffie drinken, geen café au lait?
2: Een grande café au lait. Oui.
1: Grande café au lait. Robert-Jan, goedemorgen.
2: Goedemorgen.
1: Over accordeonmuziek gesproken.
2: Ja, we horen hem. Dat hoort toch een beetje bij Frankrijk eigenlijk, hè, zo'n accordeon. Waarom dat precies is, dat weet ik eigenlijk niet precies. Maar ik ga zo meteen praten met Tim Kersies. Dat is een accordeonist uit Utrecht. We gaan het hebben over de musetjes. Over de Franse muziek. Als het goed is, kan hij dat ook spelen op de accordeon.
1: Ik ben jou kennende, ga je hem dat vragen.
2: Ja, uiteraard. En wat is het eigenlijk voor instrument? Hoe zit het met die ballig? Wat voor technieken kun je met die ballig doen natuurlijk? Hè? Die lucht produceert, hoor, die toon tevoorschijn.
1: Vraag je nog even of het 80 bas is of 120?
2: Jij weet dat.
1: Nou, ik heb toevallig een accordeon onderwerp gehad afgelopen weekend in elkaar.
2: Ja.
1: En dat was iemand die was op zoek naar een accordeonstemmer.
0: Oh.
1: En die heeft ze ook via het programma gevonden, dus dat is ook heel leuk. Maar zij zei dus, ik heb een 80 bas. En ze heeft, ik weet helemaal niet wat dat is, maar ik neem aan dat dat een soort lengte is. Want je hebt dus ook 120 bas.
2: Ja,
1: dat zijn die knopjes aan de linkerkant.
2: Die knopjes of toetsen, je hebt verschillende soorten accordeons natuurlijk. Hè?
1: Ja.
2: Maar goed, ik weet er niet zo gek veel van. Maar het geeft wel echt die Franse sfeer. En
1: je
2: moet ook denken,
1: instrumenten beschrijven natuurlijk.
2: Ja, uiteraard. Ja. Dit is de Tour de France natuurlijk. En dan denken wij ook een beetje aan Yvette Horner. Of Horner zal het wel zijn. Een Franse accordeoniste die in de jaren 50 of 60 en 60 als eerste vrouw in de Tour verscheen op de accordeon.
0: Oh, ja. Oh, leuk. Nou, geweldig.
2: Van hoge, dat soort zaken allemaal. Nou ja, ga zomaar eventjes door.
1: Moet je naartoe? Ga je in de stad? Het stadje?
2: In de stad, ja.
1: Dat is mooi.
2: Ja, vlakbij de Lange Nieuwstraat.
1: Ja, nou, dan ben je in de buurt al, hè, zou ik zeggen.
2: Ja, kijk, weer zo'n lekker Frans. Maar ja, het is lekker. Ja.
1: Ga maar door, joh.
0: Leuk, hè? Het is zo lekker.
2: De Route aux Soleils is voor gedeelte al afgesloten. Even, met die bosbranden natuurlijk.
0: Klopt, maar, we hebben het net voorgelezen.
1: Daar hoef jij niet naartoe. Goeie reis, tot zo.
2: Oh, wacht eventjes.

0: Gaga. Chante, lekker zingen. Het is de Franse dag hier op Radio M Utrecht. En fijn dat je erbij bent. We zijn er de hele dag met Franse muziek en Franse dingetjes, zou je kunnen zeggen, toch,
1: ja,
0: Anne?
1: Zeker, ja.
0: Onderwerpen, en dat gaat de hele dag door. De spelletjes, nou ja, goed. En we zijn natuurlijk heel benieuwd naar jouw verhaal.
1: Ja, misschien was dat wel. Dat Frankrijk wat jij in je hoofd hebt. Het kleine dorpsplein met de Jeu de Boule. De markt op zondagochtend. Een wijngaard waar je verkeerd was afgeslagen. Ja. Toch bleef hangen. Ja, wat maakte jouw zomer, Franse zomer, vroeger onvergetelijk? Wat is jouw mooiste herinnering? Laat het ons horen. Via de app van RTV Utrecht of Facebook Radio M Utrecht. Dan gaan we daar eens even over doorpraten hier in Utrecht.
0: Ja, dat is een mooie. Mijn Franse vakanties... Ja, Frankrijk is zo'n groot land. Je hebt natuurlijk de Middellandse Zee, waar het mondain is, zou je kunnen zeggen. Maar waar geen golven zijn bijna, hè. Die Middellandse Zee is rustig. Als je aan de andere kant bent, aan de westkust, daar kun je surfen. En daar is die zee verschrikkelijk hoog en groot.
1: Ja. Klopt, ja.
0: Maar als je in het midden zit, weer in de bergen... Oh, wat heb je daar veel verschillende afwisselingen van landschappen.
1: Ja, mooie heuvels.
0: Ja.
1: Mooie, ja, alles.
0: Maar zo'n klein dorpje binnenrijden, naar zo'n bakkertje gaan... en daar even zo'n baguette halen. Ja, dat is toch wel heerlijk, hè?
1: Ja, een klein brietje erbij van een lekkere Franse kaas... om te beleggen of met je Nutella. Ja, dat is heel stom. Maar
0: hou jij van Franse wijn ook?
1: Franse wijn, ja, ik ben een groot liefhebber van de Malbec. De rode
0: Malbec,
1: ja.
0: Oké, okay, goed zo. Dus jij kiest ook als jij een flesje wijn gaat halen voor de Franse kant?
1: Ja, het liefst wel.
0: Ja.
1: Ja.
0: Houd liedje dan?
1: Leuk.

0: zalige gedeelte van Canada. Lucille Starr met Jolie Jacqueline. Hey, Jolie Anne.
1: Hallo, bonjour.
0: Bonjour. je hebt het net over die Facebookpagina gehad. Al die mooie herinneringen aan Frankrijk. Zijn er een paar reacties even te delen?
1: Ja, zeker. We hebben een reactie van Johanna. Die zegt, we zijn een aantal keren in de Franse Alpen geweest. In La Norma. Hoog in de bergen. Prachtig berggebied is dat. We waren de bergbeklimmers toen. Een mooie sport. En ik weet overigens dat je er ook kunt wintersporten in het seizoen. Want ik ben daar ook geweest als kind. Ik heb daar mijn eerste kilometers op de latten gemaakt.
0: Nou, wat leuk.
1: Ja, La Norma.
0: Ja, ja.
1: Ja, prachtig. Dus Johanna, die herinnering delen wij wel een beetje. En ze zegt, mijn lievelingsnummer, Frans nummer, is La Montagne van Jean Ferrat.
0: Oh ja, natuurlijk. Dat komt vast voorbij vandaag.
1: Ja, precies. Met een mooie vertolking natuurlijk van Wim Sonneveld.
0: Ah.
1: Het dorp. Ja, veel Franse muziek is ook wel Nederlands gemaakt, hè? Over het algemeen.
0: Ja, maar ik ga zo meteen ook iets draaien waarvan je zegt... Oh, wacht even, dat ken ik in het Nederlands.
1: Oh, ben benieuwd. Ja. Oké.
0: En dat komt dan toch uit het Frans?
1: Ja, ben benieuwd.
0: Ben je zover?
1: We zijn zover. We gaan naar het weer.
0: En daar zit Margot. Bonjour.
2: Bonjour à tous. Ce serait une autre belle journée d'été avec beaucoup de soleil et de température élevée.
3: Mm. Les nouvelles régionales. Aujourd'hui avec Marjolin.
0: Ja, nou, het is fijn, maar we moesten het maar wel in het Nederlands doen, denk ik.
2: Ja,
0: Margot,
2: gaan we doen.
0: Je hebt wel een naam die natuurlijk het een beetje mee heeft, hè, zou je kunnen zeggen.
2: Ja, ja, ik heb een echte Franse naam, daar ben ik ook helemaal trots op. En we hebben vandaag Frans weer natuurlijk in onze provincie, hè?
0: Ja, is dat zo?
2: Ja, dat vind ik wel, want het is natuurlijk hoog zomers. Als we even naar de minimumtemperaturen gaan kijken... die liggen weer een stuk hoger dan de afgelopen nachten. Woudenberg 16,8, Maarsen 19,0. En verder is het heel rustig en vrijwel onbewolkt in onze provincie. Het belooft een hoog zomerse dag te gaan worden met heel veel zon. Later vanmiddag een paar stapelwolken... maar bij ons geen kans op een regen- of onweersbui. In het oosten is er wel een hele kleine kans... dat er ergens iets gebeurt. Dus daar kijk ik even goed naar. Maar in onze provincie is dat niet zo. En die temperatuur, gisteren nog uitkomend... op zo'n 26,5 graad in de beeld... gaat wat verder omhoog, want de wind is gedraaid. Iets minder een noordcomponent, meer een oostcomponent. Vanmiddag ook ietsjes sterker. Dus het is een soort föhn die warme lucht naar ons toe blaast. En daardoor komen de temperaturen vandaag uit... op zo'n 29,5 graad. Misschien op een enkele plaats wel de tropische waarde van 30 graden.
0: Nou.
3: Margot Ribérinck vous présente les prévisions météorologiques.
2: Dat is mooi gezegd.
0: Zeker, zeker. Ja, we zijn van alle markten thuis hier, hoor.
2: Ja, ik hoor het, ja.
0: Hoe heet ook alweer die Franse, die warme wind?
2: De Mistral.
0: Ja, le Mistral. Ja, ja, ja.
2: Ja, ja,
0: ja daar moet ik dan zelf een beetje aan denken. Maar goed, een warme dag dus. En hoe gaat dat dan verder?
2: Ja, nou vandaag, hè, het is wel warm. Maar als ik het vergelijk met de vorige hitteperiode... is het natuurlijk veel minder warm. Omdat de luchtvochtigheid gelukkig laag blijft... vandaag met die oostcomponent in de wind.
0: Ja.
2: Vanavond dan blijft het lang warm. Ik denk tot een uurtje of 10 wel zomerse temperaturen. En uiteindelijk gaan we naar een nachtje toe... met dezelfde temperaturen als afgelopen nacht rond 17 graden. Dat is natuurlijk hoog, maar het is nog wel een temperatuur... waarbij ik denk van nou even lekker alles tegen elkaar open. Zetten. In de avond laat bijvoorbeeld of morgenochtend vroeg. En morgen is het een beetje copy-paste verhaal. Dus opnieuw weer heel veel zon. In de middag een paar stapelwolken en temperaturen van 29,5 graad. Misschien wel een enkele dertiger. Met een noordoostelijke wind. Ook weer zwak en in de middag matig. Er zullen wel stapelwolken morgen ontstaan. En morgen ga ik wel in de gaten houden.
0: Ja?
2: Of er aan het einde van de dag ook een stapelwolk in onze provincie het buien staat. Bereik. Maar die kans is heel klein. Dat zeg ik er nu al bij.
0: Ja,
2: maar ja, je weet, ik moet op alles letten. Natuurlijk, hè?
0: En als jij het woord buien noemt, waar moeten we dan aan denken? Je zegt de kans is heel klein, maar dat toch?
2: Ja. Nou ja, er is dan één stapelwolk die het dan toch probeert... om dat buienstadium te bereiken. Dat is heel moeilijk, want de temperatuur moet morgen heel hoog komen... voordat dat gebeurt. Maar ja, boven de 30 graden is dat dus wel mogelijk. Dat er dan één bui gaat ontstaan. Nou, die moet ik dan in de gaten houden, natuurlijk. En voor de rest is het donderdag gewoon zonnig en droog en warm. Vrijdag is die kans op een bui ietsjes groter. Maar ik moet nog even bekijken of dat allemaal ook voor ons weggelegd is. Want ja, regen is natuurlijk broodnodig. Het is veel te droog. En daarna gaan we vanaf zaterdag naar een periode met veel lagere temperaturen. 2, 23 graden. Maar ook weer weinig neerslag.
0: Ja, is dat zo?
2: Ja, er zit niet veel neerslag in de kaarten. Hoge drukgebieden hebben het voor het zeggen. Dus wat dat betreft hou ik het toch in de gaten of er niet ergens toch eens een keer een periode komt dat er toch een paar buien gaan vallen. Want het is natuurlijk behoorlijk droog. Dat is toch eventjes een periode waarbij we toch in de gaten moeten houden hoe dat verder zich gaat ontwikkelen. En de waterschappen die zijn natuurlijk al bezig om te kijken van hoe moet dat dan als het nog verder droog blijft. En ik kijk natuurlijk goed met onze weerkaarten naar een periode met wisselvallig weer. Maar die zie ik nog niet zitten.
0: Jongen. Ja, het is te droog. Dat weten we al een tijdje. Ja. Maar dat zet zich ook door, dus wat dat betreft.
2: Ja.
0: Nou,
2: ja.
0: Margot, dankjewel voor nu. En over een uurtje dan heb jij een Franse weerspreuk.
2: Ik heb een Franse weerspreuk, ja.
0: Oh la la. Tot straks,
2: hè.

0: lali, kin. Duif, motie.
1: Waar, duif, Ernie? Waar zie je een duif?
0: Hoekoe, duif, hoekoe de koekoe.
1: Waar zie je dan een duif? Ik
0: zie helemaal geen duif, Bert. Ik praat er alleen maar over in het buitenlands. Ja. We zijn in het buitenland.
2: Le 14 juillet. C'est la fête en France. Mais aussi sur Radio M Utrecht.
3: Dit is een uittip. De beroemde Utrechtse schilder Gerard van Honthorst krijgt eindelijk een podium hier in Utrecht. Het Centraal Museum doet dat in een grote overzichtstentoonstelling met 60 schilderijen en 30 tekeningen uit bijzondere collecties. Gerard van Honthorst. In alles anders dan Rembrandt. Nu de laatste maand te zien in het Centraal Museum.
4: Dit was een uittip.
5: Met buitenzonwering van de Kroon hou je energiekosten in toom. We hebben rolluiken, screens, terras en pergola-zonwering en nog veel meer. Want zonwering koop je gewoon bij de Kroon.
6: Ontdek de nieuwe 100% elektrische Nissan Micra bij Stam. Met een actieradius tot 416 kilometer en standaard 10 jaar garantie dankzij Nissan More. Je rijdt hem met private lease al vanaf €389 per maand. Plan nu jouw proefrit op stam.nl. Stam. Jouw Nissan dealer voor Utrecht en omstreken.
7: Zonwering met snelle levertijden. Koop je gewoon bij de Kroon.
8: Radio M Utrecht. In Midden-Nederland op FM 93.1 en DAB+. Wereldwijd via radio-m-utrecht.nl en de app.
9: Dooral Negens met het NOS-journaal. Het water in de rivieren staat bijzonder laag. Dat is uitzonderlijk zo vroeg in de zomer, zegt Rijkswaterstaat. Oorzaak is het droge weer. De lage waterstanden leiden tot problemen voor schepen. Die kunnen moeilijker manoeuvreren. Ook kunnen schepen minder zwaar worden beladen, omdat ze anders kunnen vastlopen. En verwacht wordt dat de waterstanden in de rivieren nog verder zullen dalen. In Frankrijk zijn twee verdachten opgepakt voor de natuurbrand bij Parijs. Dat heeft de Franse minister voor Binnenlandse Zaken gezegd. Het vuur is nog altijd niet onder controle, ziet verslaggever Joris van Poppel in Fontainebleau bij Parijs.
10: Buiten in die brandlucht wordt hard gewerkt. Er wordt hier van alles ingezet. Blusvoertuigen, vliegtuigen, helikopters. Een vijfde van het gebied die staat in brand.
9: De brandweer denkt dat het blussen misschien nog weken kan duren. Door de brand is de A6, de Route du Soleil, dicht tussen Parijs en Dijon. Een brand heeft vannacht een voormalige kringloopwinkel in Veldhoven in Brabant in de as gelegd. Niemand raakte gewond en het vuur is onder controle. De brandweer bestreed het vuur met 3 hoogwekkers en 8 tankauto's spuiten. De kringloopwinkel in Veldhoven was al een tijdje dicht. In de Amerikaanse plaats Biddeford in de staat Maine hebben honderden mensen gedemonstreerd tegen de aanwezigheid van immigratiedienst ICE. Aanleiding was het doodschieten van een 26-jarige Colombiaanse migrant door een ICE-agent.
11: No ICE, no KKK, no fascist USA. No ICE. What do we want? Justice. When do we want it? Now. When do we want justice?
9: Volgens de autoriteiten probeert het slachtoffer in een auto te vluchten voor een controle, maar bewijs daarvoor ontbreekt. Het weer, flinke zonnige periode, afgewisseld door wat wolkenvelden. Het wordt 26 graden in het noorden, mogelijk 33 in het zuiden en in het zuidoosten. Tegen de avond een kleine kans op een bui. Dit was het NOS Journaal.
12: Dankjewel. Radio M Utrecht, de Franse dag. Het is 7:02. En nu?
13: Marjolein vous présente les nouvelles régionales.
12: Nou, klinkt Marjolein, goedemorgen. Bonjour.
13: Ja, daar blijft het bij, hoor.
12: Ja, nee, hoor, dat snap ik
13: in
12: ook.
13: Het Nederlands.
12: Dat is ook hartstikke goed.
13: Groot onderzoek in Amersfoort vannacht op een evenemententerrein na een mogelijke steekpartij. Agenten met honden zochten naar sporen. Een ambulance kwam om een slachtoffer mee te nemen. Over de toedracht is nog niks bekendgemaakt. Er zijn zorgen over twee vermiste regiogenoten. De zaken staan los van elkaar. Een 60-jarige man uit Maarsen ging naar Limburg voor een trektocht. Van hem ontbreekt sinds zondag elk spoor. En een 35-jarige man uit Nieuwegein wordt ook gezocht omdat er zorgen zijn over zijn welzijn. De schoonmaak van bekladde graven op het Sovjet-ereveld in Leusden is volop aan de gang. Zo'n 150 graven werden vorige week beklad en behoren zo de directeur van die begraafplaats. En het gaat ook nog over de ijskaart van de Biep in Nieuwegein.
12: De ijskaart?
13: De ijskaart. Ja, dat zal het zijn, hè? IJs, ijsjes.
12: Oh, ijs. Dat soort ijs. Ja, omdat je zegt de Biep?
13: Ja, dat ga ik straks allemaal vertellen.
12: Nou, in het regio is tegen 7:30. Tot zometeen. Ja, dat is spannende verhalen allemaal. Even kijken op de weg. Ja, laten we dat maar even doen. De A2 Den Bosch richting Utrecht. Daar staat het een beetje vast tussen Deil en Culemborg, met een vertraging van 10 minuten. Dan een kapotte vrachtauto op de A12 Den Haag richting Utrecht. Tussen Gouda en Nieuwebrug heb je er last van. Vertraging van zo'n 14 minuten. Maar ook tussen Nieuwebrug en Harmelen. Daar is de rechte rijstrook dicht, lees ik, met een vertraging van een kleine 10 minuten.
7: Gaat u verhuizen? Is uw nieuwbouwwoning, appartement of kantoor bijna klaar? Kom dan naar de Kroon Zonwering in Utrecht voor een goed advies voor zowel binnen- als buitenzonwering en gordijnen. Wij zijn gespecialiseerd in het geven van advies en leveren ook aan VVE's en projecten voor de zakelijke markt op het gebied van zonwering en interieur. Kom langs, de koffie staat klaar en parkeren is gratis. Want zonwering koop je gewoon bij de Kroon.
4: Terwijl jij nog kan genieten van de zomer, zet Radio M Utrecht jouw bedrijf of organisatie in het zonnetje. Profiteer van ons all-inclusive aanbod en krijg er een gratis radiocommercial bij. Gun jezelf een zorgeloze campagne en laat jouw merk stralen op de radio. Ga snel naar regioimpact.nl/all-inclusive en doe mee met deze zomerse actie.
14: Veilig wonen begint vandaag. Al 40 jaar plaatst ECE alarm, camerasystemen en brandmelders. Ontdek wat bij jouw huis past. Kijk op ecebv.nl.
15: De Brandstof geeft je overstap een energiebooster. Profiteer nu van extra inruilvoordeel tot €6.000... en tot 8 jaar garantie op elektrische modellen van Peugeot, Citroën, Opel en Fiat. Kom langs bij Nefkens en ontdek hoe voordelig elektrisch rijden kan zijn.
16: Vandaag Franse dag. Geniet van de beste muziek
17: uit Frankrijk.
12: Santé.
8: Dit is Radio M Utrecht. Altijd het laatste nieuws en de beste muziek van toen en nu.
17: Utrecht is wakker met Koop Geersing.
18: Anne.
13: Hallo. Radio M
12: Utrecht. Ja, het is alweer 7 uur geweest. De dag neemt een vorm aan en de stad komt op gang. En je voelt dat dinsdaggevoel waarbij alles net wat vlotter loopt dan de maandag. Hè. En wij vieren door op deze Franse dag, want het is 14 juillet. En in de Tour de France telt vandaag maar één ding. Een Franse ritzege. Etappe 10 voert door het Massif Central van Aurillac naar Le Lioran met twee stevige bergen. Wie pakt hem op de nationale feestdag?
13: Ja,
12: kijk jij naar de Tour?
13: Eerlijk gezegd, nee. Ik volg het wel, maar ik ben geen kijker.
12: Ik kan je toch aanraden te kijken. De beelden zijn spectaculair. Waar vroeger natuurlijk de helikopter al hele mooie beelden maken. Daar gaat nu de drone die plek innemen. En je ziet die drone werkelijk onder bruggen doorgaan, bij kastelen naar beneden schieten. En
13: filmisch dus.
12: Fantastisch, okay. Ja. Dus als je geen wielerliefhebber bent, dan zou je het op die manier kunnen doen, denk ik.
13: Ja, ik heb wel respect, want het is ontzettend heet, hè?
12: Ja, het is heel warm. Ja, je moet er wel best doen en goed drinken.
13: Oh,
12: ja. Ja. Over wielerspecialisten gesproken, Robert-Jan Boy, goedemorgen weer.
19: Oh. Ah, goedemorgen. Ik zit inderdaad op de fiets. Zit er een bug in het systeem? Kunnen jullie mij goed horen, jongens?
12: Ja, ja, ben je goed? Het wordt een beetje in het begin wel, maar je bent weer helder.
19: Oh. Gelukkig. Ja, ik ben op weg naar de Kanaalstraat. En daar heb ik al rendezvous met Tim Kersies, accordeonist. Nou ja, je begrijpt, dat past helemaal bij deze Franse dag. En zometeen gaan we daar veel meer over horen. In en out op zegels over de accordeon. Ik ga eens even kijken of de verbinding wat beter is dan. Ik heb zo het idee dat er hier en daar wat hekjes in zitten.
12: Nee hoor.
19: Maar toch zeggen wij, vol goede moed en uit volle boer. Oh, het gaat allemaal goed.
13: Ja, als een zon.
12: Een beetje vertraging. Maar
19: hoewel er nu een tunneltje komt. Er komt een tunneltje, zou Theo komen zeggen. Ik zeg, à bientôt!
20: Merci beaucoup, Robert-Jan. À plus tard.

0: chèvre.
1: Oh ja, chèvre. La vache qui rit.
0: La vache qui rit.
1: Oh, dat waren van die lekkere dingetjes, toch?
0: Ja.
1: Het is Franse dag op Radio M Utrecht. Een hele goede morgen. Het is 14 over 7. Je luistert naar Utrecht is wakker nog tot 9 uur samen met Anne.
0: Ja,
1: en
0: wij
1: zitten al helemaal in de Franse sfeer.
0: Oh, inderdaad.
1: Al die
0: geniet hoor.
1: Ja, ze zijn geweldig leuk. Op deze 14 juli, 14 juillet, is er ook in Utrecht aandacht voor deze Franse nationale feestdag. Met het Café Conversation. Je hebt het al even horen zeggen, want ik had de microfoon nog openstaan. In filmtheater Slagstraat kunnen Fransen die in Utrecht wonen elkaar ontmoeten. En kan iedereen Frans met elkaar praten. Of oefenen misschien vooral wel, hè.
0: Ja, Cora Bastiaanse is docent en gespreksleider bij Alliance Française in Utrecht. De organisatie die dit organiseert. Goedemorgen, Cora.
2: Goedemorgen.
0: Nou, leuk dat je er bent. Staat de café au lait en croissant al klaar?
2: Nou, bij mij nog niet hoor, want dit is ietsje vroeg voor mij. Maar ik ga zo wel aan de koffie natuurlijk.
0: Ja, hebben de mensen op deze Franse feestdag eigenlijk een voorkeur voor een bepaalde traditie of een gebakje of iets dergelijks?
2: Nou, nee, niet echt. Ik heb daarover nagedacht, want ik woon alweer een tijdje in Nederland. Ik heb in Frankrijk gewoond. Maar ik kan me niet herinneren dat wij nou echt een specifiek, of bij het ontbijt of bij de koffie iets hadden of zo. Ze proberen wel altijd wat lekkers te maken natuurlijk, 's avonds lekker te eten, zoals de Fransen meestal doen. Mm-hmm. En dan bakken ze wel eens een taart of zo erbij, maar
0: precies.
2: Het is niet zoals wij met oud en nieuw oliebollen of zo, dat hebben ze niet echt op 14 juli.
1: Nee, Cora, je zegt ik heb in Frankrijk gewoond, woon nu weer in Nederland. Ja. Mis je Frankrijk?
2: Soms.
1: En wat dan?
2: Het Frans spreken natuurlijk. Ik heb nog wel een paar vrienden in Frankrijk, dus die mis ik natuurlijk ook. Wel het op zondagochtend bijvoorbeeld lekker naar de bakker kunnen lopen. Vers brood halen. De geuren, de marktjes.
0: De Grenier, was je daar ook gek op?
2: Ja, nou, dat was in de tijd dat ik er woonde nog niet zozeer. Daar was ik ook niet zo. Was toen ook niet zo mee bezig, denk ik. Maar de kleine dingetjes. Gewoon de joie de vivre, zal ik het maar even noemen. De manier van leven daar. Toch iets anders dan bij ons, ja.
0: Ja, het Café Conversation is een uurtje van 11:30 tot 12:30 vandaag.
2: Ja.
0: Is het gewoon inloop? Wat kunnen we ons bij voorstellen?
2: Nou, meestal melden de mensen zich wel aan. Omdat het ook maar een uurtje is, hè. Dus zo'n uur is snel voorbij. Als je dan halverwege invalt, dan is het. Dus meestal zijn ze ook wel om 11:00 of om 11:30 aanwezig. Soms ook eerder. Er zijn er die er al eerder aan de koffie zitten.
0: Mm-hmm.
2: Het is natuurlijk een openbare gelegenheid, dus het is dan al open.
0: Werkt het?
2: Meestal melden ze zich dus aan op de site van de Alliance Française. En dan krijg ik van tevoren ook een overzichtje van de mensen die zich aangemeld hebben. En de Slagstraat houdt voor ons een kleine ruimte apart achterin, waar we dan rustig kunnen praten zonder al te harde muziek en zonder andere mensen eromheen. Dus dat is wel prettig.
1: Wat zie je vaak gebeuren als mensen zo binnenkomen?
2: Het zijn toch standaard wel. Het zijn wel vaak dezelfde mensen die komen. Een kern van meestal zijn het of studenten die al les, Franse les krijgen bij de Alliance Française. Of gewoon mensen die het prettig vinden om af en toe Frans te praten.
1: Ja, want dat gebeurt dan de hele tijd eigenlijk, neem ik aan, hè?
2: Ja, dat doen we eigenlijk constant. En ik probeer ook altijd een beetje mensen te mengen, zeg maar, van diverse niveaus. Want dat gaat van A1 tot C2, zoals ze dat dan noemen. Hè. Dat zijn de Europese niveaus van hoe je een taal spreekt, hoe je een taal beheerst.
1: Oh ja.
0: En, ja, want voor de duidelijkheid, excuus dat ik je onderbreek. Het gaat deze ochtend om ontmoeting en spontaan gesprek, niet om Franse les.
2: Nee,
0: waarom is dat ontmoeten zo belangrijk?
2: Omdat het voor veel mensen toch veel laagdrempeliger is. Een les, nou, kost een hoop geld, lessen nemen. Dit is €6 voor niet-leden en gratis voor leden. Dus de laag, ja, het is laagdrempeliger en het is gewoon wat informeler. Soms als mensen niet weten waar ze over moeten praten, maar dat komt eigenlijk nooit voor. Dan bieden wij een onderwerp en dan komen wij met wat voorstellen. Maar meestal gaat het vanzelf, al die gesprekken. Ook omdat mensen elkaar al een beetje kennen soms. En ja, het is gewoon het informele, de gezelligheid, de koffie erbij.
1: Ik hoor wel drie thema's voorbij komen vandaag, denk ik. Dat is natuurlijk die enorme brand. De hoge temperaturen, de Tour de France. Het zijn wel...
0: WK doen ze ook,
1: ja,
0: goed,
1: oh, WK, ja, natuurlijk. Ja,
2: ja. Vanavond ja, nog zit ze ook nog in. Ja.
1: Vier thema's. Dat wordt, ja, dat wordt snel bespreken met elkaar.
2: Ja, ik denk... Meestal gaat het ook wel een beetje vanzelf. Er wordt veel over literatuur bijvoorbeeld gesproken. Mensen, welke boeken lezen ze? Lezen ze Frans? Lezen ze Nederlands liever? Of... over eten, over de gebruiken in Frankrijk natuurlijk. Ja. Er zijn altijd genoeg onderwerpen om over te praten. Maar inderdaad is het op het moment in de vakantietijd natuurlijk sowieso. Waar ga je op vakantie in Frankrijk? Ja, er is altijd van alles te bepraten. Ja,
0: genoeg om over door te praten deze ochtend. Zeker. In het Café Conversation met jou. Ja. In Filmtheater Slagstaat in Utrecht vandaag. Dankjewel, Cora Bastiaatse van Allianz.
2: Ja, dat is elke maand, hè. Dus,
0: oh, kijk. Nou, ja, dus nog meer kansen om
2: alleen
0: te doen.
2: In augustus niet. Dat is echt de Franse vakantiemaand.
1: Ja, oh, ja.
2: September gaan we ook weer van start. Ja.
1: Ja. En wanneer zie jij Frankrijk weer?
2: Oh, dat weet ik nog niet. Ik heb nog helemaal geen plannen gemaakt deze zomer.
1: Veel plezier vandaag.
2: Ja, dankjewel. Jullie ook een fijne dag.

0: mannen op leeftijd. Het waren alleen jongens, dacht ik.
1: Ik heb echt geen flauw idee, ik hoop, sorry.
0: Nee, dat is weer voor jouw tijd. Ja. Ik snap het wel allemaal, hoor. Even nog de dagvraag misschien. Even herhalen jouw vakantieherinneringen aan Frankrijk. Gaat het eigenlijk vooral om, hè?
1: Ja, dat kan natuurlijk van alles zijn, hè. Dat je bijvoorbeeld je ouders hoorde ruzie in de auto met de kaart op schoot. De mooie Franse camping ging betreden met de camper of met de caravan of met de tent. Ja, er zijn zoveel leuke dingen die ik toen in Frankrijk. Overigens ook wintersport en bergbeklimmen, zoals we net al Johanna hoorden over haar bergbeklimervaringen.
0: Ja.
1: Er zijn nog meer reacties binnengekomen, ook van mensen die zeggen, ik ben nog nooit in Frankrijk geweest.
0: Oh, dat is grappig.
1: Trekt me helemaal niet.
0: Ja, en zijn er mensen natuurlijk die op vakantie gaan naar Frankrijk, dat van plan zijn, want volgende week is het ook hier vakantietijd in onze regio.
1: Komende vrijdag.
0: Laat het vooral even weten, denk ik. Hè?
1: Ja, laat het weten in de app van RTV Utrecht. Kun je met ons meepraten vandaag. Of Facebook Radio M Utrecht.
0: Ja, zoek het maar eventjes uit. Zometeen zit Marjolein hier. In Amersfoort was vannacht een groot politieonderzoek. Dat gaat zij vertellen in de nieuwsberichten van onze regio. En wat kun je met de ijskaart in Nieuwegein? IJsje?
1: Ijskaart.
0: Lekker hoor. Je hoort het zo meteen allemaal in het Regio Nieuws met Marjolein Heijen. Even lekker swingen met Captain Gumbo.

0: Geersing. Elke zaterdag en zondagmorgen om 10 uur.
1: Dat klopt. Samen met Marilie en Gerard ga ik graag voor je aan de slag. Zoek je bijvoorbeeld oud-klasgenoten voor een reunie? Heb je hulp nodig in de tuin? Of wil je aandacht voor een bijzondere tentoonstelling? Alles is mogelijk. Mail naar mvoorelkaar@rtvutrecht.nl of app tijdens de uitzending. Ik spreek je graag, want we doen het samen.
0: M voor elkaar met Koop Geersing. Zaterdag en zondagmorgen om 10 uur. Bij ons, Radio M Utrecht.
2: Dit zit echt fantastisch, Tieneke. Maar ook wel, Joke, het is een veldhof. Verwen jij je maar. Verwennen? Dit comfort heb ik verdiend, hè. Waarmee? Door elke avond met typjes zoals jij op het podium te staan. Ja, ik voel hem.
3: Wilt u onze stoelen en banken gewoon bij u thuis uitproberen? Maak een vrijblijvende afspraak op veldhof.nl. Dat is pas comfortabel.
4: Als je Vodafone mobiel
5: met een nieuw Ziggo internetpakket combineert,
4: krijg je tot wel 20 euro korting.
5: Elke maand weer.
4: En hoe meer data en snelheid,
5: hoe groter die korting.
4: Dat is One van Vodafone
5: en Ziggo. Ga naar vodafone.nl/Ziggo en zie hoeveel jij kunt besparen.
6: Nu te zien in Kunstmuseum Den Haag. Reflections on Fashion. Laat je verrassen door nieuwe perspectieven op 75 jaar modecollectie. Koop nu tickets op kunstmuseum.nl.
7: Proef wat aandacht met smaak doet. De gerechten van Michelin-sterrenchef Erik van Loo en zijn zoon Julien. Nu gewoon bij jou thuis. Zonder zelf te koken. Uitgekookt. Neem de tijd voor wat goed is.
8: Droom jij van een succesvolle onderneming? Ga ervoor! Maak je ondernemersdroom waar en start vandaag nog met
9: e-boekhouden.nl. Hey, ondernemer. Ben je al klaar voor je btw-aangifte?
10: Nou, waar zijn toch die bonnetjes?
9: Nog niet helemaal dus.
10: Tja, die administratie. Toevallig tips?
9: Zeker. Wat helpt is om elke week op een vast moment je bonnetjes en facturen te ordenen. Zo blijft het overzichtelijk. En is je btw-aangifte zo gedaan?
10: Ga ik mee aan de slag. Dank je.
9: Kijk voor meer tips op belastingdienst.nl/administratie bijhouden. Handig van de Belastingdienst.
8: Nu, 15 maanden gratis voor starters.
11: Les infos de la région avec Marjolin aujourd'hui.
1: Marjolein, goedemorgen.
12: Goedemorgen.
1: Ja, het is de Franse dag op Radio en Utrecht, dat mag wel even, hè?
12: Ja.
1: Het regionieuws in Amersfoort was vannacht een groot politieonderzoek. Daar begint het nieuws mee.
12: Ja, klopt. Er was daar veel politie op de been. Want er werd onderzoek gedaan op een evenemententerrein, omdat er mogelijk een steekpartij was geweest. Veel hulpdiensten kwamen rond 1 uur na de De Genestedlaan. De politie onderzocht met het forensisch team en een speurhond het terrein van die horecagelegenheid. Volgens een persfotograaf is 1 persoon met een ambulance naar het ziekenhuis gebracht en ook werd iemand meegenomen door de politie. Over de toedracht is nog geen duidelijkheid. Er zijn zorgen over 2 vermiste regiogenoten. Zo wordt de 60-jarige Berto uit Maarsen vermist. Die ging wandelen in Vaals. Zijn auto staat in Kerkrade, maar verder ontbreekt elk spoor. Sinds zondag zijn vrijwilligers naar hem op zoek. En naar de 35-jarige Thomas uit Nieuwegein wordt ook gezocht. Hij werd vorige week voor het laatst gezien. En volgens de politie zijn er zorgen om zijn welzijn. De politie heeft foto's verspreid. De schoonmaak van bekladde graven op het Sovjet-ereveld in Leusden is nog volop aan de gang. Vorige week werden zo'n 150 graven van soldaten beklad met teksten. Die verf is er lastig af te krijgen, omdat het in de stenen trekt die erg poreus zijn. Op het Sovjet-ereveld liggen honderden soldaten die tijdens de Tweede Wereldoorlog zijn omgekomen op Nederlands grondgebied. De directeur van de begraafplaats is erg ontdaan door de bekladdingen.
13: Ze hebben natuurlijk vreselijke dingen meegemaakt tijdens de Tweede Wereldoorlog. Liggen ver van huis begraven. Wij zetten ons in om de nagedachtenis levend te houden. En ja, en dan gebeurt dit. En dat vinden die nabestaanden natuurlijk ook afschuwelijk.
12: Wie hiervoor verantwoordelijk is geweest, dat is nog niet bekend. De Biep in Nieuwegein heeft iets bedacht om lezen te stimuleren. Kinderen die deze zomer 5 boeken hebben gelezen, krijgen een ijsje.
1: Ja, ja. 5?
12: 5, nou, ja. Krijgen niet zomaar cadeau. Ja, nee. Als ze dus een boek hebben gelezen, gaan ze met hun stempelkaartje naar de balie. Nou, daar wordt die dus afgestreept. En bij 5 is de kaart vol, dan is de beloning dus een ijsje.
1: Ja, ik vind het leuk.
12: Het heeft wel een serieuze bedoeling, want kinderen die hebben vaak in de zomervakantie last van een lezendip. Vooral jonge kinderen. Die kunnen eigenlijk weer een soort van vergeten wat ze dan dan eerder in het jaar hebben geleerd. Dus het is belangrijk om te blijven lezen.
14: En een leuke stimulans hoor.
12: Absoluut.
14: Ja, wat voor soort ijs heb je?
12: Ja, dat heb ik eigenlijk niet helemaal duidelijk.
14: Een raketje?
12: Ik denk
14: of
12: een raketje, een perenijsje.
14: Oh, dat vind ik ook lekker.
12: Ja, heerlijk. Toch?
14: Ja.
12: Dan vind je meer nieuws op de app en website. Dan gaat het onder meer over sluipverkeer in Westbroek.
14: Oh ja.
12: Doe ik nog even het weer. Het wordt weer een mooie zomerse dag. Er staat een matige wind en het kan plaatselijk 30 graden worden.
14: Ja, heerlijk, heerlijk. Maar jij zit binnen, hè?
12: Ja, ook prima. Ook lekker. Ja hoor.
14: Dankjewel Marjolein. Ik spreek je weer over een half uurtje. Dan heb jij vast en zeker weer even een opsomming gemaakt.
12: Zeker.
14: Ja,
12: tot zo.
14: Bonjour. Even naar het verkeer dan. Even kijken wat er staat te doen. Nou, het zijn allemaal niet hele grote dingen, maar ik neem ze toch even met je door. A1 Amersfoort richting Amsterdam. Tussen Amersfoort West en de afrit Soest. Daar staat een file met een vertraging van 5 minuten. Ook 5 minuten op de A2 Den Bosch richting Utrecht tussen de afrit Geldermals en knooppunt Everdingen. En dan hebben we op de A12 Den Haag richting Utrecht tussen knooppunt Gouwen en Reewijk een file met een vertraging van ruim 5 minuten. A12 Den Haag richting Utrecht tussen knooppunt Gouwen en Nieuwebrug. Daar staat nog steeds die kapotte vrachtauto. 10 minuten vertraging. Ruim 5 minuten op de A12 Den Haag richting Utrecht tussen Bodegraven en Woerden. En dan nog een kleine file, maar dan toch, als je erin staat, is het vervelend misschien. A27 Utrecht richting Gorkum tussen Houten en knooppunt Everdingen. Het is een korte file en het is maar 5 minuten. Dat komt door de wegwerkzaamheden. Ik zou zeggen, laat hem lekker staan op Radio M Utrecht met onze Franse dag.
15: Ontdek de nieuwe 100% elektrische Nissan Micra bij Stam. Met een actieradius tot 416 kilometer en standaard 10 jaar garantie dankzij Nissan More. Je rijdt hem met private lease al vanaf €389 per maand. Plan nu jouw proefrit op stam.nl. Stam. Jouw Nissan dealer voor Utrecht en omstreken.
16: Kom langs bij de Kroon Zonwering. De Luxeflex Gallery dealer van de provincie. En dat moet je met eigen ogen komen ervaren. Zonwering koop je gewoon bij de Kroon.
17: Beste Theo, ik verzeker je, het interesseert me zeer om kopieën van Rembrandt schilderijen te maken. Zo zorg ik ervoor dat ik de menselijke lichaamsvormen niet uit het oog verlies.
18: Twee grote meesters in de Noorderkerk. Nederlands gesproken. Ga nu voor tickets naar Van Gogh en Rembrandt in Amsterdam.nl.
19: Plannen om uw woning sfeervol in te richten? Dan is dit het moment. Want Fokking Interieur heeft de zomer voordeelweken. 1000 vierkante meter aan inspiratie en extra voordeel op uw vloer- en raambekleding. Kijk op fokkinginterieur.nl.
20: Utrecht is wakker met Koop Geersing.
21: La musique est française. Toute la journée.

0: Tim Kersies.
1: Moet je eens eventjes horen.
2: Wat leuk.
1: Je komt er meteen helemaal in. Hier nog in volmaakte eenzaamheid. De studio van Tim Kersies, accordeonist. Een gebouw waar meer studio's zijn. Maar wij zitten nu in de hal. Een hal helemaal van glas. Met uitzicht op de Munt, de Kanaalweg. En dan op de schoot van Tim Kersies, de accordeon. Ik weet niet wat het is. Maar je ziet helemaal Frankrijk voor je. Heb je dat zelf ook, Tim? Ineens helemaal Frankrijk.
3: Het is bij mij is het elke dag Frankrijk.
1: Oh, ja? Wat speelde je?
3: Ik speelde nu gewoon een deuntje. Dit deuntje klinkt voor mij eigenlijk automatisch Frans of zo. Als ik dit speel, dan zit ik wel een beetje in Frankrijk.
1: Ja, het klinkt ook als een bekend liedje op de een of andere manier. Is dat het ook?
3: Nou, niet per se, maar het zit wel in heel veel liedjes, hoor. La Vie en Rose, bijvoorbeeld. Het is wel een bekend melodietje, ja. Maar het is niet per se iets, nee.
1: Is het kenmerk eigenlijk, de Franse melodie, voor je gevoel? De Franse muziek?
3: De Franse musette. Het zijn veel walsjes, hè. Het is echt van die stokbroodmuziek, is het.
1: Stokbroodmuziek. Baguette-muziek.
3: Baguette-muziek, ja.
1: Wim Kersies, accordeonist. Tim Kersies, accordeonist. Maar je speelt nog veel meer instrumenten, hè. Hoe zit dat?
3: Klopt, ik ben eigenlijk begonnen als drummer. Ik ben daarna ook gitaar en piano en bas en weet ik het wat gaan spelen. En uiteindelijk ben ik bij het accordeon teruggekomen.
1: Waarom?
3: De klank beviel mij. Ik hoorde dat gewoon een keer. En accordeon heeft een hele expressieve klank. En dat beviel mij eigenlijk ontzettend. En toen ben ik het gewoon gaan proberen. En ik was meteen verkocht eigenlijk.
1: Ja, expressieve klank?
3: Ja.
1: Leg eens uit.
3: Met een accordeon kan je heel mooi tonen aanzwellen. Of je kan tonen heel zacht spelen. Je kan het laten horen. Je kan van heel zacht naar hard trekken, waardoor het eigenlijk een beetje ook op een stem lijkt eigenlijk. Ja. En daardoor kan je het heel veel emotie meegeven, expressie meegeven.
1: Maar dat komt natuurlijk door die ballig.
3: Dat komt door de ballig, inderdaad. Ja, dat zijn de longen van het instrument.
1: Want leg even aan de leek uit wat de ballig precies is. Waarom je niet zonder ballig kunt.
3: die ballig is die luchtzak wat je heen en weer ziet gaan aan de accordeon. Ja. Daarmee duw je lucht door het instrument heen.
1: Ja.
3: En die lucht die gaat dan langs allemaal kleine mondharmonica's die erin zitten. Ja. En dat komt langs een klein tongetje, dat gaat trillen. En daar krijg je dat karakteristieke geluid van.
1: Nou, dat is eventjes mondharmonicaatjes even horen.
3: Dus dit zijn we. Of nou echt mondharmonica.
1: Maar is het nou typisch Franse accordeon eigenlijk?
3: Nee, niet per se. Nee hoor, accordeon is een volksinstrument. Dus je ziet het heel veel terug in Duitse volksmuziek. Oost-Europese volksmuziek, Zuid-Amerikaanse volksmuziek, Midden-Amerikaanse, ook Noord-Amerikaanse volksmuziek trouwens. Ja. Dus het is een echt volksinstrument.
1: Ja.
3: En wij horen daar. Nederland is toch een beetje een francofiel volk. We houden heel erg van Frankrijk. En wij horen daar automatisch iets Frans in. Maar je zou er ook zoiets van de Balkan op kunnen spelen. Ja. Of cumbia uit Mexico. Of
1: een Nederlandse smartlap.
3: Of een Nederlandse smartlap, daar ben ik ook gek op. Ja hoor.
1: We waren natuurlijk allemaal Frans nu.
3: Zeker, ja.
1: Wat muzetachtig laten
3: horen. Ja, zal ik een prachtige muzet spelen?
1: Een valsje, zei je?
3: Een valsje, ja. Typisch Franse muziek. Franser dan dit wordt het niet eigenlijk.
1: Nee?
3: Nee, de muzet. Ik zal een stukje spelen.
1: Ja, ja.

0: over Enamme. Ja. We gaan zo meteen eens even verder kijken bij de Angelions. Even kijken of we hier blijven of op een andere locatie gaan zitten. Geen idee wat er verder gaat gebeuren. Het is een en al improvisatie.
1: Zeker.
0: Maar heel mooi.
1: Het is jazz.
0: Heerlijk, heerlijk. Nog een klein stukje van het muziekje. Oh, gaat voor de. Oh, wat lappet dit tapiet. Hetza.
2: Merci beaucoup, Robert Jeanne. A plus tard.

0: Les prévisions météo avec Margot Ribérinck.
1: Die achternaam ook uitgesproken. Ribérinck.
2: Bonjour Margot.
3: Bonjour Ribérinck. Ja, dat klinkt wel heel bijzonder. Hè?
2: Ja, goedemorgen. Ja,
3: goedemorgen.
2: Margot, we zeiden net hier elkaar in de studio. En Pieter Vorange, die kwam al even binnen.
1: Patron.
2: Die zei ook, het helpt zo dat dit weer zo Frans is, hè?
3: Ja, het is echt Frans weer. Hè. We hebben het gisteren al meegemaakt. Toen op sommige plaatsen temperaturen net onder de 25 graden. Maar nu is het al bijna 20 graden. Een klein beetje bewolking, maar dat mag de pret niet drukken. Het wordt een mooie zomerse dag. Een warme dag ook, want die zon die gaat weer een hoofdrol spelen. Iets meer wind dan gisteren uit het noordoosten. Een oostcomponent in de wind, droge lucht ook. En dat betekent dat vanmiddag de temperaturen verder omhoog gaan richting de 28 of 29 graden.
2: Ja, maar het voelt inderdaad niet zo plakkerig, hè?
3: Nee, de luchtvochtigheid valt mee. Hè? In de nacht is dat natuurlijk wel watje ze hoger. Maar overdag is het gewoon hele droge lucht. Waardoor die hittekracht, hè, de combinatie van de temperatuur, de instraling, de wind en ook de luchtvochtigheid, veel minder is dan tijdens die hittegolf in juni. Toen was de hittegolfkracht 9 tot 10. En op dit moment en ook de komende dagen zien we een hittekracht in de middag van 6 tot 7. Dus dat is echt draaglijker dan de hitte die we hebben gehad.
2: Ja, wat voor soort nacht komt eraan?
3: Ja, een beetje vergelijkbaar met afgelopen nachten.
2: Nou, toen valt wel meevallen, de temperatuur.
3: Ja, het valt mee, maar die temperaturen lopen natuurlijk wel wat op als we een aantal dagen met zulke hoge temperaturen hebben. Dus ik denk dat op de meeste plaatsen de temperatuur aan het eind van de nacht, hè, want rond 6 uur in de ochtend, als ik jou morgenochtend weer spreek, dan hebben we pas het minimum bereikt, 17 graden. In grote steden is dat natuurlijk nog wat hoger. Hè? Dus wat dat betreft gaan we wel weer richting...
1: Ja? Ja? Ja, ik had het vannacht ook nog best warm eigenlijk.
3: Een lakentje. Gewoon. En wat dat betreft is het echt Frans weer. Overigens is het in Frankrijk natuurlijk bloedheet geweest.
1: Hè, met
3: enorme golven van brandend, zinderende hitte met temperaturen. Tot en met gisteren boven de 40 graden op heel veel plaatsen. Vandaag is het gelukkig allemaal ietsjes minder warm. Maar 35 tot 38 graden is natuurlijk nog steeds hartstikke heet. Hè?
2: Ja, dat is het zeker. Hey, verwacht jij nog buiigheid?
3: Nou, niet bij ons. Ik denk dat er een hele kleine kans is dat er vanmiddag in het oosten van Nederland een paar stapelwolken ontstaan. En dan is het net niet, net wel. Of ze een bui loslaten daar. Maar bij ons is dat niet zo. Ik hou wel de weerkaarten van morgen even in de gaten. Dan komt de onstabiliteit ook een beetje richting ons. Aan het einde van de dag, begin van de avond, is er een hele kleine kans dat er dan zo'n stapelwolk zal uitgroeien tot zo'n bui. Maar tot die tijd is het gewoon zonnig, hoogzomers en ook warm.
2: Ja, hou ons maar lekker op de hoogte, want je zit tussen de middag weer bij Connie en eind van de dag weer bij Aard. En dan horen we wel of er veranderingen zijn. Ja, en dan het tegeltje. Ik ga meeschrijven, hoor.
3: Ja, nou, ik heb even zitten zoeken in het Franse weerspreukenboekje. En er is er eentje speciaal voor 14 juillet. Nou, daar komt hij dan op mijn beste Frans. 14 juillet, beau temps, l'été est et son printemps.
1: Ah, oh, iets met zomer en lente?
3: Ja, de zomer is in zijn lente.
1: Ah.
3: Nou ja, het is gewoon leuk daar.
2: Vertaald
3: he?
2: Hier. Ik kon niet verstaan hoor, maar ik vind het knap. Het is een leuke, dankjewel.
3: Graag gedaan.
2: Tot over een uurtje.
3: Zo.
2: Knap van jou.
3: Dankjewel. El

0: band.
1: In de kast, in de woonkamer, naast de kerstballen en achter de doos van de airfryer.
2: Extra ruimte nodig? Breng je spullen naar Allsafe. Daar ligt het veilig, voordelig en dichtbij. Allsafe geeft ruimte.
3: Van plannen maken naar veilig plannen maken. Van aanpakken naar veilig aanpakken. Van groeien naar veilig groeien. Van overal werken naar veilig overal werken. Van ondernemen naar veilig ondernemen. Stap over naar veilig van Vodafone Business. Up-to-date cyberveiligheid voor iedere business. Together we can. Vodafone Business.
2: Nu tot 50% zomerkorting. Kijk op allsafe.nl.
4: Vraag je. Heb jij wel eens gehoord van een pechgeval dat mailt... Ik ben onderweg? Dacht ik al. Dus als je stagiair een pallet enkelglas omkukelt... waardoor het opeens dubbel zoveel glas wordt... heb jij geen tijd om op de financiering te wachten. Dat is logisch. Met het flexibele zakelijk krediet van Bridgefund... kan je direct geld opnemen. Want je gaat je eigen glazen toch niet ingooien? Bridgefund. Make money smile.
5: Get ready for the OG.
6: All y'all bitches wanna look like me.
7: Zo, dat klinkt lekker fris. Lipton Iced Tea Sparkling Original. De enige echte OG Iced Tea. Lekker sparkling. Lekker Lipton.
4: Het flexibele zakelijk krediet van Bridgefund. Altijd geld achter de hand, voor je weet maar nooit.
8: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
9: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi-backup... en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
8: De marketingmanager, ja, ben ik ook.
9: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
10: Radio M Utrecht. In Midden-Nederland op FM 93.1 en DAB+. Wereldwijd via radiomutrecht.nl en de app.
11: Dooral Megens met het NOS-journaal. De bosbranden bij Parijs hebben inmiddels bijna 2000 hectare natuur verwoest. Dat meldt de Franse tv-zender BFM TV. Zo'n 600 brandweerlieden zijn bezig met het bestrijden van het vuur. Gisteravond werd bekend dat er 2 verdachten zijn opgepakt. De politie heeft aanwijzingen dat de brand is aangestoken, vertelt verslaggever Joris van Poppel.
12: Die eerste bosbrand die zondagmiddag ontstond, daar zijn op 10 plekken zijn sporen gevonden van het begin van die brand. Binnen een straal van een kilometer, dat is een heel klein gebied. En dat is wel opmerkelijk dat er op zoveel verschillende plekken tegelijkertijd branden ontstaan.
11: Iran en de VS hebben opnieuw aanvallen uitgevoerd. Iraanse staatsmedia melden explosies op verschillende plekken in het land. Volgens Iran heeft het 2 schepen aangevallen in de straat van Hormuz. De Emiraten zeggen dat het om 2 van hun schepen ging. 1 opvarende is gedood. Het water in rivieren staat erg laag en dat is uitzonderlijk zo vroeg in de zomer, zegt Rijkswaterstaat. Deze onderzoeker legt uit dat het te maken heeft met de warmte en het droge voorjaar.
13: We hebben heel weinig neerslag gezien, heel veel verdamping, zo'n 4 of 5 mm per dag. Dat betekent dat de wintersneeuw, dus de niet-permanente sneeuw in Zwitserland, eigenlijk al heel vroeg gesmolten is dit voorjaar. En bij elkaar is er dus heel veel minder water dat door de rivieren afgevoerd kan worden.
11: De lage waterstanden leiden tot problemen voor schepen. Die kunnen moeilijker manoeuvreren en ook kunnen schepen minder zwaar worden beladen, omdat ze anders kunnen vastlopen. En verwacht wordt dat de waterstanden in de rivieren nog verder zullen dalen. Het dodental van de cafébrand in Bangkok is opgelopen naar 30. Meer dan 70 mensen liggen nog in het ziekenhuis. De brand brak zondag laat uit en verspreidde zich snel. Veel slachtoffers werden aangetroffen in de toiletten. Daar waren ze vermoedelijk naartoe gevlucht. Op de plek van de ramp worden bloemen gelegd. Hoe de brand kon ontstaan blijft onduidelijk. Het weer veel zon, maar ook af en toe wat wolkenvelden. Van noord naar zuid wordt het 26 tot 31 graden. Vanavond en vannacht opklaringen. Vannacht dan koelt het langzaam af naar 15 tot 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
14: Dankjewel. 8:02 is het hier op Radio M Utrecht. En waarschijnlijk bij jou thuis ook. Een hele goede morgen. Utrecht is wakker nog tot 9:00 met de Franse dag, 14 juli. En natuurlijk met Marjolein Heijen. Goedemorgen weer, Marjolein.
15: Goedemorgen.
14: Je hebt alvast even gekeken naar het regionieuws van 8:30. Wat zit daar ongeveer in?
15: Er was een groot onderzoek vannacht in Amersfoort. En dat heeft te maken met een mogelijke steekpartij. Een forensisch team van de politie was erbij, net als een speurhond. En het onderzoek was op het terrein van een horeca. Gelegenheid. Volgens omstanders is 1 persoon naar het ziekenhuis gebracht. Op het Sovjet-ereveld in Leusden wordt hard gewerkt om de 150 graven die onlangs werden beklad weer schoon te krijgen. En dat is nogal best lastig, omdat de verf in de poreuze stenen is getrokken. De directeur van de begraafplaats vindt die bekladdingen natuurlijk afschuwelijk. Wie hiervoor verantwoordelijk is geweest, dat is nog niet duidelijk. En we gaan nog even naar Woerden, want daar zijn de bewoners van een appartementencomplex nog aan het bijkomen van een explosie van zondagavond. Het hele gebouw werd ontruimd en nog steeds kan niet iedereen terug naar huis. Ook dat hoor je zo om 8:30.
14: Ja, dankjewel. Tot zo dan. Even kijken wat er op de weg gebeurt. Nou, dat breidt wel een beetje uit, moet ik zeggen. Laat ik

0: uitvaart was zo mooi, echt, ja. Zoals ma was.
1: Helemaal in haar levensstijl, met dank aan PCB Uitvaartzorg.
2: Lees de ervaringen van anderen op pcbuitvaartzorg.nl. Jouw vertrouwde uitvaartverzorger voor Utrecht en omgeving. Voor een afscheid in jouw stijl.
3: Hoi Judith.
4: Dag lieverd. Was het leuk op school?
3: Nee, we moesten stomme dingen doen.
4: Nou, dan gaan wij toch wat leuks doen. Felicia's moeder heeft haar man verloren en staat er nu alleen voor. Buurtgezinnen heeft ons bij elkaar gebracht. En nu haal ik Felicia één dag in de week op van school en krijgt zij de volle aandacht. Er is niet veel voor nodig om een buurtgezin te zijn en je krijgt er veel voor terug. Kijk op buurtgezinnen.nl hoe jij kunt helpen.
5: De iconen zijn terug. De Renault Twingo, Renault 5 en Renault 4 zijn 100% elektrisch. En met slimme V2G-technologie kan jouw Renault stroom terugleveren aan het net. Zo verdien je mogelijk geld terwijl hij stilstaat. Plan jouw proefrit op stam.nl. Stam, de Renault dealer voor Utrecht en omstreken.
6: Bonjour! Vandaag
7: Franse dag.
6: Geniet van de beste muziek
7: uit Frankrijk.
6: Santé. Santé. Dit is Radio M Utrecht. Altijd het laatste nieuws en de beste muziek van toen en nu.
7: Utrecht is wakker met Koop Geersing.
8: Proost, Anne.
9: Cheers. Radio
8: M Utrecht. Ja. Ah, tijd om lekker naar buiten te gaan, hoor. Kijk maar even in de straat. Of nog beter naar binnen. Bij de Utrechtse accordeonist Tim Kersies. Nou, sluit je ogen en je staat zo op een Parijs pleintje. Want dit ene instrument draagt het hele Franse chanson in zich. Melodieus, gevoelig en soms razend virtuoos, toch, Robert-Jan?
10: Ja, dat is gevoelig. Inderdaad,
9: oh, dit is een bekende.
10: Waar virtuoos, er zit werkelijk alles in de accordeon. We zitten nu nog bij zijn studio, eigenlijk in de hal van het gebouw, vlakbij de Munt. We gaan zo meteen naar buiten toe, naar de brug, naar Le Pont, om eens eventjes te kijken hoe het daar in de volle openbaarheid klinkt. En wie weet, wie er dan even stil blijft staan om te

0: die live verbinding hebben we eigenlijk helemaal geen muziek meer nodig. Hè?
1: De Franse dag.
0: Dankjewel Robert-Jan. En we horen jou straks over een half uurtje. Ja, die accordeon, wat een heerlijk instrument.
2: Ik vind het zo charmant.
0: Ja.
2: Echt sfeervol.
0: Echt die sfeer, ja, ja. Dat klopt. De Franse dag hier op Radio M Utrecht. En Gérard Lenormand. Voici les clés pour

0: Zoek Machine. Madon. Ja, nou is radio natuurlijk ook voor een groot gedeelte toneel. Hè? Je speelt een spel, je doet alsof. Maar wij zitten echt aan een heerlijk croissantje met jam.
1: Ja.
0: Dat heb jij meegenomen. En we hebben hier ook zo'n klein oventje staan op de redactie. Want daar wordt tussen de middag nog wel eens iets in warm gemaakt. En op deze Franse dag is dat natuurlijk heerlijk. Dus ik ben deels aan het eten.
1: Ja, en ik heb even hulp gehad van onze kantinevrouw, Mireille.
0: Oh, dat vindt ze leuk.
1: Ja, dankjewel. Ja. Even zwaaien. Oh, ze is nu even aan het schoonmaken.
0: Nou, ze zijn heerlijk. Ja, de Franse dag op Radio M Utrecht is begonnen. Vanmorgen om 6:00 zijn we van start gegaan. En jij staat misschien in de file of in de keuken. En we houden je gezelschap, hoor, op deze Franse dag. In Parijs is het vandaag groots. Het militaire défilé trekt over de Champs-Élysées. En dit jaar met 400 jaar Franse marine. Het vuurwerk bij de Eiffeltoren was er al gisteravond. En op 14 juli zelf houdt Frankrijk ruimte voor bezinning.
1: Ja, 14 juillet. 14 juli, een nationale feestdag in Frankrijk dus. Diep geworteld in de Franse cultuur. Wat wordt er precies gevierd daar vandaag? En hoe verschilt die Franse cultuur dan van de onze, de Nederlandse? Dat vragen we aan Rosanne Versendaal, universitair docent Franse literatuur en cultuur aan de Universiteit Utrecht. Bonjour.
2: Bonjour.
1: Hallo, fijn dat je er bent. Ja, waarom is 14 juli een belangrijke dag voor Frankrijk?
2: Nou, 14 juli is echt de nationale feestdag, omdat dan de republiek wordt gevierd. Dus Frankrijk is een republiek en daar zijn zij ook heel trots op. En dat komt ook voort uit de Franse Revolutie. 14 juli verwijst naar de bestorming van de Bastille. En eigenlijk het begin van de Eerste Franse Republiek. Dus vandaar dat het zo belangrijk wordt gevonden.
1: Ja, en dan die waarden liberté, égalité en fraternité. Wat is dat precies? Want dat horen we wel eens of zien we wel eens staan als we door Frankrijk rijden op gemeentehuizen, bijvoorbeeld stadshuizen.
2: Ja, nou, in die Franse Revolutie streden dus mensen in eerste instantie voor die drie waarden. Dus die liberté, dat zij vrij zijn om zelf bijvoorbeeld een staatshoofd te kiezen, maar ook vrij zijn om te doen wat, om een bepaalde religie aan te hangen. Allerlei keuzes, dat zij daarin vrij zijn. Égalité, daarmee wordt bedoeld dat eigenlijk iedereen gelijk is voor de wet. Dus dat de koning niet boven de burger staat bijvoorbeeld. Dat is ook een belangrijke waarde van de republiek. Uh-huh. En gaat er niet in dat het dus je bent een gemeenschap met elkaar. Je doet het samen.
1: En hoe vieren de Fransen vandaag 14 juli? Wat zijn typische tradities of gebruiken?
2: Ja, jullie noemden al eventjes de activiteiten in Parijs. En dat is heel, heel groot. En dat wordt ook de hele dag door uitgezonden. Maar ook in allerlei andere dorpen en steden zijn allerlei activiteiten. En dan moet je een beetje denken aan onze Koningsdagactiviteiten. Dus marktjes, braderieën. Er zijn allerlei eten, drinken, spelletjes, feestjes ook. Dit jaar is het ook nog wel weer bijzonder, want vanavond speelt Frankrijk ook nog een WK-wedstrijd. Ja, dus ik denk dat ook nog wel.
1: Feest als ze winnen, hè?
0: Rosanne, ik zal heel eerlijk zijn. Op de middelbare school heb ik ook Frans gehad. Ik heb dat ook op de lijst gehad. Ik vond het een hele moeilijke taal. Jij spreekt het natuurlijk vloeiend. Wat maakt dat Frans dat jij destijds gedacht hebt, ik wil daar alles van weten. Ik wil daarin in verder. Wat is dat voor jou?
2: Voor mij begon dat ook op de middelbare school. En wij lazen literatuur. En ik was helemaal gek van die Franse literatuur. We lazen Madame Bovary van Flaubert. We lazen gedichten van Verlaine. En ik was daar echt door betoverd. Ik dacht, dit moet ik verder onderzoeken. Dus vandaar dat ik mij toen heb ingeschreven voor de studie Franse taalcultuur.
0: Ik vond het vooral moeilijk. Maar je hebt misschien ook wel een docent gehad die jou heel erg geïnspireerd heeft.
2: Uiteindelijk zien we dat vaker. Dat onze studenten Frans toch echt geïnspireerd zijn door hun docent.
0: Ja.
2: Docenten zijn echt ambassadeurs eigenlijk van het vakgebied.
0: Nou, zo klink jij ook, hoor. Als jij mijn docent zou zijn geweest, had ik waarschijnlijk veel meer met die Franse taal willen en kunnen doen. Wat zijn eigenlijk de grootste verschillen tussen de Franse en Nederlandse cultuur?
2: Ja, ik denk, dat is echt een heel grote vraag. Maar als ik kijk naar mijn eigen vakgebied, dus op het gebied van cultuur, dan zie je bijvoorbeeld in Frankrijk dat er heel veel waarde wordt gehecht aan de nationale cultuur, aan het patrimoine. Waar wij in Nederland iets pragmatischer denken. En vaak meer denken in efficiëntie. Dus kunst en cultuur worden bijvoorbeeld best wel belangrijk gevonden in Frankrijk. Maar misschien iets om voor mensen die deze zomer naar Frankrijk gaan, luisteraars. Wat zal opvallen is dat je Fransen zijn veel minder direct dan Nederlanders. Dus voor Fransen is het heel belangrijk om na te denken van, oh, maar hoe breng je nou een bepaalde boodschap? Waar het bij ons toch weer gaat om pragmatische van, nou, ik zeg gewoon direct wat ik wil zeggen. Ja. Dus dat is ook wel een interessant verschil dat veel mensen ook wel zullen herkennen als ze ooit in Frankrijk geweest zijn.
0: Prettiger misschien? Als je wat meer die Franse.
2: Het ligt daar net aan wat je gewend bent, denk ik.
0: Ja, nou, je vertelt het heel voorzichtig, maar.
2: Ja, ik ben onderzoeker, hè? Dus ja, ik zeg niet hoe mensen het moeten doen.
0: Nee, maar wat vind jij? Even gewoon zelf, je gevoel.
2: Ik vind het zelf belangrijk dat je ook nadenkt hoe je een bepaald boodschap naar iemand overdraagt.
0: Dat snap ik hoor.
1: Wat mij trouwens ook opvalt is als ik ben zelf een groot liefhebber van Frankrijk. Als ik dan vriendinnen of vrienden probeer over te halen om dat ook te worden, dan zeggen zij altijd, ja, maar die Fransen die, als ik dan geen Frans tegen ze praat, dan worden ze chagrijnig en heb ik het idee dat ze niets van me willen. Hoe zit dat nou? Ik vind dat zelf wel meevallen, maar ja.
2: Wat Fransen heel erg waarderen is als je probeert Frans te praten. Dus ook al kun je het helemaal niet goed, al begin je maar gewoon met een bonjour, ça va, merci. Dat wordt enorm gewaardeerd. Dat jij dus eigenlijk de verbinding zoekt door hun taal te gebruiken. Dus dat is iets wat zij heel belangrijk vinden. Dus als jij al begint in het Engels, dan sluit dat eigenlijk al meteen een beetje een deur. En dus ik zou vooral ook mensen aanraden van, ook al kun je helemaal niet zo goed Frans, begin een gesprekje in het Frans gewoon met een simpele bonjour. En dat kweekt al heel veel goodwill eigenlijk voor de rest van je gesprek. En ik zou dat zeker proberen.
0: Met dat kleine beetje Frans wat we ooit geleerd hebben, kom je al een heel eind, begrijp ik, hè?
2: Ja, zeker, ja.
0: Nou, ik vond het een heel leuk verhaal. Dank eventjes dat je bij ons was vanmorgen, Rosanne Versendaal. Docente universitaire, zeg ik het zo goed?
2: Maîtresse de conférence. Oh,
0: merci beaucoup.
2: Veel plezier. Bonjour.
0: Au revoir. Wat leuk, zeg.
3: Oh, super. Ja, interessant ook, hoor, hoe dat werkt.
0: Ja, ik wou dat ze mijn lerares was destijds, zeg.

0: Even lekker op de fiets. Davin, bicyclette. Het is weer tegen 8:30 hier op Radio M Utrecht. De hele dag de Franse dag, 14 juli, 14 juillet.
1: Oui.
0: Zometeen komt Marjolein weer met het regionieuws. En daarin de politie die een onderzoek heeft naar de steekpartij in Amersfoort. En in Woerden zijn bewoners van een appartementencomplex aan het bijkomen van een explosie. We horen het allemaal zometeen. Deze man mag natuurlijk niet ontbreken vandaag in de muziek. Jacques Brel.

0: Anne et Coupe présentent le Pax Instant, le programme avec beaucoup de plaisir.
1: Een verse maaltijd op tafel zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
2: Hallo, daar ben ik weer met de lekkerste maaltijden.
1: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
3: Diabetes type 1 of 2? Let op, niet iedere glucosesensor is hetzelfde. Dexcom maakt al 25 jaar glucosesensoren met bewezen resultaten. Ervaar het verschil nu zelf met de Dexcom ONE Plus. Ga naar dexcom.com/proefsensor.
4: Wat het juiste hoortoestel voor je doet, je kunt jezelf blijven. En niet één, maar beide hoortoestellen hoeven je nu niets te kosten. Want tot 31 augustus vergoedt Audica voor zorgtoestellen de kosten die de zorgverzekeraar niet vergoedt. Eigen risico en kosten oplaadbaar mogelijk van toepassing. Bekijk de voorwaarden op audica.nl.
3: Ga naar dexcom.com/proefsensor en vraag direct de Dexcom ONE Plus aan.
5: Wereldwijd worden wetten en regels over de levens van vrouwen nog te vaak door anderen bepaald. Dat moet stoppen. Ik ben Angela Groothuizen en ik zet me in voor gendergelijkheid. Jij toch ook? Sluit je aan op doneren.mamacash.org.
6: Hij stond stil en een andere auto knalde achterop. Kreeg hij ook nog de schuld? En daar sta je dan in Portugal met je gezin. Daar helpen wij je bij ARAG graag mee, zei ik tegen hem.
7: Op deze moment is het fijn als je verzekerd bent bij ARAG. Daar werken daadkrachtige juristen en advocaten die jou de controle teruggeven als je wereld op zijn kop staat. ARAG, juridisch probleemoplossers.
8: Heb jij nog een variabel energiecontract? Op gaslicht.com wordt massaal gekozen voor 1 jaar vast tegen scherpe prijzen. Daarmee kun je honderden euro's besparen. Ga naar gaslicht.com, vergelijk en stap in 3 kliks over. Gaslicht.com.
9: Het is alweer 8:30 geweest op deze Franse dag op Radio M Utrecht. Bonjour Marjolein.
10: Bonjour Koop.
9: Ja, fijn dat je er weer bent. Het regionieuws van 8:30. Ja, in Amersfoort is mogelijk dus een steekpartij geweest.
10: Ja, daar is een groot onderzoek op gestart. De politie kwam vannacht naar een evenemententerrein aan de De Genestetlaan. Met het forensisch team en een speurhond werd daar uitgebreid onderzoek gedaan. Niet alleen buiten, maar ook in een gebouw op dat terrein. Volgens een persfotograaf is 1 persoon gewond geraakt en naar het ziekenhuis gebracht. En ook werd iemand meegenomen door de politie. Over de toedracht is nog geen duidelijkheid. De gemeente Amersfoort heeft met afschuw gereageerd op de mishandeling van een Pride-bezoeker afgelopen weekend. Volgens het college moet Amersfoort een stad zijn waar iedereen veilig over straat kan, juist bezoekers ook van de Pride. Een man werd rond 3 uur 's nachts van zijn fiets getrokken en mishandeld door meerdere jongens op fatbikes. Hij raakte zwaar gewond. Er is nog niemand aangehouden. Bewoners van een appartementencomplex in Woerden zijn nog aan het bijkomen van de explosie van zondagavond. Die klap veroorzaakte veel schade. Een man van 48 werd gisteren opgepakt voor betrokkenheid. Het was flink schrikken voor de bewoners van het appartementencomplex aan de Anton Moofstraat.
11: En opeens hoorde ik een hele harde knal.
12: Ja, ik zag de vlammen uit het appartement komen.
11: Het is een onderbuurvrouwtje geweest, die heeft meteen de brandweer gebeld. Want die liep brand, dus waardoor andere bewoners ook gingen reageren. En de brandweer was er ook heel snel bij, gelukkig.
10: 24 appartementen werden ontruimd. En nog steeds kan niet iedereen terug naar huis, omdat de veiligheid van sommige appartementen nog wordt onderzocht.
9: Nou, ik heb een foto daarvan gezien.
10: Ja.
9: Dat zag er verschrikkelijk uit, zeg.
10: Ja, want in dat appartement waar die explosie was, is ook nog brand uitgebroken. Dus ja. Het is helemaal zwart geblakerd, inderdaad.
9: Afschuwelijk.
10: Ja. Dus, voor sommige mensen helaas nog even niet terug naar huis.
9: Ja.
10: In Leusden, daar wordt hard gewerkt om de bekladde graven van soldaten op het Sovjet-ereveld weer schoon te maken. Vorige week werden 150 graven besmeurd met teksten. En de verf is al lastig af te krijgen omdat die stenen poreus zijn. Wie hiervoor verantwoordelijk is geweest, dat wordt nog uitgezocht. Op het Sovjet-ereveld liggen honderden soldaten die tijdens de Tweede Wereldoorlog zijn omgekomen op Nederlands grondgebied. En een uitgebreid gesprek met de directeur van de begraafplaats vind je op onze app en website. Dan het weer. De zon schijnt al volop. Het wordt eigenlijk gewoon een zomerse dag en het kan 30 graden worden.
9: Ja, Franse temperaturen.
10: Oh, zo is het.
9: Ja, zeker. Marjolein, dankjewel. Over een uurtje zit jij bij onze Franse collega Edwin Mereman. Denk ik, hè?
10: Zeker, ja hoor. Tot dan.
9: Dankjewel, hè.

tussen Hoevelaak en Barneveld 5 minuten vertraging. A2 Den Bosch richting Utrecht tussen Zaltbommel en afrit Everdingen. Door de wegwerkzaamheden is daar een vertraging opgelopen van 20 minuten. A2 Utrecht richting Amsterdam tussen Maarsen en Vinkeveen

0: richting Almere. Tussen Hilversum en Huizen is een file met een vertraging van 10 minuten. Goeie reis allemaal. Bon voyage.
1: De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd laag. Ook in de zomer. Zoals AH Dry Roasted Pinda's voor 89 cent. En AH Stokbrood Kruidenboter 2 stuks voor maar 1,90 €. Prijsfavorieten. Altijd laag.
2: Terwijl jij nog kan genieten van de zomer, zet Radio M Utrecht jouw bedrijf of organisatie in het zonnetje. Profiteer van ons all-inclusive aanbod en krijg er een gratis radiocommercial bij. Gun jezelf een zorgeloze campagne en laat jouw merk stralen op de radio. Ga snel naar regioimpact.nl/all-inclusive en doe mee met deze zomerse actie.
3: Als jij slaapt, waken wij. ECE Brand- en Inbraakbeveiliging. Bekijk onze systemen of mogelijkheden op ecebv.nl.
4: Ontdek de nieuwe 100% elektrische Nissan Micra bij Stam. Met een actieradius tot 416 kilometer en standaard 10 jaar garantie dankzij Nissan More. Je rijdt hem met private lease al vanaf €389 per maand. Plan nu jouw proefrit op stam.nl. Stam, jouw Nissan dealer voor Utrecht en omstreken.
5: Utrecht is wakker met Koop Geersing.
6: Annie Coupe présente le Pax Instant, le programme avec beaucoup de plaisir. Nous jouons tous vos chansons préférées.
7: Tu me dis

0: Vous écoutez Utrecht s'éveille. Robert Jeanne arrive dans un instant.
1: Utrecht s'éveille. Utrecht wordt wakker.
2: Ja, heel goed. Niet Paris s'éveille, hè? Mm. De Franse dag hier op Radio M Utrecht. De hele dag van die heerlijke Franse muziek. 9:50. Veel reacties al op Facebook.
1: Oh, enorm. Het stroomt binnen. Nou, gaan we het zo meteen even noemen, ja?
2: Absoluut. We gaan nog een keer naar Robert-Jan Boy, die de ochtend doorbracht bij accordeonist Tim Kersies. Met die klank die je zo in een Frans straatje zet tussen de terrasjes en de geur van versbrood. Robert-Jan, goedemorgen opnieuw.
3: Ja, goedemorgen. We zijn eventjes van location gewisseld. Want we zijn nu bij de Munt, bij het kanaal, de witte ophaalbrug. Oude gebouw van de Munt, het fietspad, de Kanaalweg, waar het heel druk is met fietsers. Een bankje, het spiegelende water, de bomen. Het is één romantisch tafereel. De zon die nog vers is deze ochtend. En dan die muziek erbij, met die Franse touch, die Franse ambiance. Tim Kersies ging op het bankje zitten, naast een mevrouw, die hier al zat, begon te spelen. En er gebeurde wat. Een vrouw uit Argentinië, in Frankrijk gewoond.
4: Romy uit Argentinië.
3: You like your music?
4: I love it. I love this music. Why? It reminds me to home.
3: Yeah.
4: It brings me back home. Yeah.
3: Argentinië.
4: Yes. Yeah.
3: And a little bit French also?
4: A little bit French. I have also love for the country.
3: Yes. Do you speak French?
4: Oh, no, not anymore.
3: No. Perhaps the romantic. Romantiek.
4: Of course. The romantic language, the romantic music. Ja.
3: Het brengt wat teweeg.
5: Kijk, dat is fijn om te horen.
3: Maar het is niet zo verwonderlijk, vind ik eigenlijk. Wat speel je nu eigenlijk? Wat is dit? Is het zomaar uit de losse pols?
5: Oh, dit is wel echt uit de losse pols, inderdaad. Ja, ja. Ja, ja, zeker. Dit is gewoon spelen. Noedelen.
3: Maar als we zeggen, nou spelen een stukje, weet ik wat. Je kunt werkelijk alles spelen. Het is ongelooflijk. Net een stuk tango hebben wij gehoord. Muzetjes zijn al voorbij gekomen. En gaan ze maar door. Maar jij vindt het ook belangrijk om nog even een Hollandse accordeonist te laten horen. Jouw Johnny Meijer. Jouw inspiratiebron.
5: Dat is een grote inspiratiebron voor mij. Ja, de grote Johnny Meijer uit Amsterdam. Waanzinnige accordeonist. Maar speelde ook heel veel Musette, ook heel veel Franse dingen. Daarnaast ook tango, jazz. Veel mensen zullen hem kennen als begeleider van artiesten zoals Tante Leen. En andere Jordaanese dingen. Maar speelde dus ook waanzinnig Musette, ook waanzinnig jazz, muziek.
3: Wat kun je zeggen over de stijl, zijn muzikale touch?
5: Waanzinnig virtuoos. Die kon alles.
3: Doe het eventjes.
5: Die kon alles.
3: Doe het.
5: Doe het eventjes.
3: Chenier.
5: Ja. Nou, als ik iets in de stijl van Johnny Meijer zou moeten doen. Hij speelde ook heel mooi van die mooie blokakkoorden. Bijvoorbeeld.

0: lekkere van accordeon is, je kunt het overal mee naartoe nemen. Daarom is het ook schitterend om buiten te spelen natuurlijk.
1: Zeker, ja. Zeker.
0: En wat te leren over de virtuositeit, die kwetsbaarheid.
1: Je hebt je eigen versterker vast eigenlijk. Hè?
0: Is het moeilijk?
2: Elk muziekinstrument is even tenminste, sommige muziekinstrumenten krijg je sneller een toon uit. Piano druk je met je vinger op en heb je ping. Maar bij een viool bijvoorbeeld moet je de toetsen drukken en met de strijkstok heen en weer. Maar uiteindelijk moet je bij elk instrument evenveel tijd investeren om tot een bepaald niveau te komen.
0: Maar wat is lastig van de accordeon? Misschien het bewegen van de vingers en de ballen?
2: Ja, klopt. Je moet de bal heen en weer doen. Ja, de baltechniek. En je bent ook

0: Met beide handen onafhankelijk van elkaar bezig. Je kan het niet zien. Dus nee. Het is allemaal op de tast.
1: Ja.
0: Dat maakt het wel, dat maakt het lastiger.
1: En je hoort het ook niet zoveel dat mensen zeggen, nou, ik speel accordeon.
0: Mensen kiezen er wat minder voor dan bijvoorbeeld de gitaar of de saxofoon of de drums. Maar er zijn wel hele goede accordeonisten hoor. Ook in Nederland, maar ook over de hele wereld. Ja. Die ook de accordeontraditie in ere houden, maar er ook op een moderne manier mee omspringen. Je hebt bijvoorbeeld in Frankrijk heb je Richard Galliano. Die maakt echt van. Die gebruikt echt de oude muzet. Stopt die in een modern jasje. Dus combineert moderne jazz met bijvoorbeeld oude Franse muzet.
1: Kun je het laten horen? Hoe is dus, dat? Ja, vraag maar, kun je het laten horen? He plays everything, hè?
2: Yeah, he does.
1: In Blievel. Ja, is het dus,
0: ik kan wel een stukje improviseren over een soort muzet-ding. Dat is hartstikke leuk, ja hoor.
1: Hier zo'n dansje.

0: allemaal hier. Allemaal hier op het bankje bij de Moons. Hoe is het voor jou om buiten te spelen hier?
1: Oh, ik vind buiten spelen altijd heerlijk hoor. Vooral met een dag zoals dit. Lekker zonnetje op je nek. Heerlijk hoor.
0: Mensen die een beetje kijken. Ja, je mag er even bij komen hoor.
2: Klinkt goed.
0: Klinkt goed. Allemaal op weg naar hun werk. Beetje verlegen kijken. Zal ik er blijven staan? Wil ik niet doen. He? Zeg, de Franse dag.
1: Ja.
0: Fantastisch voor deze muzikale bijdrage. Ik weet zeker dat het wat teweeg brengt bij de mensen van je buren vonden.
3: Sorry.
0: You want to stay here on the bank? Listen to...
3: Dat hoef je de best.
0: Zeg, tot slot even, als je mensen informatie willen hebben over jouw kunsten, waar kunnen ze terecht?
1: Ja, mijn naam is Tim Kersies. Zoek mij op Facebook, Instagram of ga naar mijn website.
0: Etcetera.
1: Etcetera, ja.
0: Zullen wij besluiten met een lekker muzetje wat je net nog deed?
1: Ik maak een soort Franse versie van een Utrechtse klassieker. Dus als u het herkent thuis, zingt u vooral mee.
0: Tim Kersies.

0: Christophe met Aline. Nog één keertje dan. We kijken even op onze Facebookpagina. Op deze dag van de Fransen, zou je ook kunnen zeggen.
1: Ja, inderdaad. Nou, we vragen aan jou vandaag. Wat zijn jouw mooiste herinneringen aan de zomervakanties die je hebt beleefd in Frankrijk?
0: Kom maar aan hoor.
1: Gehad. Nou, er zijn een hoop reacties binnengekomen. Superleuk. Ook van mensen die zeggen, ik ben er nog nooit geweest. Dat kan ook. En Marieke zegt, we zijn zo vaak met de vouwwagen en de caravan geweest. Leuke stadjes, heerlijk eten, elke dag vers brood, stokbrood. Ja, en de wegatlas mee, hè? Kaart op schoot. En meestal mooi weer ook.
0: Oh, heerlijk, ja.
1: Leuk. En Dorothy zegt, goedemorgen, we hebben 17 jaar een huis in Frankrijk gehad. Waar we van maart tot september woonden. Gingen ook vanuit daar op vakantie in Frankrijk. Geweldig land. Wisselende natuur, streken, muziek, geweldig. Ik krijg er een beetje heim mee van, zegt ze.
0: Ja, dat geloof ik graag. Leuk allemaal, hè?
1: Leuk, ja. Nog eentje dan?
2: Iberink vous présente les prévisions météorologiques.
1: Moeten door naar het weer, hè?
0: Nee, roep hem nog maar even, want je had er nog eentje.
1: Ja. Marjan die heeft een leuk lied geluisterd onderweg aan de Route Soleil. Van Amazing Stroopwafels met We gaan naar Frankrijk en we gaan nooit meer terug.
0: Ja, maar dat is Nederlandstalig, hè? Ja, wel een heel leuk liedje, inderdaad. Ja. Margo, goedemorgen weer.
3: Goedemorgen.
0: Goedemorgen. Zit jij nog in de Franse sfeer?
3: Ja, met mijn hoofd in de Franse sferen, want het wordt vandaag een zonnige en warme dag in onze provincie Utrecht. Ja, die een beetje aan Frankrijk doet denken. In vroegere tijden, hè, want we hebben natuurlijk allemaal gehoord dat het in Frankrijk echt bloedheet was. Gisteren nog temperaturen van 40 graden. Vanaf vandaag wordt het daar ietsjes minder warm, gelukkig. Maar 35 graden is nog steeds behoorlijk warm. Bij ons gaan we de 30 graden aantikken vandaag. Gisteren nog 26 en vandaag dus 30 graden. Dus het wordt een warme dag vandaag. Maar gelukkig is het wel droge warmte. Hè? Dus de hittekracht is veel minder dan de hittegolf die we hebben gehad in juni.
0: Dat is geruststellend. Het blijft ook een beetje zo, hè, de komende dagen.
3: Het blijft ook een beetje zo. Ook morgen wordt het een behoorlijk warme dag met temperaturen van 29 graden. De nacht ertussen, komende nacht, 17 graden. Dus dat wordt wel weer een hele warme nacht. Vooral in de steden natuurlijk, waar het nog warmer blijft. En vandaag en morgen is het zonnig. Wel zullen we later vanmiddag en ook morgenmiddag wat stapelwolken richting het oosten zien opbollen. En wellicht, is een hele kleine kans hoor, maar ik ga het toch even noemen dat er morgen aan het eind van de dag toch ergens een donderbui gaat optreden, een hittebui. Die kans is vrijdag wellicht een beetje groter, maar dat weten we nog steeds niet zeker. Dat is wel de overgangsdag naar een veel koeler weekend. We gaan in het weekend terug naar zo'n 23, 24 graden. Dus dat wordt echt wel eventjes een heel ander weerbeeld. Maar is ook wel fijn voor iedereen die het helemaal heeft gehad met deze hitte. Er komt weer een koele periode aan. En dat is in het weekend en ook volgende week.
0: Ja, maar dat zijn ook een beetje de temperaturen die bij jullie horen, toch?
3: Jazeker. In deze tijd van het jaar wordt het gemiddeld een graadje of 3,24. Daar gaan we in het weekend en begin volgende week weer naartoe. Met windjes uit het noordwesten, een zonnige periode en een hele kleine kans op een bui. Ja, die buien, daar hebben we het al over gehad, die zijn eigenlijk broodnodig voor de toenemende droogte. Dat zit niet in de modellen. Af en toe kan er eens een keer een lokale bui vallen, dus dat zijn de zogenaamde druppels op de gloeiende plaat. Dus die gaan we natuurlijk in de gaten houden waar ze vallen. Maar een einde aan de droogte is niet aan zicht. Het wordt wel duidelijk koeler vanaf vrijdag zaterdag.
0: Nou, dankjewel dat je dit allemaal zo mooi hebt afgerond. Margot, wij spreken jou morgen weer, maar de luisteraar die hoort jou tussen de middag bij Connie en aan het eind van de dag weer bij Aard. En ik wens je nog een bonjour of een belle journée.
3: Een bonne journée. Je vous souhaite une bonne journée.
0: Een bonne journée. Kijk eens, een klein beetje les aan koop, dat kan helemaal geen kwaad, hè? Dankjewel.
3: Joh,
0: we horen jou later, hè? Maar goed, dankjewel. Nou, Anne, dit was de Franse dag tot 9 uur. Maar die gaat de hele dag weer verder.
1: Heel de dag door kun je genieten van de Franse muziek, de Franse klassiekers. Op Radio M Utrecht hier.
0: En ik spreek jou weer morgen.
1: Goedemorgen.
0: Veel plezier met Edwin zometeen. En hij gaat geen Nederlandstalig doen.

0: que deux dodos et ce sera mardi 14 juillet, la journée française sur Radio M Utrecht.
1: Welk boek lees jij deze zomer? Ga naar de Libris Boekhandel voor de thriller Uit de As van MJ Arledge, waarin de klopjacht van inspecteur Helen Grace op haar aanvaller haar naar Nederland brengt. Koop lokaal bij Libris en op Libris.nl.
2: Ontdek de Goudse Zomer. Beleef de historische binnenstad, struin langs grachten en prachtige gevels. Bezoek musea en kom sfeerproeven op de markt.
1: Vakantieboeken koop je lokaal bij Libris en op Libris.nl.
2: Bewonder ook de 72 indrukwekkende gebrandschilderde ramen in de Sint-Janskerk.
3: Heb jij nog een variabel energiecontract? Op gaslicht.com wordt massaal gekozen voor 1 jaar vast tegen scherpe prijzen. Daarmee kun je honderden euro's besparen. Ga naar gaslicht.com, vergelijk en stap in 3 kliks over. Gaslicht.com.
4: Jij op vakantie, plus alle buren op vakantie, is vrij spel voor inbrekers.
5: Hoppa!
4: Plus de anti-inbruikhulp van Interpolis is doei inbrekers.
5: 3 sterren slot.
4: Hou je huis veilig met de anti-inbruikhulp van Interpolis. Zoals onze sloten toe.
6: Dit is Eemland 1.
7: Door Almegens met het NOS-journaal. De bosbranden bij Parijs hebben inmiddels bijna 2000 hectare natuur verwoest, melden Franse media. Zo'n 600 brandweerlieden zijn bezig met het bestrijden van het vuur. Gisteravond werd bekend dat er 2 verdachten zijn opgepakt op verdenking van brandstichting. Het vuur brak zondagmiddag uit in een bos bij Fontainebleau. En gistermiddag ontstond een tweede brand. Dat tweede vuur heeft inmiddels bijna 400 hectare verwoest. Het dodental van de cafébrand in Bangkok is opgelopen naar 30. Meer dan 70 mensen zijn gewond. De brand brak zondag laat uit en verspreidde zich snel. Veel slachtoffers werden aangetroffen in de toiletten. Correspondent Mustafa Margadi legt uit waarom mensen daarheen vluchten.
8: Op 1 nooduitgang bij de toiletten hing een bordje dat alleen personeel daar doorheen mocht. Mogelijk raakten daar veel mensen door verward en liepen ze de deur ernaast in van de toiletten en liepen daar vast.
7: Op de plek van de ramp worden bloemen neergelegd. Iran en de VS hebben voor de 3e nacht op rij aanvallen uitgevoerd. Iraanse staatsmedia melden explosies op verschillende plekken in het land. Iran zegt dat het Amerikaanse doelen op een basis in Bahrein heeft geraakt. Ook zegt het 2 schepen in de straat van Hormuz te hebben aangevallen. De Verenigde Arabische Emiraten zeggen dat 2 van hun tankers door Iran zijn aangevallen in de wateren van Oman. Het water in de rivieren in Nederland staat erg laag. En dat is uitzonderlijk zo vroeg in de zomer, zegt Rijkswaterstaat. Oorzaak is het droge weer. Het zorgt voor problemen bij Nederlanders die met de boot weg willen. Zoals deze vrouw in de Rijn bij Lobith.
9: We hadden graag op vakantie gewild en dan houdt het gewoon op.
10: Dat gaat nu niet?
9: Nee, dat gaat niet. We kunnen achter de boot kunnen gewoon staan. Zo laag, ja.
10: Vakantieplannen aanpassen?
9: Ja, ja. We passen ons aan naar het klimaat. Ja.
7: De weersverwachting, veel zon, ook af en toe wat wolkenvelden. Van noord naar zuid wordt het 26 tot 31 graden. Vanavond en vannacht opklaringen. Dan koelt het langzaam af naar 15 tot 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
11: Uw trapslopen? Met ProStairs traprenovatie binnen 1 dag weer naar boven lopen. De grootste collectie van Nederland. Ook met LED-verlichting en 15 jaar garantie. Thuisadvies op maat? Bereken alvast uw prijsvoorstel op ProStairs.nl.
12: Hardlopen? Pluto Sport. Schoenen, kleding en accessoires? Pluto Sport. Essex, Nike en Brooks? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
13: Je luistert naar de streekomroep voor Bunschoten, Spakenburg, Soest en Baarn. Muziek en informatie uit jouw streek. Dit is Eemland 1. Eemland.

0: Goedemorgen, hartelijk welkom. Fijn dat u weer bij ons bent. U luistert naar Eemland 1 Actueel van dinsdag 14 juli. Ja, 14 juillet kunnen we ook zeggen en bonjour. Vandaag, dinsdag 14 juli, is namelijk de grote feestdag in Frankrijk. Ja, wat gebeurde er op deze 14 juli? Ik neem u even mee terug. Op deze dag werd er in 1789 de Bastille bestormd door de Fransen. Dit was het begin van de Franse revolutie en het einde van de absolute monarchie. Het is de dag waarop de Fransen stilstaan bij de waarden van vrijheid, gelijkheid en broederschap. Verder vandaag bij Eemland 1 Actueel. Hoe maken we zwemmen veiliger? Dementie en vakantie. Nieuws vanaf de banen van de Dutch Open Tournament. Het weer van Klaas Bijker. En nieuwtjes uit de regio. Blijf gezellig bij ons. Dit is Eemland 1 Actueel van dinsdag 14 juli.
1: Dit is het programma Eemland 1 Actueel. Elke werkdag nieuws en achtergronden. Vandaag met Pearl Mosk.

0: Julien Claire hier vanmorgen bij Eemlands 1 Actueel. We gaan het hebben over zwemmen in open water of welk water dan ook. Want in 2025 verdronken in Nederland 132 mensen. Deze cijfers tonen aan dat veilig zwemmen, en zeker in open water, niet altijd veilig is. Achter elk cijfer schuilt een aangrijpend verhaal. Hoe kan voorkomen worden dat er ieder jaar nog te veel mensen verdrinken? Daarover praat ik met de directeur van het Nederlands Instituut voor Veiligheid Zwemlocaties, ofwel het NIVZ. Bernard Korte. Bernard, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Goedemorgen. Ja, ik zei het net, 132 mensen verdronken in het jaar 2025. In 2024 waren dat er zelfs iets meer, 146, volgens het CBS. Zijn deze cijfers onder te verdelen in leeftijdscategorieën?
1: Het is toch nog steeds een schokkend cijfer, vind ik. Dat wil ik wel even onder de aandacht brengen. Het is al tientallen jaren rondom de 130 per jaar. We willen echt die trend een keer doorbreken.
0: Ja.
1: Want het zijn er 130, maar het vindt plaats in een paar maanden tijd. Soms zijn het 6-7 verdrinkingen in een mooi weekend. Daar kan je de krant nog op naslaan.
0: Dat zijn verontrustende cijfers inderdaad, Bernard.
1: Ja.
0: Ja. En als je nou naar de leeftijdsgroepen kijkt, hè, kun je daar wat over zeggen?
1: Ja, een belangrijke groep blijft toch over het algemeen wel de jonge mannen tussen de 20 en de 40 jaar. Die vertonen nogal wat risicovol gedrag. Dat is denk ik ook niet helemaal vreemd. Wat verder opvalt is de groei van het aantal ouderen in het cijfer. En dan heb ik het over de 60-plusser die met regelmaat in de problemen komt in het water.
0: Ja, en kun je aangeven waar dat door komt?
1: Nou, in het algemeen zien wij dat de risico's van het open water zwemmen worden onderschat. En de vaardigheden, de zwemvaardigheden van de mens, wordt overschat. Waardoor er echt problemen ontstaan.
0: Ja, als je het nou over die verdrinkingsdood hebt, dan is dat dus echt een feit van of te veel risico nemen of jezelf overschatten. Dan hebben we het dus niet over het aantal verdrinkingen door zelfmoord, hè?
1: Nee.
0: Want dat is nog eens een apart cijfer.
1: Dat is een apart cijfer. Dat zijn er ook nog ruim 100 per jaar. Daar zijn we wel ook met Stichting 113 mee bezig om te kijken wat we daar met elkaar aan kunnen doen. En dan is er nog een categorie verkeersdoden, bijvoorbeeld auto te water.
0: Precies.
1: Waardoor het ook kan voorkomen dat een mens in een sloot rijdt en dan verdrinkt. Maar dat wordt geregistreerd als een verkeersongeval.
0: Ja, precies. Als we nou even de risico's onder de loep nemen, hè, en laten we even de categorie oude 60 plus nemen. Welke risico's nemen zij of denken dat ze nog kunnen? Wat toch vaak tot de dood leidt.
1: Wat wij zien is dat er over het algemeen en toch ook echt de ouderen te weinig wordt voorbereid. Ik maak wel eens een vergelijking met de wintersport. Als we in de winter massaal naar de bergen gaan, dan wordt dat goed voorbereid. En zeker ouderen nemen vaak dan nog wat extra lessen en trainen de knieën en de dijen of het allemaal nog wel lukt. Bereiden zich voor op zwarte, rode pistes, helmpje mee, noem maar op.
0: Mm-hmm.
1: En als je dat dan vergelijkt met de gang naar het open water in de zomer, dan is het vaak niet meer dan even insmeren en plonzen maar.
0: Ja.
1: En daar zit eigenlijk wat mij betreft het punt waar we nog de meeste winsten op kunnen halen. Bereid je beter voor.
0: En zou je dan kunnen stellen van ga in de wintermaanden vaker zwemmen? Zou dat een idee zijn?
1: Nou, het is wel een punt dat je je zwemvaardigheid op peil moet houden. En zeker, nogmaals weer die ouderen. Ik ben er zelf een, dus ik durf het te zeggen. Soms wel ruim 50 jaar geleden dat het zwemdiploma behaald is. En in de tussentijd weinig gezwommen tot misschien wel helemaal niet.
0: Ja.
1: En dan wordt het mooi weer en dan is het toch snel het water in. Omdat we hebben natuurlijk ook te maken met wat we tegenwoordig wel noemen hittedagen. Dus men zoekt ook gewoon die verkoeling. Dat is bijna niet tegen te houden.
0: Nee, en
1: dus
0: dat moet ook kunnen natuurlijk. Dat moet ook kunnen.
1: Ja,
0: we gaan
1: zeker,
0: het straks hebben over maatregelen. Wat ik ook even onder de loep wil nemen is de jeugd. En dan met name vaak mensen die van andere landen, die niet zoveel aan water gewend zijn dan onze kinderen. En die ook het water in plonzen. Hoe zit het met de cijfers onder de jonge kinderen?
1: Ja, dat is nog even lastig om die goed te duiden. Het is wel een groep in de cijfers die prominent aanwezig is. Soms met wat stijging, soms ook weer met wat, wat daling. Op 25 juli, dat is de World Drowning Prevention Day. Mm-hmm. Dan komt het CBS met de verdieping van de cijfers. En dan gaan ze juist nader in op die migrantengroep. Om te kijken van ja, wat is daar nou eigenlijk aan de hand? En wat kunnen we daar ook aan doen?
0: Ja, want het is natuurlijk zo, deze mensen gaan ook lekker naar het water. Alleen ze zijn dat niet zo gewend. En ja, dan heb je ook een groot risico van ongelukken. En zelfs verdrinking.
1: Dat is juist, ja.
0: Als we het verder over risico's hebben, zijn er nog andere risico's waar jij ons op attent kan maken?
1: Nou, wat ik wel merk is dat het open water ondergedeeld is in de zee en het binnenwater. En bij de zee zie je dat er grote risico's zijn, want je ziet de golven, je ziet de stroming, je ziet dat het over het algemeen een wat woeste omgeving is. Daarom kiezen ook alle kustgemeentes ervoor om in de zomermaanden toezicht te organiseren. Hè. Daar staan vanaf de Waddeneilanden tot de Belgische grens staan er lifeguards langs het water, die je waarschuwen, die je terugfluiten, die met je communiceren, die vlaggen hijsen, die borden neerzetten. Nou ja, heel actief. Zijn om de zwemmer te helpen en te waarschuwen.
0: Ja.
1: Nou, dat zie je in het binnenland nauwelijks. Wat betekent dat het verraderlijk is, omdat het eruit ziet als een heel comfortabel zwembad, hè? Een recreatieplas. Terwijl er onder water van alles aan de hand is, wat je niet ziet.
0: Precies, en daar gaan we het zo verder over hebben, want dat is toch wel heel belangrijk, dat mensen zich daar meer bewust van worden. We gaan even naar de muziek luisteren, Bernard, en dan kom ik zo bij je terug.

0: Marianne Rothenberger en ik bin wie doe. Welkom terug bij Eemlands 1 Actueel van deze dinsdag 14 juli. Vandaag praat ik met Bernard Korte, directeur van het NIVZ. Oh, en we hebben het over het aantal verdrinkingen per jaar die in Nederland voorkomen. Bernard, we hadden het net al over de cijfers. Hè. Die moeten naar beneden, dat zei je zelf ook al. Hoe kunnen we de cijfers naar beneden brengen? Wat moet er gebeuren aan preventie? Wat moet er meer gebeuren aan preventie, denk ik dat ik moet zeggen?
1: Ja, om de cijfers naar beneden te krijgen is het een beetje het aloude verhaal van goed met elkaar samenwerken. Er zijn meerdere partijen verantwoordelijk voor ons zwemwater. Dan heb ik het over het zwemwaterbeheer, hè, over het schone zwemwater, over de zwemwaterkwaliteit, maar ook over de fysieke kant, het voorkomen van letsel en verdrinkingen. Dan zijn meerdere partijen actief.
0: Kun je een paar partijen noemen?
1: Ja, dat is met een moeilijk woord is dat om te beginnen is dat de locatiehouder, dat is degene die lokaal verantwoordelijk is voor het gebied waar het zwemmen wordt mogelijk gemaakt. Mm-hmm. Ja, in veel gevallen is dat de gemeente, maar soms is dat ook een recreatieschap of een camping of een commerciële exploitant. Dus het is ook best lastig om die partijen allemaal op één lijn te krijgen in het voorkomen van die verdrinkingen. Omdat er ook verschillend wordt gekeken naar hoe je dat dan moet invullen.
0: Is dus het zo dat het bijvoorbeeld voor een campinghouder, ik noem maar wat, of iemand die dus een plas beheert, dat het te duur wordt om daar steeds van die lifeguards neer te zetten? Of heeft het een andere oorzaak?
1: Nee, daar komt het wel vaak op terug. Hè. Zeker campings of exploitanten die wat meer commercieel erin zitten. Ja, die kijken natuurlijk heel sterk naar kostenbaten. En er is geen verplichting om toezicht neer te zetten. Dus ja, dan zal het toch echt een eigen initiatief moeten zijn. Aan de andere kant, hè, je ziet dat ook aan de kust. Die lifeguards zijn bijna altijd vrijwilligers van een reddingsbrigade. Mm-hmm. Dus die doen dat zonder dat er loonkosten zijn. Ja, uiteraard zijn er kosten, want ze willen wel een bootje en een EHBO-kist en een geel truitje om hun werk goed te doen. Dus er zijn altijd kosten aan verbonden. Ja. Maar ja, het gaat er ook niet om dat het hele seizoen toezicht is. Hè. Het gaat om de weekenden waarvan we weten dat er een grote toestroom is. Ja. En dat zijn er gemiddeld iets van 10 per jaar. En dat betekent dat je met een budget van 15.000 euro toch heel aardig uit de voeten komt om op die weekenden je zwemmers te verwennen met toezicht.
0: Ik denk dat toezicht heel belangrijk is. Zeker op plekken waar meerdere mensen bij elkaar komen. Maar wat mij wel toevallig zelf is overkomen, dat wil ik ook eventjes met jou delen, is afgelopen weekend was ik met mijn kleinzoontje bij een plas. Hier in de regio Eemland. En daar waren van die lifeguards. En tot mijn verbazing zag ik dat ze de vlag weghaalden en ze pakten het bootje en ze gingen er vandoor. Terwijl het pas, drukte moest nog beginnen. En toen dacht ik, die komen zo wel terug. Maar dat was dus niet zo. Dat vond ik heel vreemd.
1: Nou, dat vind ik ook heel vreemd. Ja, dat is verbazingwekkend. Dat zal toch te maken hebben met de afspraken van de locatie houden met deze lifeguard.
0: Ja.
1: En
0: ja,
1: dat schatten ze dan verkeerd in. Dat lijkt mij evident.
0: Dat vond ik dus ook. En toen dacht ik van dan heb je er ook helemaal niks aan. Dus daar is nog een stukje te winnen.
1: Ja. Daar is nog een stukje te winnen. Hè. Als ik het heb over toezicht, heb ik het ook over professioneel toezicht. Hè. Het moet natuurlijk wel van waarde zijn. En lifeguards moeten er zijn op de momenten die er te doen. En ze moeten waarschuwen op de plekken die er te doen.
0: Precies.
1: Dus bijvoorbeeld op een plek waar een ondiepte is. Daar moet je waarschuwen. En niet ook achteraf onder een tentje zitten en alleen op een afstand toekijken.
0: Ja. Ja. Bernard, duidelijk. Maar wat zijn nou tips die jij kan geven, die mensen makkelijk kunnen onthouden? En dat je zegt van daar moet je op letten. Dat is belangrijk. Ja. En bereid je op die manier voor.
1: Nou, het zijn dus twee kanten van de medaille. Hè. Aan de ene kant moet die locatiehouder wat meer doen. Daar hebben we het over gehad. Aan de andere kant moet die zwemmer zelf wat meer doen. Die moet zich beter voorbereiden. Om te beginnen, en daar is ook een landelijke campagne van, dat is de Wie Checks Jouw campagne, moet de zwemmer ervoor zorgen dat hij weet dat hij in de gaten wordt gehouden. En dat kan van een lifeguard zijn, maar het kan ook gewoon zijn van zijn maatje of een vriend of iemand die aan de kant achterblijft. Het besef moet er zijn dat als je in het water in de problemen komt, en dat kan ook gewoon een kramp in je kuit zijn, hè, door een temperatuurwisseling van het water, dan ben je eigenlijk al meteen onbeholpen. Je hebt hulp nodig om jezelf dan aan de kant te brengen, veilig aan de kant te brengen. Dus iemand moet jou zien. Dus zorg ervoor dat als je te water gaat, dat je dat niet zelfstandig doet en dat je ervoor zorgt dat iemand dat weet. Ja. Aan de andere kant is het dus, heb meer kennis van het gebied. Weet waar de ondieptes zijn, weet waar de temperatuurwisselingen is, zijn. En hou ook vooral andere watergebruikers in de gaten. En dat kan scheepvaart zijn, wat natuurlijk evident gevaarlijk is met de schroefaandrijving.
0: Zeker.
1: Maar dat kunnen ook, suppers zijn of kano'ers. Als je in het water bent, dan ben je maar een heel klein zwart spijkertje op het water.
0: Ja, mensen realiseren zich dat vaak niet, hè?
1: Nee, precies. En wat mensen zich ook vaak niet realiseren is dat de heenweg niet altijd hetzelfde hoeft te zijn als de terugweg.
0: Ah.
1: Als je met de wind mee en de golfjes mee de plas opzwemt, en je denkt halverwege, nou, nu ga ik terug, dan is de terugweg een stuk ingewikkelder met wind tegen en golfjes tegen dan je op de heenweg gewend was. En ook dat is wel eens een misrekening, waardoor mensen in de problemen komen. En, ja, en zeker ouderen kunnen dan ook hartproblemen krijgen.
0: Ja, absoluut.
1: Het lichaam gaat tegenstribbelen, het wordt kouder. Dus ja, vergis je niet, een verdrinking is in 6 minuten gebeurd als je onder water bent.
0: Kijk, 6 minuten, hè? En dan, dan is het voorbij. Ik denk dat hele goede tips zijn. Jezelf niet overschatten. Hou elkaar in de gaten. Ben je bewust van dat de terugweg langer is dan de heenweg. En dat je vermoeid raakt. Wat jij zei, hè. Je kan het koud krijgen. Je kan kramp krijgen.
1: Precies. Mag ik tot slot, of ik weet niet of het tot slot zijn, maar in ieder geval nog een oproep doen om het cijfer naar beneden te krijgen, zijn we bezig met een onderzoek om de oorzaak van die verdrinking te onderzoeken. Dat is nog steeds een domein waar weinig van bekend is. Het kan zwemvaardigheid zijn, het kan medisch zijn, het kan ook gewoon pech zijn dat je in het water valt en er niet meer uitkomt. Dus wij roepen mensen op die zoiets hebben ervaren, die dus echt in de problemen zijn gekomen in het open water, bijna verdronken zijn, om zich te melden op verdrinking.nl. Dan gaan wij met ze in contact, gaan we met ze bespreken en die ervaringen worden allemaal verwerkt in een onderzoeksrapport. Het is een wetenschappelijk onderzoek, dus dat is met alle zorgen omkleed.
0: Ik denk dat heel nuttig is, dat de oorzaak ook opgezocht wordt. Hè?
1: Zeker, ja.
0: Ja, verdrinking.nl. Dus iedereen die zoiets heeft meegemaakt, die in de problemen is gekomen, meld je vooral en help mee aan dit onderzoek.
1: Ja, het zou ons enorm helpen. En de samenleving uiteindelijk ook.
0: Ja, absoluut. Bernard Korte, ik dank je heel hartelijk en bedankt voor de tips. En ik wens je ook jij een hele veilige zomer toe.
1: Ja, graag gedaan. En mooi dat jullie dit item zo uitgebreid onderbouwen.
0: Absoluut nodig. Dankjewel voor je hulp. Fijne
1: dank
0: dag verder. Dag.
1: Ja hoor. Goedemorgen.

0: Mexico van de Les Humphries Singers. Het nummer uit 1973. Ik was 17 toen ze voor het eerst zag in Utrecht in het oude Tivoli. En oh, dat was toen echt wel even genieten van die prachtige groep. En het is tijd voor
1: het weerbericht voor Eemland en omgeving. Tijd voor Klaas Bijker.
0: Nou, Klaas, krijg je zomaar een dubbele aankondiging deze ochtend. Goedemorgen.
2: Oh, ook goedemorgen.
0: Ja, wat een prachtig weer is het vandaag.
2: Ja, gisteren hadden we nog een paar kleine wolkjes aan de hemel, aan de noordelijke hemel. Vandaag totaal niet.
0: Nee, helemaal niks. Ja, ze zijn allemaal weg.
2: Ja, alle wolken zijn weg. Een prachtig, strak blauw uitspansel. En een temperatuur die vanmiddag 27, 28 graden kan worden. En het is de warmste dag. Dus van hier af aan iedere dag ietsje minder warm. Totdat we in het weekend uitkomen op een graad of 20. Dat wordt even wennen.
0: Dat wordt even wennen. Maar het blijft ook droog. En ik heb meegekregen via de weersverwachtingen en berichten. Ja. Dat het wordt een beetje schrijnend met het water. Hè?
2: Ja, zeker. Ja, ja. Als we om ons heen kijken. We mogen ook Frankrijk mag dankbaar zijn. Want ook Frankrijk doet mee in die enorme afkoeling. Dus ze gaan daar van bijna 40 tot ook onder de 25 graden. Met hoogtes nog in het zuiden van Frankrijk zomerse temperaturen. En daar krijgen ze wel, daar vallen heel veel buien de komende tijd.
0: Oh, dus ze kunnen ze wel gebruiken.
2: Ja, ook Duitsland doet mee. Alleen wij zitten net aan de rand ervan. En het noordoosten en het oosten maken het meeste kans op een enkel buitje. Maar hier is het Schraalhans heet het, geloof ik, hè?
0: Ja, inderdaad. Ja. Nou ja, we moeten een beetje oppassen met het water, hè? Met het watergebruik. Ja.
2: Ja. Er zit wel wat meer neerslag in het verschiet, maar dat is pas volgende week zaterdag, dat is 25 juli.
0: Ik bedoel, oei!
2: Dat kan maar zo totaal anders gaan lopen.
0: Ja.
2: Maar goed, dit is een eikpunt. Het zou tegen die tijd zou er neerslag van betekenis kunnen vallen. Maar bijvoorbeeld het volgende weekend, een enkel buitje van een paar tienden van millimeter.
0: Nou,
2: daar heb je niks aan.
0: Nee, niet zoveel. Nee. Dus we moeten een beetje oppassen met elkaar.
2: We moeten oppassen met elkaar, maar we mogen de hitte, zou niet iedereen zeggen, maar ik zeg wel gelukkig vaarwel zeggen.
0: Ja.
2: Het is trouwens ook een redelijk droge hitte, dus dat is ook wel, maakt het iets beter te verteren. En er staat wel wat wind bij, die brengt een beetje verkoeling. En nogmaals, ik moet zeggen, mocht er toch een regenvallen van betekenis, dan zou dat misschien toch op vrijdag kunnen zijn.
0: We gaan het meemaken.
2: Ja, maar daarover de komende dagen meer.
0: Jij houdt ons dagelijks op de hoogte.
2: Die buien die trekken wel een beetje richting Nederland, maar dan gaat de activiteit eruit. Omdat wij zitten dan met een noordelijke stroming, wordt geleidelijk aan Noordzeelucht aangevoerd. Dus deze afkoeling gaat waarschijnlijk zonder buien gepaard, maar we leggen er even op vrijdag toch nog een bui van betekenis komen.
0: Jij houdt ons op de hoogte, Klaas, dat weet ik zeker. We gaan meer van jou horen morgen. Dank je voor vandaag. En een hele fijne dag gewenst.
2: Ja, insgelijks. Dankjewel.

0: Het was 1957 toen Don en Phil Everly, de broertjes Everly Brothers, deze plaat opnamen en zij zeggen gedag tegen de liefde. Maar ja, in de zomer dan bloeit de liefde toch vaak op. En misschien ook wel tijdens een prachtig tennistoernooi. Wie zal ik zeggen? Want vandaag praat ik met Tim Colijn, toernooidirecteur van de Dutch Open Tournament. En dat wordt gehouden op de tennis- en padelbanen, de Eemslag in Bunschoten. Goedemorgen, Tim.
1: Goedemorgen.
0: Ja, afgelopen zondag is de Dutch Open begonnen met de kwalificatiewedstrijden. Even kort terugblikken, hoe zijn die verlopen?
1: Nou, die zijn goed verlopen. Die zijn uiteraard warm verlopen.
0: Ja, heel warm, hè?
1: ja, dat klopt. Het was best wel afzien voor de spelers de afgelopen dagen. Maar voor Nederland is het goed verlopen. Twee Nederlanders hebben zich verzekerd van een plek in het hoofdtoernooi. Dus er zitten nu, plus de vijf die al geplaatst waren, zitten er nu 7 Nederlanders in het hoofdtoernooi. En dat is in jaren niet gebeurd.
0: Nee, dat is mooi, hè?
1: Dus in dat opzicht is het goed verlopen.
0: Ja, en dan gaan we naar gisteren. Toen speelden ook Nederlandse jongens. Ik noem er een paar, hè? Ryan Nijboer volgens mij, Nijboer, Pieter de Lange en Max Haukes.
1: Klopt.
0: Ja, er waren er nog een paar, hè, die ook speelden.
1: Klopt, dat was gisteren echt een Nederlandse dag. Ja. Veel Nederlandse jongens die zich hier willen kwalificeren voor het hoofdtoernooi, omdat hier gewoon veel punten te verdienen zijn. Ryan Nijboer is zo'n jongen die heeft zich geplaatst voor het hoofdtoernooi. Die won ook in de tweede kwalificatieronde won hij van Kuzmanov. Dat is een Bulgaar die ooit 150 van de wereld heeft gestaan. En Nijboer won die in 2 sets. Dus
0: dat is een mooie prestatie, zeg.
1: Heeft zich geplaatst.
0: Ja.
1: Maandag staat in teken van de laatste kwalificatieronde. Maar ook al de eerste rondes van het hoofdtoernooi. En Max Haukes die heeft gisteren voor het eerst gespeeld. Jongen die in het verleden al halve finale heeft gehaald. Die won heel eenvoudig van de nummer 3 van de plaatsingslijst. Dus in dat opzicht is er voor Nederland nog weinig te klagen.
0: Dat ziet er goed uit. En hoe is het met de toestroom van het publiek?
1: Dat neemt alleen maar toe. Vandaag is de volste dag van de week. Vandaag staan er, als ik het goed heb, 13 wedstrijden op het programma. Kwalificaties over het algemeen nog net iets minder druk. Vandaag speelt bijvoorbeeld Thijs Bogaert. Dus dan wordt wel verwacht dat Thijs Bogaert is het talent van Nederland.
0: Ja.
1: Wordt wel verwacht dat er veel mensen deze kant op komen. En ook omdat het weer natuurlijk meespeelt.
0: Ja, je had het net even over de warmte. Dan gaat die gelukkig afnemen. Maar het toernooi loopt tot en met zondag. Hoe zijn de spelers onder die temperaturen? Want ja, dat lijkt me toch wel toch een dingetje.
1: Dat klopt. Nou, ze zitten vooral veel binnen. Ze zitten allemaal in de hal van Eemslag, waar de airco volop draait.
0: Mm-hmm.
1: Veel in de schaduw. Ik zie overal zonnebrand staan. Volgens mij gaat het allemaal zo goed. Zijn ze wel wat gewend. Kijk, ze komen natuurlijk net. Sommigen komen net uit van Wimbledon vandaan, waar het nog warmer was. Sommigen die komen uit landen als Amerika, Australië. Ja, die worden niet eigenlijk warm of koud van 30
0: nee,
1: graden.
0: Nee, die worden daar niet warm of koud. Nou zag ik bij de voetbalwedstrijden bijvoorbeeld dat ze af en toe een drinkpauze inlasten. Is dat nou bij tennis ook zo?
1: Nee, dat is bij tennis niet zo. Volgens mij zijn er wel hitteprotocollen. Bijvoorbeeld als het op een gegeven moment echt richting de 35, 40 gaat. Er kan besloten worden om volgens mij na de eerste 2 sets om een langere pauze in te lassen. Dan kunnen spelers bij wijze van spreken even douchen. Volgens mij is het dan 10 minuten de tijd.
0: Ja.
1: Maar goed, zover is het hier nog lang niet.
0: Nee, en het gaat ook niet die kant op. Ik hoorde net van onze weerman dat niet gaat gebeuren. Gelukkig maar, hè? Gelukkig maar.
1: Dit wordt aangenaam, maar niet te heet.
0: Nee. Wat verwacht je van de dag van vandaag, Tim?
1: Vooral een volle dag. Normaal begint het schema om 11 uur. Nou, dat is al naar voren gehaald, maar 10:30 om het schema gewoon voor zonsondergang klaar te hebben.
0: Mm-hmm.
1: Er spelen 5 Nederlanders vandaag. Dus het wordt gewoon echt kijken waar je kijken kunt, zeg maar. Het wordt op 3 banen tegelijkertijd getennist. Dus voor ieder wat wils. De nummer 1 van de plaatsingslijst speelt. Eigenlijk alle openingsrondes die gisteren niet zijn gespeeld, die worden vandaag gespeeld. Want morgen is het al meteen de tweede ronde. Dus ja, het is echt volle bak hier op
0: het park. Het is volle bak. Klinkt heel goed. Het weer is best wel goed te doen, denk ik, voor de tennissers. Wij checken iedere dag even bij jou in om te horen hoe het allemaal loopt en wat zo'n beetje de nieuwtjes zijn. Geen blessures, hoop ik, tot nu toe.
1: Nee, een enkele afmelding, maar alle Nederlanders die staan nog recht overeind.
0: Nou, fantastisch.
1: Geen grote noemenswaardigheden.
0: Nou, Tim Colijn, dankjewel voor vandaag. En morgen horen we weer meer van jou. Dankjewel.
1: Nee, een enkele afmelding, maar alle Nederlanders die staan nog recht overeind.
0: Nou, fantastisch.
1: Geen grote noemenswaardigheden.
0: Nou, Tim Colijn, dankjewel voor vandaag. En morgen horen we weer meer van jou. Dankjewel.
1: Oké, dag.

0: Van de Black Album, Metallica met Wherever I May Roam. En daarvoor hoorde u Heino met Blauw Bloed. De zomervakantie, ja, dat is een tijd waarop er op uitgegaan wordt door veel mensen. Maar als iemand dementie heeft, brengt een vakantie extra uitdagingen met zich mee. Hierover praat ik met Agnes van Bondegem van het N Alzheimer Café Soest Baren. Agnes, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Ja,
1: mijn achternaam is Van Bendegem, maar goed.
0: Oh, neem me niet kwalijk. Van Bendegem. Nou, ja. Goed dat je het even corrigeert, hè? Van Bendegem. Agnes, wat zijn zo al de uitdagingen van een vakantie voor iemand met dementie?
1: Ja, iemand met dementie is vaak gebaat bij duidelijkheid, structuur, vaste mensen, bekendheid. Nou, vakantie is natuurlijk een periode dat vaste structuren wat doorbroken worden.
0: Mm-hmm.
1: Wat voor heel mensen fijn is, maar niet altijd voor iemand met dementie. Kijk, ik zeg iemand met dementie, maar iedereen met dementie is natuurlijk verschillend, hè? Er kunnen ook mensen zijn, kijk, je blijft een mens met en de achtergrond als mens staat voorop. Dus het is een beetje een algemeenheid waar ik het nu over heb, maar het is wel iets wat heel veel mensen herkennen.
0: Ja.
1: Dus als er dingen anders zijn, als een vaste structuur van bijvoorbeeld een dagbesteding of vaste verzorgers of familie die opeens wegvalt, dan ziet de wereld er anders uit.
0: En dat kan verwarrend zijn. Dat kan verwarrend zijn, ja, inderdaad. Maar hoe kun je dan iemand met dementie daar een beetje op voorbereiden, zodat het niet een te grote overgang is?
1: Ja, ik denk dat afhangt van degene om degene met dementie heen. Want voorbereiden kan soms en soms ook niet. Het hangt er vanaf in welk stadium van dementie iemand verkeert natuurlijk. Sorry. Kijk, iets van tevoren vertellen kan juist ook onrust veroorzaken omdat het nu nog niet speelt. Als je zegt volgende week gaat het anders worden, dat is een heel abstract begrip. Dus dat werkt niet altijd. Dus het is soms ook belangrijk dat degene, en bijvoorbeeld misschien een partner of iemand anders die degene met dementie verzorgt, dat die erop voorbereid is en dat die bedenkt hoe gaan wij dit doen. Want het is niet alleen voor degene met dementie moeilijk, maar onderschat niet wat het is voor iemand die de verzorgende is, de partner bijvoorbeeld.
0: Ja.
1: Die is ook aan huis gebonden. En als die opeens merkt, de vaste verzorgers die kunnen niet komen, of iedereen om ons heen gaat weg en wij zitten thuis.
0: Dat kan heel lastig zijn.
1: Je moet daar ook op inspelen. Ja. Ja,
0: je kan je dan, als ik dat zo hoor, afvragen van is het wel verstandig om of is het wel leuk om met zo iemand op vakantie te gaan? Of kan die verzorger beter een keertje even alleen ertussen uitgaan?
1: Nou, ik denk dat beide dingen mogelijk zijn. Er zijn hele goede ervaringen met mensen die zeggen van, nou, wij gaan lekker naar de camping, want daar gingen we altijd al naartoe. En daar kennen wij ook onze vaste mensen. Of we gaan op reis. Wij gaan aanstaande maandag, als wij ons Alzheimer Café hebben en dit thema bespreken, gaan we wat delen bekijken uit de film Ons Campertje.
0: Ja, want jullie houden bijeenkomsten van het Alzheimer Café en daar staat dit onderwerp ook centraal. Dus dit soort dingen worden besproken. Wat wordt er nog meer besproken, Agnes?
1: Kijk, het Alzheimer Café is een ontmoetingsplek voor mensen met dementie, maar ook hun naasten. Dus wij hebben elke derde maandag van de maand komen we bij elkaar in de Leuning in Baren.
0: Mm-hmm.
1: En dan wordt er een thema besproken die met dementie te maken heeft. Bijvoorbeeld over gedragsveranderingen. Bijvoorbeeld over dagbesteding, over allerlei praktische zaken van wat moet ik regelen, kun je dingen regelen, zingeving hoor ik er nog bij. Nou, heel veel thema's komen voorbij en daar nodigen we een spreker voor uit die van dat thema heel veel af weet en die daar iets over komt vertellen. En we gaan met z'n allen daarover doorpraten, omdat het ook iets is van ervaringen uitwisselen. Er zitten natuurlijk deskundigen, zeg maar, ervaringsdeskundigen in de zaal. Dus je kan elkaar ook vertellen van, nou, ik heb dit zo geprobeerd en ik heb dat geprobeerd.
0: Ik kan me voorstellen dat dat voor, laten we zeggen, tussen haakjes nieuwe mantelzorgers ook heel fijn is om ervaringen te horen van anderen. Als we even teruggaan naar die zomervakantie, want ja, dat speelt op dit moment. Zijn er alternatieven die je aan kan geven dat je zegt van, nou, hè, misschien gaat echt op vakantie gaan, lukt niet meer, maar er zijn nogal andere dingen mogelijk. Heb jij wat tips of alternatieven dat mensen zeggen, oh, daar had ik zelf niet aan gedacht, maar dat is ook een goeie?
1: Nou, er zijn vakantiemogelijkheden voor mensen met dementie. En dat zijn soms kleinschalige woonplekken waar ze ook kamers hebben of ruimte hebben voor mensen voor tijdelijk opvang, voor tijdelijk komen logeren. En die proberen soms ook echt een gezellig vakantieprogramma te hebben. Er zijn zorghotels waar je samen naartoe kan en waar de partner ontzorgd wordt en waar voor degene met dementie een programma is.
0: Als mensen daar belangstelling voor hebben, waar kunnen ze dat dan vinden, zo'n zorghotel?
1: Ik vind het heel moeilijk om namen en plaatsen te noemen. Ik denk dat dan goed is om heel veel mensen met dementie, die hebben begeleiding van een case manager. En de case managers, dat zijn mensen die
0: die zouden dat kunnen weten. Dus daar kun je aan vragen van, goh, als
1: Alzheimer Nederland, hè?
0: Alzheimer Nederland ook.
1: Op de site van Alzheimer Nederland, daar staan allerlei mogelijkheden op, allerlei adressen waar je contact mee kan opnemen. Ja. Je kan het ook via je huisarts, via de praktijkondersteuner proberen. Dus als je in je netwerk de meeste mensen die te maken hebben met dementie, hebben zo'n netwerkje om zich heen, dan zou ik die mensen inschakelen van, zullen we samen eens op zoek gaan? Kijk, als je googelt op dementie en vakantie, kom je ook heel veel tegen.
0: Dan kom je ook veel tegen. Ja. Inderdaad, Agnes, dat zijn hele goede alternatieven. Hè, om dat beide eigenlijk even een time-out krijgen op een leuke manier. Je noemde het net al, iedere derde maandag van de maand in het welzijnscentrum De Leuning. Dan zijn jullie daar en dan is er een middag waar over dementie, maar ook voor de mantelzorgers, waarover gepraat wordt en de verschillende thema's aan de orde komen. Zijn jullie open deze zomer of is het even gesloten?
1: Komende maandag hebben we dus dat thema vakantie.
0: Ja.
1: En in augustus zijn we één keer dicht. En 21 september beginnen we weer. En dan is het gelijk een speciale keer, want 21 september is elk jaar Wereld Alzheimerdag. En dat valt dit jaar precies op de maandag.
0: Nou.
1: En wij sluiten daar sowieso bij aan.
0: Precies.
1: En dit jaar is het thema, ik doe mee. Dus allerlei vormen van, hoe kan je meedoen in de maatschappij zo lang mogelijk. Ook al heb je dementie, je blijft een mens, je blijft een persoon. De ene vindt dit leuk, de andere vindt dat fijn. Dus hoe kan je nog blijven meedoen? En wat vraagt dat van ons als samenleving? Want dat is natuurlijk ook een hele belangrijke.
0: Agnes, een heel mooi thema voor dit jaar. Ik dank jou heel hartelijk. Ik wens jou ook een hele fijne vakantie toe. En
1: dankjewel.
0: Ga door met het mooie werk, zou ik zeggen. Agnes van Bendigem was dit van Alzheimer Café Soest Baren. U hoort het, de eindtune is alweer ingestart. Het uur zit er weer op. Ik dank u allemaal heel hartelijk voor het luisteren voor vandaag. En denk erom, heeft u verdrinkingservaringen? Hè? Neem even contact op met de verdrinking.nl. En deel uw ervaringen, want daar kunnen andere mensen weer hun voordeel mee hebben. Wij zijn te beluisteren weer tussen 12 en 1, want dan wordt dit programma herhaald. En we zijn ook te vinden op de socials en op onze website eemland1.nl. Fijne dag verder en we zijn er morgen weer. Dag allemaal.

0: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. De bosbranden bij Parijs hebben inmiddels bijna 2000 hectare natuur verwoest, melden Franse media. Zo'n 600 brandweerlieden zijn bezig met het bestrijden van het vuur. Gisteravond werd bekend dat er twee verdachten zijn opgepakt op verdenking van brandstichting. Het vuur brak zondagmiddag uit in een bos bij Fontainebleau en gistermiddag ontstond een tweede brand. Dat tweede vuur heeft inmiddels bijna 400 hectare verwoest. In Rusland is de Russische divisie van AkzoNobel onder staatstoezicht geplaatst. Volgens de Nederlandse verffabrikant gaat het om een tijdelijke maatregel. Gevolg zou zijn dat fabrieken voorlopig worden bestuurd door de Russische overheid. AkzoNobel zegt dat het niet wordt genationaliseerd. AkzoNobel maakte in Rusland altijd verf voor consumenten en zogenoemde coating voor voertuigen. Het maken van die coating zou sinds de Russische inval in Oekraïne grotendeels zijn stopgezet. En ook werd de Russische tak losgezet van de rest. Het dodental van de cafébrand in Bangkok is opgelopen naar 30. Meer dan 70 mensen raakten gewond. De brand brak zondag laat uit en verspreidde zich snel. Veel slachtoffers werden aangetroffen in de toiletten, vermoedelijk omdat ze dachten dat ze op weg waren naar de uitgang. Het café in de Thaise hoofdstad is helemaal verwoest. Op de plek van de ramp worden bloemen gelegd. De oorzaak van de brand is nog steeds niet bekend. Het water in de rivieren staat erg laag. Dat is uitzonderlijk zo vroeg in de zomer, zegt Rijkswaterstaat. Oorzaak is het droge weer. De lage waterstanden leiden tot problemen voor schepen. Die kunnen moeilijker manoeuvreren. En ook kunnen schepen minder zwaar worden beladen, omdat ze anders kunnen vastlopen. Verwacht wordt dat de waterstanden in de rivieren nog meer zullen dalen. Het weer, veel zon, maar af en toe ook wat wolkenvelden. Van noord naar zuid wordt het 26 tot 31 graden. Vanavond en vannacht opklaringen. En dan koelt het langzaam af naar 15 tot 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Met de auto naar het werk? Of toch maar niet? Slim, want Bike Totaal Steven Koelewijn heeft een heel voordelig leaseplan voor alle merken fietsen en e-bikes. Met onderhoud en service voor een vast maandbedrag. Kun je lekker onbezorgd fietsen? Kijk voor het hele Bike Totaal assortiment op stevenkoelewijn.nl.
2: Hockeyen? Pluto Sport. Stik, schoenen en kleding? Pluto Sport. Die Indië Maharaja, Brabo en Ries? Pluto Sport. Pluto Sport. Dat is makkelijk scoren.
3: Uw trap slopen? Met ProStairs traprenovatie binnen één dag weer naar boven lopen. De grootste collectie van Nederland. Ook met LED-verlichting en 15 jaar garantie. Thuisadvies op maat? Bereken alvast uw prijsvoorstel op ProStairs.nl.
4: Je luistert naar de streekomroep voor Bunschoten, Spakenburg, Soest en Baarn. Muziek en informatie uit jouw streek. Dit is Eemland.

Wil jij iets betekenen voor je eigen omgeving? Sluit je dan aan bij onze streekomroep Eemland 1. Voor het radioprogramma Eemland 1 Actueel zoeken we mensen die zich hard willen maken voor onze regio. We zijn op zoek naar technici, presentatoren en redactiemedewerkers voor ons team. Lijkt je dat wat? Maar heb je nog geen ervaring? Dan krijg je van ons eerst een gedegen opleiding. Wil je meer weten? Mail dan naar info@eemland1.nl of kijk op onze website. Heb je belangstelling voor sport, cultuur of politiek? Dan ben je extra welkom. Sluit je aan en help onze streekomroep vooruit. Ready.

Wil jij iets betekenen voor je eigen omgeving? Sluit je dan aan bij onze streekomroep Eemland 1. Voor het radioprogramma Eemland 1 Actueel zoeken we mensen die zich hard willen maken voor onze regio. We zijn op zoek naar technici, presentatoren en redactiemedewerkers voor ons team. Lijkt je dat wat? Maar heb je nog geen ervaring? Dan krijg je van ons eerst een gedegen opleiding. Wil je meer weten? Mail dan naar info@eemland1.nl of kijk op onze website. Heb je belangstelling voor sport, cultuur of politiek? Dan ben je extra welkom. Sluit je aan en help onze streekomroep vooruit.

Wil jij iets betekenen voor je eigen omgeving? Sluit je dan aan bij onze streekomroep Eemland 1. Voor het radioprogramma Eemland 1 Actueel zoeken we mensen die zich hard willen maken voor onze regio. We zijn op zoek naar technici, presentatoren en redactiemedewerkers voor ons team. Lijkt je dat wat? Maar heb je nog geen ervaring? Dan krijg je van ons eerst een gedegen opleiding. Wil je meer weten? Mail dan naar info@eemland1.nl of kijk op onze website. Heb je belangstelling voor sport, cultuur of politiek? Dan ben je extra welkom. Sluit je aan en help onze streekomroep vooruit.

0: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Meer dan 200 kinderen in Nederland hebben geen vaste voogd, blijkt uit onderzoek van Trouw en Investico. Het gaat om kinderen die thuis niet veilig kunnen opgroeien en waarbij het gezag van de ouders door de rechter is afgenomen. Meestal worden de belangrijkste keuzes voor een kind dan gemaakt door mensen van een jeugdbeschermingsorganisatie. Maar door personeelstekort is er vaak geen vaste medewerker die zich over het kind ontfermt. Zowel de jeugdorganisaties zelf als verschillende specialisten die Trouw en Investico spraken, vinden dat heel onwenselijk. De schade aan de grafstenen op het Sovjet-ereveld in Leusden blijkt lastig te repareren. Vorige week werden zo'n 150 graven beklad met rode verf. Bij een deel van de stenen blijft de verf waarschijnlijk te zien, zegt de directeur van de stichting achter de begraafplaats. Mogelijk moeten de stenen vervangen worden. Er stonden teksten op die gericht waren aan de presidenten van Rusland en Oekraïne. Volgens RTV Utrecht komt de dader mogelijk uit de rechtsextremistische hoek. Er is nog niemand aangehouden. De divisie van AkzoNobel in Rusland is onder staatstoezicht geplaatst. Het zou een tijdelijke maatregel zijn. AkzoNobel denkt niet dat het bedrijf wordt genationaliseerd. De verffabrikant koppelde de Russische divisie al los van de rest van het bedrijf na de Russische inval in Oekraïne. De bosbranden bij Parijs hebben inmiddels bijna 2000 hectare natuur verwoest, melden Franse media. Zo'n 600 brandweerlieden zijn bezig met het bestrijden van het vuur. Gisteravond werd bekend dat er twee verdachten zijn opgepakt op verdenking van brandstichting. Het vuur brak zondagmiddag uit in een bos bij Fontainebleau en gistermiddag ontstond een tweede brand. Dat tweede vuur heeft inmiddels bijna 400 hectare verwoest. Het weer, veel zon, maar ook af en toe wat wolkenvelden. Van noord naar zuid wordt het 26 tot 31 graden. Vanavond en vannacht opklaringen. En dan koelt het langzaam af naar 15 tot 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Padellen? Pluto Sport. Rackets, schoenen en tassen? Pluto Sport. Adidas, Het en Babolat? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
2: Met de auto naar het werk? Of toch maar niet? Slim, want Bike Totaal Steven Koelewijn heeft een heel voordelig leaseplan voor alle merken fietsen en e-bikes. Met onderhoud en service voor een vast maandbedrag. Kun je lekker onbezorgd fietsen? Kijk voor het hele Bike Totaal assortiment op stevenkoelewijn.nl.
3: Je luistert naar de streekomroep voor Bunschoten, Spakenburg, Soest en Baarn. Muziek en informatie uit jouw streek. Dit is Eemland 1.

Ja, welkom hier op Eenmaal het Ene met Billy Preston en Sarita is de kop er vanaf. Music Memories, we gaan een uurtje lang terug in de tijd. It Will Come In Time. Dat was uit 1980, de eerste hit die we gedraaid hebben. En ja, we gaan gewoon weer lekker herinneringen aan muziek ophalen. Niet te veel praten, lekker veel plaatjes. Dat is een klein beetje het motto. En dat gezegd hebben, dan gaan we gauw naar 1976. Met een van de vele hits van Donna Summer. Could This Be Magic? You.

Dr. Alban, de zingende tandarts uit Zweden. In Nederland hadden we ook een zingende tandarts. Hè? Nee, ik ga er niks van draaien hoor. De Aal was dat. En die had een hitje met de barg, die had een krul in de steert. Maar goed, over dialect gesproken? Nou, eigenlijk niet. Maar wel heel mooi. Bluff, we draaien het veel te weinig. En daarom liefst uit Londen, hier op Eemland 1.

waar ze ooit aan me dacht. Als een mooi en groot geloof aan de muur van mijn gedachten hangt een wereldkaart te wachten tot ze terugkomt.

Cliff Richard uit de jaren 60 en de Summer Holiday. Ja, dat was best wel een hitje toen de tijd, hoor. Fine Young Cannibals hebben een stuk of 6 hitjes gehad in Nederland. En de grootste hit was She Drives Me Crazy uit 1988. Die gaan we niet draaien. We draaien hun eerste single uit 1985. Johnny, Come Home.

blijft toch wel een van mijn all-time favorites hoor, deze. De Charlie Daniels Band en The Devil Went Down to Georgia. Ja, oh ja. The Genuine en Pony. Zo fijn hè, dat hij het ermee eens is en elke ja zegt.

Ja, ik moet dat album weer eens een keer op gaan zoeken hoor. Strong Persuader uit 1986. Daar stond deze Smoking Gun op, maar daar stond ook op... hoe heet die andere ook weer? Right Next Door, Because of Me. Maar daar staan ja, eigenlijk allemaal leuke nummers staan erop. Ga maar eens even opzoeken. Strong Persuader van Robert Cray. En van Robert Cray gaan we naar Adele. En Rolling in the Deep. Hey.

Ja, in de 1967 uitvoering van Aretha Franklin's Think. En ja, je had natuurlijk in de jaren 80 die versie uit de Blues Brothers. Maar deze is toch wel erg leuk om weer een keer te draaien, hoor. Hier op Eemland 1, nu de Havenzangers. Ik zei de Havenzangers, niet de koeien.

Opgericht in 1977. En ja, onder de naam Havenzangers wordt er nog steeds opgetreden hoor. Alleen natuurlijk niet meer door de originele bandleden. Ik heb ze een paar keer mogen zien optreden en het was altijd wel een feestje hoor. De Havenzangers en O Mona hier op Eemland 1. En van de Havenzangers gaan we naar, ja, het is een klein stukje, Bitty McLean.

Divine, hij werd toen de tijd ook wel de disco-kampioen bij de zwaargewichten genoemd. Met Native Love hier op Eemland 1. En dan kijken we naar de klok en dan zien we dat het tijd is om afscheid van je te gaan nemen. Ik ga nog één plaat voor je draaien. Ik zeg heel graag tot de volgende Music Memories hier op Eemland 1. En ik laat je alleen met Afrique Simone en Ramaya. Ding, ding, ding, ding.

0: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Meer dan 200 kinderen in Nederland hebben geen vaste voogd, blijkt uit onderzoek van Trouw en Investico. Het gaat om kinderen die thuis niet veilig kunnen opgroeien en waarbij het gezag van de ouders door de rechter is afgenomen. Meestal worden de belangrijkste keuzes voor een kind al gemaakt door mensen van een jeugdbeschermingsorganisatie. Maar door personeelstekort is er vaak geen vaste medewerker die zich over het kind ontfermt. De gemeente Kerkrade is bezig met het saneren van 55 historische mijnschachten in de stad. De gemeente hoopt zo te voorkomen dat huizen in de toekomst verzakken. De kolenmijnen zijn aangelegd in 1800 en zijn daarmee een stuk ouder dan de grote mijnen uit de 20e eeuw. De oudere mijnen liggen minder diep en zijn ook minder goed achtergelaten, waardoor er kans is op instorting of verzakking. Het saneren gaat waarschijnlijk jaren duren. Om de mijnschachten op te sporen gebruikt de gemeente Kerkrade oude kaarten die nog in opdracht van Napoleon zijn gemaakt. De Noorse kroonprinses Mette Marit is ontslagen uit het ziekenhuis. Bijna een maand geleden onderging ze een longtransplantatie. Het komende half jaar moet ze thuis verder revalideren. Volgens een Noorse arts wordt ze komende maanden goed gecontroleerd op complicaties, infecties of afstoting. In een reactie noemt Mette Marit de donatie het geschenk van haar leven. En verder bedankt ze artsen en mensen die ook fibrose hebben voor de steun van de afgelopen tijd. Bij een transport van Duitsland naar Frankrijk is 20.000 kilo kaas verdwenen. De politie onderzoekt nog wat er is gebeurd. De vracht met Emmentaler kaas zou vanuit een fabriek in Beieren naar Frankrijk worden vervoerd, maar is nooit aangekomen. Het transportbedrijf was geregeld via een online platform. De schade is zo'n 80.000 euro. Het weer, veel zon, maar ook af en toe wolkenvelden. Van noord naar zuid wordt het 26 tot 31 graden. Vanavond en vannacht opklaringen. En dan koelt het langzaam af naar 15 tot 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Je luistert naar de streekomroep voor Bunschoten, Spakenburg, Soest en Baarn. Muziek en informatie uit jouw streek. Dit is Eemland 1.

0: Goedemorgen, hartelijk welkom. Fijn dat u weer bij ons bent. U luistert naar Eemland 1 Actueel van dinsdag 14 juli. Ja, 14 juillet kunnen we ook zeggen en bonjour. Vandaag, dinsdag 14 juli, is namelijk de grote feestdag in Frankrijk. Ja, wat gebeurde er op deze 14 juli? Ik neem u even mee terug. Op deze dag werd er in 1789 de Bastille bestormd door de Fransen. Dit was het begin van de Franse Revolutie en het einde van de absolute monarchie. Het is de dag waarop de Fransen stilstaan bij de waarden van vrijheid, gelijkheid en broederschap. Verder vandaag bij Eemland 1 Actueel. Hoe maken we zwemmen veiliger? Dementie en vakantie. Nieuws vanaf de banen van de Dutch Open Tournament. Het weer van Klaas Bijker. En nieuwtjes uit de regio. Blijf gezellig bij ons. Dit is Eemland 1 Actueel van dinsdag 14 juli.
1: Dit is het programma Eemland 1 Actueel. Elke werkdag nieuws en achtergronden. Vandaag met Pearl Mosk.

0: Julien Claire hier vanmorgen bij Eemlands 1 Actueel. We gaan het hebben over zwemmen in open water of welk water dan ook. Want in 2025 verdronken in Nederland 132 mensen. Deze cijfers tonen aan dat veilig zwemmen, en zeker in open water, niet altijd veilig is. Achter elk cijfer schuilt een aangrijpend verhaal. Hoe kan voorkomen worden dat er ieder jaar nog te veel mensen verdrinken? Daarover praat ik met de directeur van het Nederlands Instituut voor Veiligheid Zwemlocaties, ofwel het NIVZ. Bernard Korte. Bernard, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Goedemorgen. Ja, ik zei het net, 132 mensen verdronken in het jaar 2025. In 2024 waren dat er zelfs iets meer, 146, volgens het CBS. Zijn deze cijfers onder te verdelen in leeftijdscategorieën?
1: Het is toch nog steeds een schokkend cijfer, vind ik. Dat wil ik wel even onder de aandacht brengen. Het is al tientallen jaren rondom de 130 per jaar. En we willen echt die trend een keer doorbreken.
0: Ja.
1: Want we ook, het zijn er 130, maar het vindt plaats in een paar maanden tijd. Soms zijn het 6-7 verdrinkingen in een mooi weekend. Daar kan je de krant nog op naslaan.
0: Dat zijn voor ons de rustende cijfers inderdaad, Bernard.
1: Ja.
0: Ja. En als je naar de leeftijdsgroepen kijkt, hè, kun je daar wat over zeggen?
1: Ja, een belangrijke groep blijft toch over het algemeen wel de jonge mannen tussen de 20 en de 40 jaar. Die vertonen nogal wat risicovol gedrag. Dat is denk ik ook niet helemaal vreemd. Wat verder opvalt is de groei van het aantal ouderen in het cijfer. En dan heb ik het over de 60-plusser die met regelmaat in de problemen komt in het water.
0: Ja, en kun je aangeven waar dat door komt?
1: Nou, in het algemeen zien wij dat de risico's van het openwaterzwemmen worden onderschat. En de vaardigheden, de zwemvaardigheden van de mens, wordt overschat. Waardoor er echt problemen ontstaan.
0: Ja, als je het nou over die verdrinkingsdood hebt, dan is dat dus echt een feit van of te veel risico nemen of jezelf overschatten. Dan hebben we het dus niet over het aantal verdrinkingen door zelfmoord, hè?
1: Nee.
0: Want dat is nog eens een apart cijfer.
1: Dat is een apart cijfer. Dat zijn er ook nog ruim 100 per jaar. Daar zijn we wel ook met Stichting 113 mee bezig om te kijken wat we daar met elkaar aan kunnen doen. En dan is er nog een categorie verkeersdoden, bijvoorbeeld auto te water.
0: Precies.
1: Waardoor het ook kan voorkomen dat een mens in een sloot rijdt en dan verdrinkt. Maar dat wordt geregistreerd als verkeersongeval.
0: Ja, precies. Als we nou even de risico's onder de loep nemen, hè, en laten we even de categorie oude 60 plus nemen. Welke risico's nemen zij of denken dat ze nog kunnen? Wat toch vaak tot de dood leidt.
1: Wat wij zien is dat er over het algemeen en toch ook echt de ouderen te weinig wordt voorbereid. Ik maak wel eens een vergelijking met de wintersport. Als we in de winter massaal naar de bergen gaan, dan wordt dat goed voorbereid. En zeker ouderen nemen vaak dan nog wat extra lessen en trainen de knieën en de dijen of het allemaal nog wel lukt. Bereiden zich voor op zwarte, rode pistes, helmpje mee, nou noem maar op.
0: Mm-hmm.
1: En als je dat dan vergelijkt met de gang naar het open water in de zomer, dan is het vaak niet meer dan even insmeren en plonzen maar.
0: Ja.
1: En daar zit eigenlijk wat mij betreft het punt waar we nog de meeste winst op kunnen halen. Bereid je beter voor.
0: En zou je dan kunnen stellen van ga in de wintermaanden vaker zwemmen? Zou dat een idee zijn?
1: Nou, het is wel een punt dat je je zwemvaardigheid op peil moet houden. En zeker, nogmaals weer die ouderen. Ik ben er zelf een, hè, dus ik durf het te zeggen. Soms wel ruim 50 jaar geleden dat het zwemdiploma behaald is. En in de tussentijd weinig gezwommen tot misschien wel helemaal niet.
0: Ja.
1: Ja, en dan wordt het mooi weer en dan is het toch snel het water in. Omdat we hebben natuurlijk ook te maken met wat we tegenwoordig wel noemen hittedagen. Dus men zoekt ook gewoon die verkoeling. Dat is bijna niet tegen te houden.
0: Nee, en dat moet ook kunnen natuurlijk. Dat moet ook kunnen.
1: Ja,
0: we
1: zeker,
0: gaan het straks hebben over maatregelen. Wat ik ook even onder de loep wil nemen is de jeugd. En dan met name vaak mensen die van andere landen, die niet aan zoveel aan water gewend zijn dan onze kinderen. En die ook het water in plonzen. Hoe zit het met de cijfers onder de jonge kinderen?
1: Ja, dat is nog even lastig om die goed te duiden. Het is wel een groep in de cijfers die prominent aanwezig is. soms met wat stijging, soms ook weer met wat, wat daling. Op 25 juli, dat is de World Drowning Prevention Day. Mm-hmm. Dan komt het CBS met de verdieping van de cijfers. En dan gaan ze juist nader in op die migrantengroep om te kijken van ja, wat is daar nou eigenlijk aan de hand en wat kunnen we daar ook aan doen?
0: Ja, want het is natuurlijk zo, deze mensen gaan ook lekker naar het water, alleen ze zijn dat niet zo gewend. En ja, dan heb je ook een groot risico van ongelukken en zelfs verdrinking.
1: Dat is juist, ja.
0: Ja, als we het verder over risico's hebben, zijn er nog andere risico's waar jij ons op attent kan maken?
1: Nou, wat ik wel merk is dat het open water onderverdeeld is in de zee en het binnenwater. En bij de zee zie je dat er grote risico's zijn, want ja, je ziet de golven, je ziet de stroming, je ziet dat het over het algemeen een wat woeste omgeving is. Daarom kiezen ook alle kustgemeentes ervoor om in de zomermaanden toezicht te organiseren. Hè. Daar staan vanaf de Waddeneilanden tot de Belgische grens staan er lifeguards langs het water, die je waarschuwen, die je terugfluiten, die met je communiceren, die vlaggen hijsen, die borden neerzetten. Nou ja, heel actief zijn om de zwemmer te helpen en te waarschuwen.
0: Ja.
1: Nou, dat zie je in het binnenland nauwelijks. Wat betekent dat het verraderlijk is, omdat het eruit ziet als een heel comfortabel zwembad, hè? Een recreatieplas, terwijl er onder water van alles aan de hand is,
0: ja,
1: wat je niet ziet.
0: Precies, en daar gaan we het zo verder over hebben, want dat is toch wel heel belangrijk, dat mensen zich daar meer bewust van worden. We gaan even naar de muziek luisteren, Bernard, en dan kom ik zo bij je terug.

0: Marianne Rothenberger en ik bin wie doe. Welkom terug bij Eemlands 1 Actueel van deze dinsdag 14 juli. Vandaag praat ik met Bernard Korte, directeur van het NIVZ. En we hebben het over het aantal verdrinkingen per jaar die in Nederland voorkomen. Bernard, we hadden het net al over de cijfers. Die moeten naar beneden, dat zei je zelf ook al. Hoe kunnen we de cijfers naar beneden brengen? Wat moet er gebeuren aan preventie? Wat moet er meer gebeuren aan preventie, denk ik dat ik moet zeggen?
1: Ja, om de cijfers naar beneden te krijgen is het een beetje het al oude verhaal van goed met elkaar samenwerken. Er zijn meerdere partijen verantwoordelijk voor ons zwemwater. Dan heb ik het over het zwemwaterbeheer, over het schone zwemwater, over de zwemwaterkwaliteit, maar ook over de fysieke kant, het voorkomen van letsel en verdrinkingen. Dan zijn meerdere partijen actief.
0: Kun je een paar partijen noemen?
1: Ja, dat is met een moeilijk woord is dat om te beginnen is dat de locatiehouder, dat is degene die lokaal verantwoordelijk is voor het gebied waar het zwemmen wordt mogelijk gemaakt. Mm-hmm. Ja, in veel gevallen is dat de gemeente, maar soms is dat ook een recreatieschap of een camping of een commerciële exploitant. Dus het is ook best lastig om die partijen allemaal op één lijn te krijgen in het voorkomen van die verdrinkingen. Omdat ook verschillend wordt gekeken naar hoe je dat dan moet invullen.
0: Is dus het zo dat het bijvoorbeeld voor een campinghouder, ik noem maar wat, of iemand die dus een plas beheert, dat het te duur wordt om daar steeds van die lifeguards neer te zetten? Of heeft het een andere oorzaak?
1: Nee, daar komt het wel vaak op terug. Hè. Zeker campings of exploitanten die wat meer commercieel erin zitten. Ja, die kijken natuurlijk heel sterk naar kostenbaten. En er is geen verplichting om toezicht neer te zetten. Dus ja, dan zal het toch echt een eigen initiatief moeten zijn. Aan de andere kant, hè, je ziet dat ook aan de kust. Die lifeguards zijn bijna altijd vrijwilligers van een reddingsbrigade. Mm-hmm. Dus die doen dat zonder dat er loonkosten zijn. Ja, uiteraard zijn er kosten. Want ze willen wel een bootje en een EHBO-kist en een geel truitje om hun werk goed te doen. Dus er zijn altijd kosten aan verbonden. Ja. Maar ja, het gaat er ook niet om dat het hele seizoen toezicht is. Hè. Het gaat om de weekenden waarvan we weten dat er een grote toestroom is. Ja. En dat zijn er gemiddeld iets van 10 per jaar. En dat betekent dat je met een budget van 15.000 euro toch heel aardig uit de voeten komt om op die weekenden je zwemmers te verwennen met toezicht.
0: Ik denk dat toezicht heel belangrijk is. Zeker op plekken waar meerdere mensen bij elkaar komen. Maar wat mij wel toevallig zelf is overkomen, dat wil ik ook eventjes met jou delen, is afgelopen weekend was ik met mijn kleinzoontje bij een plas in de regio Eemland. En daar waren van die lifeguards. En tot mijn verbazing zag ik dat ze de vlag weghaalden en ze pakten het bootje en ze gingen er vandoor. Terwijl het pas, drukte moest nog beginnen. En toen dacht ik, die komen zo wel terug. Maar dat was dus niet zo. Dat vond ik heel vreemd.
1: Nou, dat vind ik ook heel vreemd. Ja, dat is verbazingwekkend. Dat zal toch te maken hebben met de afspraken van de locatiehouder met deze lifeguard.
0: Ja.
1: En dat schatten ze dan verkeerd in. Dat lijkt mij evident.
0: Dat vond ik dus ook. En toen dacht ik van dan heb je er ook helemaal niks aan. Dus daar is nog een stukje te winnen.
1: Ja. Daar is nog een stukje te winnen. Hè. Als ik het heb over toezicht, heb ik het ook over professioneel toezicht. Hè. Het moet natuurlijk wel van waarde zijn. En lifeguards moeten er zijn op de momenten die er toe doen. En ze moeten waarschuwen op de plekken die er toe doen.
0: Precies.
1: Dus bijvoorbeeld op een plek waar een ondiepte is. Daar moet je waarschuwen. En niet ook achteraf onder een tentje zitten en alleen op een afstand toekijken.
0: Ja. Ja. Bernard, duidelijk. Maar wat zijn nou tips die jij kan geven, die mensen makkelijk kunnen onthouden? En dat je zegt van daar moet je op letten. Dat is belangrijk. Ja. En bereid je op die manier voor.
1: Nou, het zijn dus twee kanten van de medaille. Hè. Aan de ene kant moet die locatiehouder wat meer doen. Daar hebben we het over gehad. Aan de andere kant moet die zwemmer zelf wat meer doen. Die moet zich beter voorbereiden. Om te beginnen, en daar is ook een landelijke campagne van, dat is de Wie Checks Jouw campagne, moet de zwemmer ervoor zorgen dat hij weet dat hij in de gaten wordt gehouden. En dat kan van een lifeguard zijn, maar het kan ook gewoon zijn van zijn maatje of een vriend of iemand die aan de kant achterblijft. Het besef moet er zijn dat als je in het water in de problemen komt, en dat kan ook gewoon een kramp in je kuit zijn, hè, door een temperatuurwisseling van het water, dan ben je eigenlijk al meteen onbeholpen. Je hebt hulp nodig om jezelf dan aan de kant te brengen, veilig aan de kant te brengen. Dus iemand moet jou zien. Dus zorg ervoor dat als je te water gaat, dat je dat niet zelfstandig doet en dat je ervoor zorgt dat iemand dat weet. Ja, aan de andere kant is het dus, heb meer kennis van het gebied. Weet waar de ondieptes zijn, weet waar de temperatuurwisselingen is, zijn. En hou ook vooral andere watergebruikers in de gaten. En dat kan scheepvaart zijn, wat natuurlijk evident gevaarlijk is met de schroefaandrijving.
0: Zeker.
1: Maar dat kunnen ook suppers zijn of kano'ers. Als je in het water bent, dan ben je maar een heel klein zwart spijkertje op het water.
0: Ja,
1: heel
0: mensen realiseren zich dat vaak niet, hè?
1: Nee, precies. En wat mensen zich ook vaak niet realiseren is dat de heenweg niet altijd hetzelfde hoeft te zijn als de terugweg.
0: Ah.
1: Als je met de wind mee en de golfjes mee de plas opzwemt, en je denkt halverwege, nou, nu ga ik terug, dan is de terugweg een stuk ingewikkelder met wind tegen en golfjes tegen dan je op de heenweg gewend was. En ook dat is wel eens een misrekening, waardoor mensen in de problemen komen. En, ja, en zeker ouderen kunnen dan ook hartproblemen krijgen.
0: Ja, absoluut.
1: Het lichaam gaat tegenstribbelen, het wordt kouder. Dus ja, vergis je niet, een verdrinking is in 6 minuten gebeurd als je onder water bent.
0: Kijk, 6 minuten, hè? En dan, dan is het voorbij. Ik denk dat dat hele goede tips zijn. Jezelf niet overschatten. Hou elkaar in de gaten. Ben je bewust van dat de terugweg langer is dan de heenweg. En dat je vermoeid raakt. Nou, wat jij zei, hè. Je kan het koud krijgen. Je kan kramp krijgen.
1: Precies. Mag ik tot slot, of ik weet niet of het tot slot zijn, maar in ieder geval nog een oproep doen om het cijfer naar beneden te krijgen, zijn we bezig met een onderzoek om de oorzaak van die verdrinking te onderzoeken. Dat is nog steeds een domein waar weinig van bekend is. Het kan zwemvaardigheid zijn, het kan medisch zijn, het kan ook gewoon pech zijn dat je in het water valt en er niet meer uitkomt. Dus wij roepen mensen op die zoiets hebben ervaren, die dus echt in de problemen zijn gekomen in het open water, bijna verdronken zijn, om zich te melden op verdrinking.nl. Dan gaan wij met ze in contact, dan gaan we met ze spreken en die ervaringen worden allemaal verwerkt in een onderzoeksrapport. Het is een wetenschappelijk onderzoek, dus dat is met alle zorgen omkleed.
0: Ik denk dat dat heel nuttig is, dat de oorzaak ook opgezocht wordt, hè?
1: Zeker,
0: ja. Verdrinking.nl. Dus iedereen die zoiets heeft meegemaakt, die in de problemen is gekomen, meld je vooral en help mee aan dit onderzoek.
1: Ja, het zou ons enorm helpen. En de samenleving uiteindelijk ook.
0: Ja, absoluut. Bernard Kortje, ik dank je heel hartelijk en bedankt voor de tips. En ik wens je ook jij een hele veilige zomer toe.
1: Ja, graag gedaan. En mooi dat jullie dit item zo uitgebreid onderhouden.
0: Absoluut nodig. Dankjewel voor je hulp. Fijne dag verder. Dag.
1: Ja hoor. Goedemorgen.

0: Mexico van de Les Humphries Singers. Het nummer uit 1973. Ik was 17 toen ze voor het eerst zag in Utrecht in het oude Tivoli. En oh, dat was toen echt wel even genieten van die prachtige groep. En het is tijd voor
1: het weerbericht voor Eemland en omgeving. Tijd voor Klaas Bijker.
0: Nou, Klaas, krijg je zomaar een dubbele aankondiging deze ochtend. Goedemorgen.
2: Ook goedemorgen.
0: Ja, wat een prachtig weer is het vandaag.
2: Ja, gisteren hadden we nog een paar kleine wolkjes aan de hemel, aan de noordelijke hemel. Vandaag totaal niet.
0: Nee, helemaal niks. Ja, ze zijn allemaal weg.
2: Ja, alle wolken zijn weg. Een prachtig, strak blauw uitspansel. En een temperatuur die vanmiddag 27, 28 graden kan worden. En het is de warmste dag. Dus van hier af aan iedere dag ietsje minder warm. Totdat we in het weekend uitkomen op een graad of 20. Dat wordt even wennen.
0: Dat wordt even wennen. Maar het blijft ook droog. En ik heb meegekregen via de weersverwachtingen en berichten. Ja. Dat het wordt een beetje schrijnend met het water. Hè?
2: Ja, zeker. Ja. Als we om ons heen kijken. We mogen ook Frankrijk mag dankbaar zijn. Want ook Frankrijk doet mee in die enorme afkoeling. Dus ze gaan daar van bijna 40 tot ook onder de 25 graden. Met hoogtes nog in het zuiden van Frankrijk zomerse temperaturen. En daar krijgen ze wel, daar vallen heel veel buien de komende tijd.
0: Oh, dus
2: tijd.
0: Ze kunnen ze wel gebruiken.
2: Ja, ook Duitsland doet mee. Alleen wij zitten net aan de rand ervan. En het noordoosten en het oosten maken het meeste kans op een enkel buitje. Maar hier is het Schraalhans heet het, geloof ik, hè?
0: Ja, inderdaad. Ja. Nou ja, we moeten een beetje oppassen met het water, hè? Met het watergebruik. Natuurlijk. Ja.
2: Ja. Er zit wel wat meer neerslag in het verschiet, maar dat is pas volgende week zaterdag, dat is 25 juli.
0: Ik bedoel, oei!
2: Dat kan maar zo totaal anders gaan lopen.
0: Ja.
2: Maar goed, dit is een eikpunt. Het zou tegen die tijd zou er neerslag van betekenis kunnen vallen. Maar bijvoorbeeld het volgende weekend, een enkel buitje van een paar tienen van millimeter.
0: Nou,
2: daar heb je niks aan.
0: Nee, niet zoveel. Nee. Dus we moeten een beetje oppassen met elkaar.
2: We moeten oppassen met elkaar, maar we mogen de hitte, zou niet iedereen zeggen, maar ik zeg wel gelukkig vaarwel zeggen.
0: Ja.
2: Het is trouwens ook een redelijk droge hitte, dus dat is ook wel, maakt het iets beter te verteren. En er staat wel wat wind bij, die brengt een beetje verkoeling. En nogmaals, ik moet zeggen, mocht er toch een regenvallen van betekenis, dan zou dat misschien toch op vrijdag kunnen zijn.
0: We gaan het meemaken.
2: Ja, maar daarover de komende dagen meer.
0: Jij houdt ons dagelijks op de hoogte.
2: Die buien die trekken wel een beetje richting Nederland, maar dan gaat de activiteit eruit. Wij zitten dan met een noordelijke stroming, wordt geleidelijk aan Noordzeelucht aangevoerd. Dus deze afkoeling gaat waarschijnlijk zonder buien gepaard. Maar we leggen er even op vrijdag toch nog een bui van betekenis komen.
0: Jij houdt ons op de hoogte, Klaas. Dat weet ik zeker. We gaan meer van jou horen morgen. Dank je voor vandaag. En een hele fijne dag gewenst.
2: Ja, insgelijks. Dankjewel.

0: Het was 1957 toen Don en Phil Everly, de broertjes Everly Brothers, deze plaat opnamen en zij zeggen gedag tegen de liefde. Maar ja, in de zomer dan bloeit de liefde toch vaak op. En misschien ook wel tijdens een prachtig tennistoernooi. Wie zal ik zeggen? Want vandaag praat ik met Tim Colijn, toernooidirecteur van de Dutch Open Tournament. En dat wordt gehouden op de tennis- en padelbanen, de Eemslag in Bunschoten. Goedemorgen, Tim.
1: Goedemorgen.
0: Ja, afgelopen zondag is de Dutch Open begonnen met de kwalificatiewedstrijden. Even kort terugblikken, hoe zijn die verlopen?
1: Nou, die zijn goed verlopen. Die zijn uiteraard warm verlopen.
0: Ja, heel warm, hè?
1: ja, dat klopt. Het was best wel afzien voor de spelers de afgelopen dagen. Maar voor Nederland is het goed verlopen. Twee Nederlanders hebben zich verzekerd van een plek in het hoofdtoernooi. Dus er zitten nu, plus de vijf die al geplaatst waren, zitten er nu 7 Nederlanders in het hoofdtoernooi. En dat is in jaren niet gebeurd.
0: Nee, dat is mooi, hè?
1: Dus in dat opzicht is het goed verlopen.
0: Ja, en dan gaan we naar gisteren. Toen speelden ook Nederlandse jongens. Ik noem er een paar, hè? Ryan Nijboer volgens mij, Nijboer, Pieter de Lange en Max Haukes.
1: Klopt.
0: Ja, er waren er nog een paar, hè, die ook speelden.
1: Klopt, het was gisteren echt een Nederlandse dag. Ja. Veel Nederlandse jongens die zich hier willen kwalificeren voor het hoofdtoernooi, omdat hier gewoon veel punten te verdienen zijn. Ryan Nijboer is zo'n jongen die heeft zich geplaatst voor het hoofdtoernooi. Die won ook in de tweede kwalificatieronde won hij van Kuzmanov. Dat is een Bulgaar die ooit 150 van de wereld heeft gestaan. En Nijboer won die in 2 sets. Dus
0: dat is een mooie prestatie, zeg.
1: Hij heeft zich geplaatst.
0: Ja.
1: Maandag staat in teken van de laatste kwalificatieronde. Maar ook al de eerste rondes van het hoofdtoernooi. En Max Haukes die heeft gisteren voor het eerst gespeeld. Jongen die in het verleden al halve finale heeft gehaald. Nou, die won heel eenvoudig van de nummer 3 van de plaatsingslijst. Dus in dat opzicht is er voor Nederland nog weinig te klagen.
0: Dat ziet er goed uit. En hoe is het met de toestroom van het publiek?
1: Dat neemt alleen maar toe. Vandaag is de volste dag van de week. Vandaag staan er, als ik het goed heb, 13 wedstrijden op het programma. Kwalificaties over het algemeen nog net iets minder druk. Vandaag speelt bijvoorbeeld Thijs Bogaert. Dus dan wordt wel verwacht dat Thijs Bogaert is het talent van Nederland.
0: Ja.
1: Wordt wel verwacht dat er veel mensen deze kant op komen. En ook omdat het weer natuurlijk meespeelt.
0: Ja, je had het net even over de warmte. Dan gaat die gelukkig afnemen. Maar het toernooi loopt tot en met zondag. Hoe zijn de spelers onder die temperaturen? Want ja, dat lijkt me toch wel toch een dingetje.
1: Dat klopt. Maar ze zitten vooral veel binnen. Ze zitten allemaal in de hal van Eemslag, waar de airco volop draait.
0: Mm-hmm.
1: Veel in de schaduw. Ik zie overal zonnebrand staan. Volgens mij gaat het allemaal zo goed. Zijn ze wel wat gewend. Kijk, ze komen natuurlijk net. Sommigen komen net uit van Wimbledon vandaan, waar het nog warmer was. Sommigen die komen uit landen als Amerika, Australië. Ja, die worden niet eigenlijk warm of koud van 30
0: nee,
1: graden.
0: Nee, die worden daar niet warm of koud. Nou zag ik bij de voetbalwedstrijden bijvoorbeeld dat ze af en toe een drinkpauze inlasten. Is dat nou bij tennis ook zo?
1: Nee, dat is bij tennis niet zo. Volgens mij zijn er wel hitteprotocollen. Bijvoorbeeld als het op een gegeven moment echt richting de 35, 40 gaat. Dan kan besloten worden om volgens mij na de eerste 2 sets om een langere pauze in te lassen. Dan kunnen spelers bij wijze van spreken even douchen. Volgens mij is het dan 10 minuten de tijd.
0: Ja.
1: Maar goed, zover is het hier nog lang niet.
0: Nee, en het gaat ook niet die kant op. Ik hoorde net van onze weerman dat niet gaat gebeuren. Gelukkig maar, hè? Gelukkig maar.
1: Dit wordt aangenaam, maar niet te heet.
0: Nee. Wat verwacht je van de dag van vandaag, Tim?
1: Vooral een volle dag. Normaal begint het schema om 11 uur. Nou, dat is al naar voren gehaald, maar 10:30 om het schema gewoon voor zonsondergang klaar te hebben.
0: Mm-hmm.
1: Er spelen 5 Nederlanders vandaag. Dus het wordt gewoon echt kijken waar je kijken kunt, zeg maar. Het wordt op 3 banen tegelijkertijd getennist. Dus voor ieder wat wils. De nummer 1 van de plaatsingslijst speelt. Eigenlijk alle openingsrondes die gisteren niet zijn gespeeld, die worden vandaag gespeeld. Want morgen is het al meteen de tweede ronde. Dus ja, het is echt volle bak hier op
0: het park. Het is volle bak. Klinkt heel goed. Het weer is best wel goed te doen, denk ik, voor de tennissers. Wij checken iedere dag even bij jou in om te horen hoe het allemaal loopt en wat zo'n beetje de nieuwtjes zijn. Geen blessures, hoop ik, tot nu toe.
1: Nee, een enkele afmelding, maar alle Nederlanders die staan nog recht overeind.
0: Nou, fantastisch.
1: Geen grote noemenswaardigheden.
0: Nou, Tim Colijn, dank je wel voor vandaag. En morgen horen we weer meer van jou. Dank je wel.
1: Oké, dag.

0: Van de Black Album, Metallica met Wherever I May Roam. En daarvoor hoort u Heino met Blauw Bloed. De zomervakantie, ja, dat is een tijd waarop er op uitgegaan wordt door veel mensen. Maar als iemand dementie heeft, brengt een vakantie extra uitdagingen met zich mee. Hierover praat ik met Agnes van Bondegem van het en Alzheimer Café Soest Baren. Agnes, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Ja,
1: mijn achternaam is Van Bendegem, maar goed.
0: Oh, neem me niet kwalijk. Van Bendegem. Nou, ja. Goed dat je het even corrigeert, hè? Van Bendegem. Agnes, wat zijn zo al de uitdagingen van een vakantie voor iemand met dementie?
1: Ja, iemand met dementie is vaak gebaat bij duidelijkheid, structuur, vaste mensen, bekendheid. Nou, vakantie is natuurlijk een periode dat vaste structuren wat doorbroken worden.
0: Mm-hmm.
1: Wat voor heel mensen fijn is, maar niet altijd voor iemand met dementie. Kijk, ik zeg iemand met dementie, maar iedereen met dementie is natuurlijk verschillend, hè? Er kunnen ook mensen zijn, kijk, je blijft een mens met en de achtergrond als mens staat voorop. Dus het is een beetje een algemeenheid waar ik het nu over heb. Maar het is wel iets wat heel veel mensen herkennen.
0: Ja.
1: Dus als er dingen anders zijn, als een vaste structuur van bijvoorbeeld een dagbesteding of vaste verzorgers of familie die opeens wegvalt, dan ziet de wereld er anders uit.
0: En dat kan verwarrend zijn. Dat kan verwarrend zijn, ja, inderdaad. Maar hoe kun je dan iemand met dementie daar een beetje op voorbereiden? Zodat het niet een te grote overgang is.
1: Ja, ik denk dat afhangt van degene om degene met dementie heen. Want voorbereiden kan soms en soms ook niet. Het hangt er vanaf in welk stadium van dementie iemand verkeert natuurlijk. Sorry. Kijk, iets van tevoren vertellen kan juist ook onrust veroorzaken omdat het nu nog niet speelt. Als je zegt volgende week gaat het anders worden, dat is een heel abstract begrip. Dus dat werkt niet altijd. Dus het is soms ook belangrijk dat degene, en bijvoorbeeld misschien een partner of iemand anders die degene met dementie verzorgt, dat die erop voorbereid is en dat die bedenkt hoe gaan wij dit doen. Want het is niet alleen voor degene met dementie moeilijk, maar onderschat niet wat het is voor iemand die de verzorgende is, de partner bijvoorbeeld.
0: Ja.
1: Die is ook aan huis gebonden. En als die opeens merkt, hé, de vaste verzorgers die kunnen niet komen, of iedereen om ons heen gaat weg en wij zitten thuis.
0: Dat kan heel lastig zijn.
1: Je moet daar ook op inspelen. Ja, klopt.
0: Je kan je dan, als ik dat zo hoor, afvragen van is het wel verstandig om of is het wel leuk om met zo iemand op vakantie te gaan? Of kan die verzorger beter een keertje even alleen ertussen uitgaan?
1: Nou, ik denk dat beide dingen mogelijk zijn. Er zijn hele goede ervaringen met mensen die zeggen van, nou, wij gaan lekker naar de camping, want daar gingen we altijd al naartoe. En daar kennen wij ook onze vaste mensen. Of we gaan op reis. Wij gaan aanstaande maandag, als wij ons Alzheimer Café hebben en dit thema bespreken, gaan we wat delen bekijken uit de film Ons Campertje.
0: Ja, want jullie houden bijeenkomsten van het Alzheimer Café en daar staat dit onderwerp ook centraal. Dus dit soort dingen worden besproken. Wat wordt er nog meer besproken, Agnes?
1: Kijk, het Alzheimer Café is een ontmoetingsplek voor mensen met dementie, maar ook hun naasten. Dus wij hebben elke derde maandag van de maand komen we bij elkaar in de Leuning in Baarn.
0: Mm-hmm.
1: En dan wordt er een thema besproken die met dementie te maken heeft. Bijvoorbeeld over gedragsveranderingen. Bijvoorbeeld over dagbesteding, over allerlei praktische zaken van wat moet ik regelen, kun je dingen regelen, zingeving hoor ik er nog bij. Nou, heel veel thema's komen voorbij en daar nodigen we een spreker voor uit die van dat thema heel veel af weet en die daar iets over komt vertellen. En we gaan met z'n allen daarover doorpraten, omdat het ook iets is van ervaringen uitwisselen. Er zitten natuurlijk deskundigen, zeg maar, ervaringsdeskundigen in de zaal. Dus je kan elkaar ook vertellen van, nou, ik heb dit zo geprobeerd en ik heb dat geprobeerd.
0: Ik kan me voorstellen dat dat voor, laten we zeggen, tussen haakjes nieuwe mantelzorgers ook heel fijn is om ervaringen te horen van anderen. Als we even teruggaan naar die zomervakantie, want ja, dat speelt op dit moment. Zijn er alternatieven die je aan kan geven dat je zegt van nou, hè, misschien gaat echt op vakantie gaan, lukt niet meer. Maar er zijn nog wel andere dingen mogelijk. Heb jij wat tips of alternatieven dat mensen zeggen, oh, daar had ik zelf niet aan gedacht, maar dat is ook een goeie?
1: Nou, er zijn vakantiemogelijkheden voor mensen met dementie. En dat zijn soms kleinschalige woonplekken waar ze ook kamers hebben of ruimte hebben voor mensen voor tijdelijk opvang, voor tijdelijk komen logeren. En die proberen soms ook echt een gezellig vakantieprogramma te hebben. Er zijn zorghotels waar je samen naartoe kan en waar de partner ontzorgd wordt en waar voor degene met dementie een programma is.
0: Als mensen daar belangstelling voor hebben, waar kunnen ze dat dan vinden, zo'n zorghotel?
1: Ja, ik vind het heel moeilijk om namen en plaatsen te noemen. Ik denk dat dan goed is om heel veel mensen met dementie, die hebben begeleiding van een case manager. En de case managers, dat zijn mensen die
0: zouden dat kunnen weten. Dus daar kun je aan vragen van, goh,
1: Alzheimer Nederland
0: ook.
1: Op de site van Alzheimer Nederland, daar staan allerlei mogelijkheden op, allerlei adressen waar je contact mee kan opnemen. Ja. Je kan het ook via je huisarts, via de praktijkondersteuner proberen. Dus als je in je netwerk de meeste mensen die te maken hebben met dementie hebben zo'n netwerkje om zich heen, dan zou ik die mensen inschakelen van, zullen we samen eens op zoek gaan? Kijk, als je googelt op dementie en vakantie, kom je ook heel veel tegen.
0: Dan kom je ook veel tegen. Ja. Inderdaad, Agnes. Dat zijn hele goede alternatieven. Hè, om dat beide eigenlijk even een time-out krijgen op een leuke manier. Je noemde het net al, iedere derde maandag van de maand in het welzijnscentrum De Leuning. Dan zijn jullie daar en dan is er een middag waar over dementie, maar ook voor de mantelzorgers, waarover gepraat wordt en de verschillende thema's aan de orde komen. Zijn jullie open deze zomer of is het even gesloten?
1: Komende maandag hebben we dus dat thema vakantie.
0: Ja.
1: En in augustus zijn we één keer dicht. En 21 september beginnen we weer. En dan is het gelijk een speciale keer, want 21 september is elk jaar Wereld Alzheimerdag. En dat valt dit jaar precies op de maandag.
0: Nou.
1: En wij sluiten daar sowieso bij aan.
0: Precies.
1: En dit jaar is het thema, ik doe mee. Dus allerlei vormen van, hoe kan je meedoen in de maatschappij zo lang mogelijk. Ook al heb je dementie, je blijft een mens, je blijft een persoon. De ene vindt dit leuk, de andere vindt dat fijn. Dus hoe kan je nog blijven meedoen? En wat vraagt dat van ons als samenleving? Want dat is natuurlijk ook een hele belangrijke.
0: Agnes, een heel mooi thema voor dit jaar. Ik dank jou heel hartelijk. Ik wens jou ook een hele fijne vakantie toe. En
1: dankjewel.
0: Ga door met het mooie werk, zou ik zeggen. Agnes van Bendigem was dit van Alzheimer Café Soest Baren. U hoort het, de eindtune is alweer ingestart. Het uur zit er weer op. Ik dank u allemaal heel hartelijk voor het luisteren voor vandaag. En denk erom, heeft u verdrinkingservaringen? Hè? Neem even contact op met de verdrinking.nl. En deel uw ervaringen, want daar kunnen andere mensen weer hun voordeel mee hebben. Wij zijn te beluisteren weer tussen 12 en 1, want dan wordt dit programma herhaald. En we zijn ook te vinden op de socials en op onze website eemland1.nl. Fijne dag verder en we zijn er morgen weer. Dag allemaal.

0: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Het enorme datacenter van Microsoft in Noord-Holland gebruikt ongeveer 1% van alle stroom in Nederland. Dat blijkt uit gegevens die de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland openbaar heeft gemaakt. Het is voor het eerst dat duidelijk wordt hoeveel elektriciteit een van de grootste datacenters in Nederland verbruikt. Google houdt het stroomverbruik van twee andere grote datacenters geheim. In december meldde het CBS dat alle datacenters in Nederland verantwoordelijk zijn voor bijna 5% van het stroomverbruik. Dat is bijna net zoveel als 2 miljoen woningen. 12 Amerikaanse staten proberen via de rechter de overname van Warner Brothers Discovery door concurrent Paramount Skydance tegen te houden. De staten zeggen dat door de overname een mediagigant ontstaat die de prijzen voor tv- en filmconsumenten kan verhogen en dat concurrentie tussen de bedrijven juist nodig is om de industrie betaalbaar en toegankelijk te houden. Vorige maand werd bekend dat het Amerikaanse ministerie van Justitie geen bezwaren heeft tegen de mega-overname, ter waarde van $110 miljard. De schade aan de grafstenen op het Sovjet-ereveld in Leusden blijkt lastig te repareren. Vorige week werden zo'n 150 graven beklad met leuzen tegen de presidenten van Rusland en Oekraïne. De stichting vreest dat bij een aantal stenen de verf waarschijnlijk te zien blijft en mogelijk moeten die vervangen worden. De Noorse kroonprinses Mette-Marit is ontslagen uit het ziekenhuis. Bijna een maand geleden onderging ze een longtransplantatie. Het komende half jaar moet ze thuis verder revalideren. Volgens een Noorse arts wordt ze komende maanden goed gecontroleerd op complicaties, infecties of afstoting. In een reactie noemt Mette-Marit de donatie het geschenk van haar leven. En verder bedankt ze artsen en de mensen die ook fibrose hebben voor de steun van de afgelopen tijd. Het weer zonnig, maar er zijn ook wolken. Het wordt 26 graden in het noorden tot 31 in het zuiden. Komende nacht koelt het af naar 15 tot 20 graden. En morgen wordt het opnieuw erg warm. Dit was het NOS Journaal.
1: Autoservice Baren. De vertrouwde plek voor onderhoud en reparatie. Autoservice Baren kent u misschien nog als autobedrijf van Boeien. Wij zitten op dezelfde locatie met hetzelfde team en dezelfde service. Autoservice Baren. Nieuwe naam, vertrouwde service.
2: Uw trapslopen? Met ProStairs traprenovatie binnen één dag weer naar boven lopen. De grootste collectie van Nederland. Ook met LED-verlichting en 15 jaar garantie. Thuisadvies op maat? Bereken alvast uw prijsvoorstel op ProStairs.nl.
3: Je luistert naar de streekomroep voor Bunschoten, Spakenburg, Soest en Baarn. Muziek en informatie uit jouw streek. Dit is Eemland 1.
4: Dekker Radio.

Een van die leuke nummers uit de jaren 70. Bij Dekker Radio ben je. En dat was de formatie Chicory Tip. En Son of My Father. Ja. We stomen door. Met een iets later uitgebracht nummer van Elton John. En die heeft veel plezier aan het eind van de dag. The Club at the End of the Street.

Gekke jingle, hè? Ja, vind ik ook. Eens luisteren naar een hele leuke productie uit 1995, die ik een beetje vergeten was. Dat is deze van Hollandboer. En het gaat over het busje dat zo komt.

Leuk hè? John Allen nog eens een keer te horen. Uit 2018 komt hij en Keep on Walking. Nou, dat doen we hier. Oh ja, ik zit erbij. In de Dekker Radio Studio is het een tikkie warm vandaag. Hoe komt dat nou toch? Ik weet het ook niet hoor. We gaan naar Duitsland. Het heet Mädchen. En de dames heten Lucy Electric. Luister maar.

Liefde, het is zo'n gezeik. Zeg maar als ik overdrijf. Ik kan het niet, ik kan het niet. Beter dat ik hier niet blijf. Want telkens als ik naar je kijk. Ik kan het niet, ik kan het niet.

Leuk hè, Roxana Hazes, die draait toch wel aardig mee, de laatste tijd zeker. En AU, uitroepteken. Leuk hoor, Dek Radio gaat dus een hele diepe duik in het verleden doen, moet je horen. Mij benieuwen of je dit gezelschap nog kent. Earth, Wind and Fire en Shining Star.

0: Cavillo, Word Up. We gaan schakelen met Studio 2. Wiebe zit klaar met deze drie.
1: Dadelijk onder andere deze drie in Dekker.

0: Het is 1:30 bij Dekker Radio. Tijd voor de hoofdpunten uit het nieuws.
1: Goedemiddag, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. Ruim 200 kinderen in Nederland die een vaste voogd zouden moeten hebben, hebben die niet. Blijkt uit cijfers die Investico en Trouw hebben opgevraagd. Door personeelstekorten ontbreekt een vaste medewerker die de veiligheid van het kind in de gaten houdt en belangrijke beslissingen neemt. De schade aan de grafstenen op het Sovjet-ereveld in Leusden blijkt lastig te repareren. Vorige week werden zo'n 150 graven beklad met leuzen tegen de presidenten van Rusland en Oekraïne. De stichting vreest dat bij een aantal stenen de verf te zien blijft. De Noorse kroonprinses Mette-Marit is ontslagen uit het ziekenhuis. Bijna een maand geleden onderging ze een longtransplantatie. In een reactie noemt Mette-Marit de donatie het geschenk van haar leven. Het weer, veel zon, maar ook wolkenvelden. Het wordt 26 tot 31 graden.

10:15 komt Evelientje uit haar bed. Ze kijkt eens in de spiegel en ze neemt een sigaret. Ze wandelt door de kamer en ze gluurt eens door het raam. Ze poetst haar mooie tanden en ze trekt haar kleren aan. Suiker, zegt ze, en ze lacht haar tanden bloot. Ze drinkt oranje bloesem en ze eet geroosterd brood. Suiker, zegt ze, en ze lacht haar tanden bloot. Ze drinkt oranje bloesem en ze eet geroosterd brood. Om 10:55 zal ik ze bellen aan haar deur. Ze maakt haar lachend open en ik ruik haar zoete geur. Om 10:30 vliegen we lekker in haar bed. Ze vraagt of ik champagne lust en we draaien met zijn head. Doe het, zegt ze, en ze lacht haar tanden bloot. Ze maakt zijn lichaam dronken en alle kleuren worden rood. Ach, doe het, zegt ze, en ze lacht haar tanden bloot. Ze maakt zijn lichaam dronken.

vijftien over elf kijken ze samen naar tv. Je weet wel zoete koekjes bij een laatste kopje thee. En wordt meneer echt moe, dan gaan ze maar naar bed. Slaap lekker schat, slaap wel, ik heb de wekker juist gezet. Vier, denkt ze, en ze neemt een sigaret. Haar man ligt al te snurken, dus ze leest nog wat in bed. Vier, denkt ze, en ze neemt een sigaret. Haar man ligt al te snurken, dus ze leest nog wat in dat lekkere bed.

0: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. De man die 6 jaar geleden de 14-jarige Tamar uit Marken doodreed, kan niets worden verweten. Dat oordeelt de rechtbank in Haarlem. Tegen de automobilist uit Duitsland was 8 weken cel geëist, maar de rechter spreekt hem nu vrij. Ook hoeft hij geen schadevergoeding te betalen. Tamar was 's nachts weggelopen na een ruzie thuis. Later werd haar lichaam gevonden in een berm bij Monnikendam. Uit onderzoek bleek dat ze was aangereden door de 33-jarige Duitser. Hij zei dat hij dacht dat hij een dier had geraakt. Bij een brand in Brussel zijn meerdere doden gevallen. Hoeveel is niet duidelijk. Ook worden nog 6 mensen vermist. Het gebouw staat in de stijgers en wordt momenteel gerenoveerd. De brand ontstond vanmorgen en leek snel onder controle. Maar volgens Belgische media ontstond niet lang daarna door brandende deeltjes een nieuwe brand in de kelder van het gebouw. Zo'n 200 bouwvakkers zijn geëvacueerd. In de liftkokers heeft de brandweer verschillende lichamen aangetroffen. Het zogeheten Oxygebouw in het centrum van Brussel is niet bewoond. Er moeten kantoren, appartementen en een hotel inkomen. De waterschappen in Nederland willen strengere Europese regels voor het verdelen van rivierwater. Doordat Nederland helemaal aan het einde van het stroomgebied ligt, kunnen andere landen hun waterproblemen verplaatsen naar Nederland. In hete, droge zomers moet ieder land een manier vinden om om te gaan met de beschikbare hoeveelheid water. Zo vermoedt Rijkswaterstaat nu al dat Zwitserland water achterhoudt voor eigen gebruik. Per rivier zijn er al regels gemaakt, maar dat vinden de waterschappen niet genoeg. Zij pleiten voor meer Europese afspraken. 12 Amerikaanse staten komen in het geweer tegen een overname van Warner Brothers Discovery door Paramount Skydance. Ze vrezen een mediaoorlog die het tv en mediamonoloog die het film en tv kijken voor consumenten duurder maakt. Het Amerikaanse ministerie van Justitie had vorige maand geen bezwaar tegen een overname. Het weer zonnig en warm. Het wordt 26 graden in het noorden tot 32 in het zuiden. Komende nacht koelt het af naar 15 tot 20 graden. En morgen opnieuw erg warm met temperaturen rond de 30 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Autoservice Baren. De vertrouwde plek voor onderhoud en reparatie. Autoservice Baren kent u misschien nog als autobedrijf van Boeien. Wij zitten op dezelfde locatie met hetzelfde team en dezelfde service. Autoservice Baren. Nieuwe naam, vertrouwde service.
2: Met de auto naar het werk? Of toch maar niet? Slim, want Bike Totaal Steven Koelewijn heeft een heel voordelig leaseplan voor alle merken fietsen en e-bikes. Met onderhoud en service voor een vast maandbedrag. Kun je lekker onbezorgd fietsen? Kijk voor het hele Bike Totaal assortiment op stevenkoelewijn.nl.
3: Je luistert naar de streekomroep voor Bunschoten, Spakenburg, Soest en Baarn. Muziek en informatie uit jouw streek. Dit is Eemland 1.
4: Je luistert Eemland 1. Voor Amersfoort, Baarn, Leusden, Soest en Spakenburg. Eemland 1.
3: Wim rockt er dit uur op los in Rock All Over The Years.
5: Eemland 1. Hey boys, hier komt hij dan. 1,

Dit is een herhaling van de reeds eerder opgenomen aflevering van Rock All Over The Years. Ja, goedemiddag. Hier zijn we weer met een nieuwe aflevering van Rock All Over The Years. Ja, het is enorm warm, maar we laten ons niet door tegenhouden. Wat hebben we vandaag? Ja, oud en nieuw. We beginnen met iets nieuws en iets ouds. Van Morrison. Ja, de mensen hadden een paar jaar geleden nogal een hekel aan hem. Dat was gekke dingen geroepen in de coronatijd, maar het is hem allemaal vergeven. En hij doet nog steeds waar hij goed in is. Lekkere muziek maken. Bijna 80 jaar. Zometeen van zijn nieuwe album. Van het nieuwe album Remembering Now. It wasn't for Ray. Maar eerst uit 1967. De Midnight Special.

Van Morrison, je hoorde als laatste If It Wasn't For Ray, van zijn nieuwe album. Dat nieuwe album heette Remembering Now. En daarvoor een oudje uit 67, Midnight Special. Ja, we gaan nog maar zo'n oude rocker verder. Neil Young, ook inmiddels bijna 80. En heb ook een nieuw album uitgebracht en dat heette Talking to the Trees. Ja, nou ja, zullen we niet al te serieus nemen tegen bomen gaan praten. Maar goed, er staan lekkere nummers op. Het eerste nummer wat ik laat horen is Dark Mirage en daarna Let's Roll Again.

Neil Young, Dark Marriage. Ja, ik moet even melden, ik zei het al, de man is bijna 80. Maar dit album, Dark Marriage, is geproduceerd door Lou Adler. En deze Lou Adler is al 91 jaar, onvoorstelbaar toch. Hè? En die werkte ook onder met Janis Joplin, Mamas en Papas, Carole King. Ja, een heleboel grootheden uit die tijd. Erg knap, wie weet hoe lang die nog maar doorgaat. Maar ik zei het al, twee nummers van hetzelfde album, Talking to the Trees, Let's Roll Again.

0: Explosion.
1: Ja, dat tweede nummer van Neil Young, dat was eigenlijk meer toch zijn, ja, meer zoals we hem kennen, zijn stijl, Let's Run Again. Gaan verder met Jimmy Page, ja, de zanger van Led Zeppelin. Heeft heel veel solo-projecten gedaan. Uit het solo-project uit 1984, we hebben vorige week al nummer gedraaid. Een cover van Buddy Holly, Think It Over.

Jimmy Page zingt erover. Ja, het klonk er iets anders als Buddy Holly het toen deed. Een beetje, ja, toch wat meer jaren 80 muziek. Pianootje erbij, gitaarsolootje. En hij probeerde ook de hik van Buddy Holly na te doen. Het volgende nummer. Ja, ik ga niks aankondigen. Je moet eerst maar even luisteren en kijk maar of je weet wie het is.

Nou, enig idee wie dit was? De Beatles? Nee. John Lennon? Ja, doe ik ook een beetje Beatles. Nee, ook niet. Dit was Joe Cocker. I'll Cry Instead. Van het album The Atelier. Ja, lekker. Gewoon een echte Beatles-stijl. Ik weet niet wie het geschreven heeft, nummer. Maar je zou bijna denken, geschreven door de Beatles. We gaan verder met nog zo'n oude rocker. En die is ook nog levend. Gelukkig wel. Bill Wyman. Van het album Drive My Car. Thunder on the Mountain.

Bill Wyman, Thunder on the Mountain. Hij wordt volgend jaar weer 89 jaar. De oude bassist van de Rolling Stones. Gaan we verder met Stone the Grouse. Dat is een bandje die heeft uit Amerika, die heeft bestaan van 1969 tot 1973. En een van de leden, Leslie Harvey, werd bij een optreden geëlectrocuteerd in 1972. En ja, daarna, het jaar daarna, zijn band opgegeven. En hij was 27 jaar, ja, ook bij de club van 27, alleen in zijn geval geen, niet vrijwillig, geen drugs, et cetera. Maar ze hebben wel lekker muziek achtergelaten. Stone the Grow met Good Time Girls.

0: Je luistert Eemland 1. Voor Amersfoort, Baren, Leusden, Soest en Spakenburg. Eemland 1.
1: Gaan we verder met Ringo Starr. Je hebt ook een nieuw album uitgebracht dit jaar. Ja, en ook weer zo'n oude rocker. Hè? De vorige drummer van de... Of de laatste drummer. Nee, het was niet de enige drummer van de Beatles. Want daarvoor... hij was een vervanger van de... Van de drummer die voor hem zat. Ja, meestal hè, zo'n drummer voor je zit been vervangen. Maar goed, kan even schouten, namelijk Pete Best, ja, was dat. En die werd dus vervangen door Ringo Starr. Hij heeft een album uitgebracht en dat heet, een hele moeilijke naam, Look Up. Ja, een moeilijke naam, ik zei het al. You Want Some, ja, Ringo Starr, artiest 2025 met zijn All-Star Band.

Billy Idol, Money Money uit 1981. En hij was vroeger de leider van de punkband Generation X. Brian May van Queen, ook solo projecten gedaan. Slowdown uit 2022.

0: While the others keep on talking, we keep on rocking.
1: Brian May, Slow Down. Ja, waarom de man dit meer nummers zong zelf, toen hij nog gewoon in Queen zat, toen de band nog bestond. Ik snap het niet, want hij kon heel goed zingen. We gaan verder met de atmosfeers. Ja, waar bestaan die uit atmosfeers? Zover ik heb nu kunnen nagaan, bestond de band rond 1962, dat is al heel lang geleden, uit Robbie van Leeuwen en Siep Warner. Nou, die twee kennen we natuurlijk van The Motions. En Robbie van Leeuwen later ook van hoofdzakelijk The Motions. En het is een instrumentaal nummer. Het heet Fickle Chicken.

Even schaam op de naam komen. Dat was natuurlijk Shocking Blue. Hè? En hij heeft ook nog gespeeld, wat mij dat niet bekend is, maar hij schijnt natuurlijk gespeeld te hebben de T-set. Maar goed, maakt niet uit. We hoorden er straks een cover van Buddy Holly. Ja, en nu heb ik Buddy Holly zelf met Don't Come Back Knocking.

Ja, een van mijn favoriete bands, Buffalo Springfield. En die bestond onder andere uit Stephen Stills, Richie Furay, Bruce Palmer en Neil Young. En Dewey Martin ook nog. Lekkere muziek. Ook, moet je daarvan zeggen. Gewoon, lekker. Uit 1967 was dat. We gaan eruit op het laatste nummer van Joe Bonamassa. So Many Roses, 2006. En van het album You and Me.

0: Helaas, het uurtje zitten we op. We gingen eruit met Joe Bonamassa. So Many Roads uit 2006. Ja, volgende week mocht je weer naar Jos luisteren. Ik ga even op vakantie. En daarna ben ik weer terug. Maar ja, gewoon over 2 weken dus weer. Gaan we weer iets leuks maken. Ik zou zeggen, tot de volgende keer.
1: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Bij een brand in Brussel zijn meerdere doden gevallen. Hoeveel is niet duidelijk. 6 mensen worden vermist. Het gebouw staat in de stijgers en wordt momenteel gerenoveerd. De brand ontstond vanmorgen en leek snel onder controle. Maar niet lang daarna ontstond door brandende deeltjes een nieuwe brand in de kelder van het gebouw. In de liftkokers heeft de brand weer verschillende lichamen aangetroffen. De man die 6 jaar geleden de 14-jarige Tamar uit Marken doodreed, kan niets worden verweten. Dat oordeelt de rechtbank in Haarlem. Tegen de automobilist uit Duitsland was 8 weken cel geëist, maar de rechter spreekt hem nu vrij. Ook hoeft de man geen schadevergoeding te betalen. Tamar was 's nachts weggelopen na een ruzie thuis. Later werd haar lichaam gevonden in een berm bij Monnikendam. Uit onderzoek bleek dat ze was aangereden door de 33-jarige man. Hij zei dat hij dacht dat hij een dier had geraakt. In Noorwegen is Marius Borg Høbu vrijgelaten uit de gevangenis. De oudste zoon van kroonprinses Mette Marit mag zijn voorarrest met een enkel band thuis uitzitten. Dat duurt nog zo'n 4 weken. Høbu is veroordeeld tot 4 jaar gevangenisstraf voor verkrachtingen en geweld tegen een ex-vriendin, maar dat vonnis is nog niet definitief. De rechter besloot gisteren dat de kans op herhaling klein is en daarom mag hij de komende 4 weken thuis uitzitten. Zijn moeder, Mette Marit, mocht vandaag het ziekenhuis verlaten na een longtransplantatie. Treinreizigers mogen hun tas niet meer op de stoel naast hen zetten. NS past de regels aan waardoor tassen voortaan in het bagagerek moeten of op schoot. Tot nu toe was een tas op een stoel niet verboden. Wel moesten reizigers hun tas weghalen als iemand op die plek wilde zitten. Volgens NS wordt het bezet houden van plekken een steeds groter probleem. Vroeger haalden mensen hun tas wel weg, maar tegenwoordig gebeurt dat steeds minder. En ook durven reizigers anderen niet meer aan te spreken. Reizigersorganisatie Rover juicht de verandering toe. Het weer zonnig en warm, 29 graden in het noorden, 32 in het zuiden. Komende nacht koelt het af naar 15 tot 20 graden. En morgen opnieuw temperaturen rond de 30 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Hardlopen? Pluto Sport. Schoenen, kleding en accessoires? Pluto Sport. Essex, Nike en Brooks? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
3: Autoservice Baren. De vertrouwde plek voor onderhoud en reparatie. Autoservice Baren kent u misschien nog als autobedrijf Van Boeien. Wij zitten op dezelfde locatie met hetzelfde team en dezelfde service. Autoservice Baren. Een nieuwe naam, vertrouwde service.
4: Je luistert naar de streekomroep voor Bunschoten, Spakenburg, Soest en Baarn. Muziek en informatie uit jouw streek. Dit is Eemland

0: too late?
1: Sure.
0: Eat this.

0: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. De rechtbank laat het verbod op de overname van het bedrijf achter DigiD in stand. Staatssecretaris Aerts had de overname door een Amerikaans bedrijf verboden, omdat DigiD daardoor in buitenlandse handen zou vallen. Het bedrijf Solvinity, dat DigiD beheert, had een kort geding aangespannen, in de hoop dat de rechtbank de beslissing van de staatssecretaris zou schorsen. Maar de rechter laat het verbod dus in stand. Twee voormalige ambtenaren van de gemeente Rotterdam zijn ook in hoger beroep veroordeeld voor onder meer oplichting, omkoping en witwassen. Ze regelden bijvoorbeeld dat een bevriende aannemer werkzaamheden voor de gemeente kon uitvoeren. Via nepfacturen werden hoge bedragen betaald. De ambtenaren werden daarvoor beloond met geld, 22 racefietsen en een groot aantal horloges. De schade voor de gemeente Rotterdam was zo'n 2 miljoen euro. De ambtenaren krijgen celstraffen van 3 en 6 maanden. Dat is lager dan de eerder opgelegde straf. En ook de aannemer moet enkele maanden de cel in. Een man van 54 uit Roosendaal is opgepakt voor het in brand steken van strandhuisjes in Wijk aan Zee. Daarbij werden vorige week 5 strandhuisjes verwoest en 1 iemand raakte gewond. Over een motief voor de brandstichting is niets bekendgemaakt. Treinreizigers mogen hun tas niet meer op de stoel naast hen zetten. NS past de regels aan, waardoor tassen voortaan in het bagagerek moeten of op schoot. Tot nu toe was een tas op een stoel niet verboden. Wel moesten reizigers hun tas weghalen als iemand op die plek wilde zitten. Volgens NS wordt het bezet houden van plekken een steeds groter probleem. Vroeger haalden mensen hun tas wel weg, maar tegenwoordig gebeurt dat steeds minder. En ook durven reizigers anderen niet meer aan te spreken. Reizigersorganisatie Rover juicht de verandering toe. Het weer dan nog warm en zonnig. Het is 26 graden in het noorden tot lokaal 32. In het zuiden, op de Waddeneilanden, is het iets koeler. Komende nacht koelt het af naar 15 tot 20 graden. Morgen opnieuw warm met temperaturen rond de 30 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Hockeyen, Pluto Sport. Stik, schoenen en kleding, Pluto Sport. Die Indië Maharaja, Brabo en Ries, Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
2: Je luistert naar de streekomroep voor Bunschoten, Spakenburg, Soest en Baarn. Muziek en informatie uit jouw streek. Dit is Eemland 1.
3: Bond, Jan Berg.

De muziek van het jaar 1988 met Bianco hoorden we hier voorbij komen. Don't Blame It On That Girl, de titel van de plaat. Fijn dat u er weer bij bent. Een nieuwe aflevering van het programma Bond. Ik ben Jan Berg en ik draai je voor de komende uur. Blijft u erbij? Gaan wij door met de hedendaagse muziek. Taylor Swift. I knew it. I knew you.

0: take your love to town. For God's sakes, turn around.
1: De muziek van Kenny Rogers uit 1969. Ruby, don't take your love to town. En deze samen met zijn band, de First Edition.
2: Met Jan Berg maak je bont. Altijd wat anders.
1: Dan gaan we naar 2009 met Keane. Better than this.

0: Keen en Better Than This, terug uit het jaar 2009 was dat.
1: Met Jan Berg maak je het bont. Altijd wat anders.
0: 2014, Lilywood, The Prick en Robin Schulz, The Prayer in C.

0: Lily Wood, The Prick en Robin Schulz, The Prayer in C. Heerlijke muziek hier in de Bonte Muziekverzameling.
1: Achter het oude, oude. Ontdek het nieuwe.
0: En dat hedendaags werk hier, nieuw werkje van Victoria Crosby. Dit is Good Girl Problem.

0: Een hit van Gary Barlow. Dat was volgens mij een van de boybands waar hij in zat. Ik weet niet meer zo gauw welke. Love Won't Wait, de titel van deze plaat. Leuke plaat hier in Programma Bond.
1: Jan Berg.
2: Met de muziek van de jaren 70.
0: En met de muziek van de jaren 70 gaan we op naar het half uur 1972. Ricky Nelson. Dit is The Garden Party.

0: Het is 4:30 bij Bond met Jan Berg. Tijd voor de hoofdpunten uit het nieuws.
1: Goedemiddag, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. De rechtbank laat het verbod op de overname van het bedrijf achter DigiD in stand. Staatssecretaris Aerts had de overname door een Amerikaans bedrijf verboden, omdat DigiD daardoor in buitenlandse handen zou vallen. Het bedrijf hoopte dat de rechtbank de beslissing zou schorsen. De rechtbank heeft de man die 6 jaar geleden de 14-jarige Tamar uit Marken doodreed vrijgesproken. De automobilist kan niets worden verweten. Tamar werd doodgevonden in een berm nadat ze thuis was weggelopen na een ruzie. De automobilist dacht dat hij een dier had geraakt. De twee mannen die verdacht worden van de diefstal uit het Louvre in Parijs wisten niet wie de opdrachtgever was. Uit de verhoren blijkt dat ze een paar dagen voor de roof werden benaderd. Door wie willen ze niet zeggen. Het weer, warm en zonnig en morgen opnieuw zo'n 30 graden.
2: Lekker gevarieerd.
3: Bond. Met

Muziek van Chicago hoorde u hier voorbij komen. Stay the Night, de titel van de plaat hier in de Bonte Muziekverzameling. U bent er nog bij? Mooi zo, gaan wij graag weer door met de muziek. We gaan naar 2024 met Sarah. Dit is Hurt Me.

0: Jazeker, de muziek die u allemaal weer voorbij hoort komen in de Monte Muziekverzameling. Dit was muziek van Cera uit 2024, onder deze. En nummer was gedeeld Hurt Me. We gaan terug in de tijd.
1: Jan Berg.
2: Met de muziek van de jaren 60.
0: En met de muziek van de jaren 60 naar het jaar 1964. Met Millie Small.

0: Ja, in 1964 nog Millie Small, hè? Toen was ze nog klein. My Bolly, Boy Lollipop, inmiddels groot geworden en inmiddels al overleden zelfs.
1: De magische muziekselectie in de beste mix.
0: 2004, Jim, On and On.

0: Jazeker, de muziek van Jim hadden we daar zo. On and On was de titel van de plaat. Wij gaan weer wat nieuws draaien. We gaan hedendaagse muziek draaien. Nieuws binnengekomen hier via de mail.
1: Meer dan hits.
2: Alleen.
0: De band No Promises. Dit is een nummer titel Wildside.

0: Ja, dat was deze plaat met de titel Wild Side. En dat was de band No Promise. Hier in de Bonte Muziekverzameling. We draaien ze voor u daar lekker op een rijtje. En dat bent u natuurlijk ook van ons gewend. En gaan we ook lekker mee door.
1: Hé Jan, wat is het weer al de noorste gezellig, Biddy?
0: 2018 muziek van Shepard. Dit is Coming Home.

De muziek van Shepherd uit 2018. Coming Home was de titel van de plaat. En dat bracht ons dan op het punt in het programma Bond dat we afscheid van u gaan nemen. Het zit weer op een uurtje lang Bond. Mijn naam Jan Berg en ook vandaag weer met heel veel plezier het programma voor u geproduceerd. Reageren op het programma kan nog altijd. janberg.radio@gmail.com is dan het adres wat daar weer voor open staat. Ik wens u nog een hele fijne dag en ik vertel u nog eventjes wat de muziek is waar we ermee uitgaan. We gaan ermee uit met muziek uit 1976 om te beginnen. Oscar Harris, Since I Met You Baby. Daar een nieuw werkje van Mitch Martin, Sweet Temptation. En voor mij hebben we nog tijd voor een instrumentaaltje. 1964, The Ventures and Slaughter on 10th Avenue. Ik zeg bedankt voor het luisteren. De groetjes.

0: Sit van der Linde met het NOS-journaal. De natuurbrand ten zuiden van Parijs heeft inmiddels meer dan 2000 hectare natuur verwoest. Franse autoriteiten hopen de twee brandhaarden vandaag onder controle te krijgen. Volgens de minister van Binnenlandse Zaken zijn de branden wel ingedamd, maar is er nog geen grip op. Franse media melden dat er bulldozers worden ingezet om moeilijk bereikbare delen van het bos van Fontainebleau te bereiken. De natuurbrand geldt als de grootste in decennia in dit deel van Frankrijk. De politie heeft 2 mensen opgepakt voor brandstichting. De overname van het bedrijf achter DigiD door een Amerikaans bedrijf blijft verboden. Solvinity probeerde via een kort geding het verbod van tafel te krijgen, maar de rechtbank gaat daar niet in mee. De staatssecretaris had de overname verboden om te voorkomen dat DigiD in Amerikaanse handen zou vallen. 2 hoofdverdachten van de roof van kroonjuwelen uit het Louvre in Parijs zeggen niet te weten wie de opdrachtgever was. Dat blijkt uit verhoren die de krant Le Monde heeft ingezien. De verdachten zijn een illegale taxichauffeur en een werkloze man. Ze werden een week na de roof in oktober aangehouden en bekenden al snel wat ze hadden gedaan. Ze hadden vitrines in het Louvre ingeslagen en gingen er met een miljoenenbuit vandoor. Beide mannen zeiden dat ze enkele dagen voor de roof zijn benaderd door een opdrachtgever. Zijn naam willen ze niet noemen, uit angst voor wraak. 2 gemeenteambtenaren die zich lieten omkopen moeten 3 en 6 maanden de cel in. Dat is in hoger beroep besloten. Ze werkten bij de gemeente Rotterdam en maakten zich schuldig aan oplichting, omkoping en witwassen. In totaal voor zo'n 2 miljoen euro. Ook een betrokken aannemer moet enkele maanden de cel in. Het weer warm en zonnig. Het is 26 tot lokaal 32 graden. Op de Waddeneilanden iets koeler. De komende nacht koelt het af naar 15 tot 20 graden. Morgen wordt het opnieuw warm met temperaturen rond de 30 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Tennissen, Pluto Sport. Racket, schoenen en kleding, Pluto Sport. Nike, Adidas en de Indië Maharaja, Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
2: Autoservice Baren. De vertrouwde plek voor onderhoud en reparatie. Autoservice Baren kent u misschien nog als autobedrijf van Boeien. Wij zitten op dezelfde locatie met hetzelfde team en dezelfde service. Autoservice Baren. Nieuwe naam, vertrouwde service. Autoservice Baren. Nieuwe naam, vertrouwde service.
3: Je luistert naar de streekomroep voor Bunschoten, Spakenburg, Soest en Baarn. Muziek en informatie uit jouw streek. Dit is Eemland 1. Het komende uur bij Eemland 1, puntjes op de i.

een hele zomer lang. Goedenavond, hartelijk welkom bij Eemland 1. Tot 9 uur vanavond weer een nieuwe aflevering van de zomerse aflevering. De serie van Puntjes op die. Met vanavond deel 3 van de zomer van 1976. En we begonnen niet met een plaat uit 76. Nee hoor, eindje uit 2026. Van Kees Boman en Peter Liberon. Twee lokale grootheden uit Baarn en uit Soest. En ze hebben zo'n leuke plaat gemaakt, dus die heb ik gebombardeerd tot Fransie schrijf eigenlijk de hele periode lang. Dus, maar we gaan net zoals vorige week en die week daarvoor terug naar de zomer van 1976. Een hele warme zomer, bijna net zo warm als die van 2026, misschien nog wel warmer. En die zomer kende een heleboel zomerhits, zoveel dat ik er 3 afleveringen aan kan gaan wijden. En dit is de laatste, dus het restantje zomerhits wat we nog over hadden, die we nog niet gehad hebben. En er zit ook een heleboel leuke tussen. En we gaan ze weer 3 aan 3 draaien vanavond, dus blijf lekker luisteren, neem wat te drinken erbij. En doe gewoon rustig aan, het is warm, dus... Ik zorg wel voor de muziek, jij doet de rest vanavond. De eerste 3 die komen eraan. Lee Towers, You Never Walk Alone zit erin. John Sebastian en Welcome Back. En we gaan beginnen met een grootheid uit Frankrijk. Hij is volgens mij 97 jaar geworden. Een aantal jaar geleden overleden. Ik heb het over Jean Aznavour. Mes Emmerdes was een van zijn grote hits uit de jaren 70. En het was in ieder geval een groot hit in 1976. Dit is Jean Aznavour.

it bye-bye and don't be afraid of the dark.

De zomer van 1976 was succesvol voor Lee Towers. You Never Walk Alone stond in de top 40. Nadat hij op 11 april 1975 en op eerste kerstdag van hetzelfde jaar 1975 te gast was geweest in Voor de Vuist Weg bij Evan Duis. Ja, kon het eigenlijk niet meer stuk met deze man. Hij scoorde hit na hit en dit was een van zijn grootste uit 1976 dus. Lee Towers, You Never Walk Alone. Oorspronkelijk natuurlijk van Gary and the Pacemakers uit 1963. John Sebastian was zanger van The Loving Spoonful, die we weer kennen van Summer in the City. Maar in 1976 mocht hij een herkenningsmuziekje maken voor een tv-serie. En die tv-serie die heette Welcome Back Cotter. En het liedje heette daarom ook Welcome Back. John Sebastian scoorde ermee in 1976. En we begonnen dit blokje met een lekkere Franstalige van Jean Aznavour, Mes Emmerdes. Een lekkere grote zomerhit uit 1976. Je luistert naar Puntjes op de i. We zijn de zomerhits aan het draaien van precies 50 jaar geleden. En dit is alweer de derde week dat we dat doen. En het zijn ook de laatste zomerhits van dat jaar van 50 jaar geleden. Ik heb er weer drie voor je. Don Mercedes scoorde een nummer 1 hit met Rocky. Sailor scoorde een grote hit met A Glass of Champagne. Maar we beginnen met Rod Stewart. Tonight is the night.

Don Mercedes stond op nummer 1 in 1976 in de top 40. En ja, dat nummer stond nog een keer in de hitparade, maar dan in de uitvoering van Frank Farian. En dat klonk toen zo.

Ja, de Duitse versie van Rocky van Frank Farian stond ook in de zomer van 1976 in de Nederlandse top 40. Maar hij bereikte niet in de eerste plaats hoor. Nee, dat niet. Dat was alleen maar weggelegd voor Don Mercedes. En Don deed dat niet alleen. Dat deed hij samen met Bonnie Sinclair. Daarvoor nog Sailor, A Glass of Champagne. En we begonnen met in dit blokje met Rod Stewart's Tonight is the Night. Het is op een half minuut na precies 19:30 tot 21:00 vanavond las je naar puntjes op die met de zomerhits van 1976. De derde avond alweer dat we dit doen. En het is ook de laatste avond. Dus wat we volgende week gaan doen. Ik weet het niet. In ieder geval niet de zomerhits van 1976. Maar er komen er wel weer drie aan. Wat komt er aan? Robin Sarstedt, My Resistance is Low. Jean Mainsen met Avant de Nous, Dier Adieu. En we beginnen met een hele leuke van Eddie Howell. The Man from Manhattan.

0: distance, you know my resistance is low.
1: Oh, wat kan die laag. Robin Sarstedt en My Resistance is Low. En die Robin Sarstedt was inderdaad een broer van Peter Sarstedt, die in 1969 een hit scoorde met Where Do You Go To, My Lovely. En zo zien we weer, broers en zussen komen je overal tegen in de hitparade. Voor Robin Sarstedt draaiden we nog Jane Manson met Avant de nous dire adieu. En die Jane Manson was een Amerikaanse actrice en zangeres. En vooral door haar Franstalige zangkwaliteiten was ze succesvol in Frankrijk. En ook in Nederland scoorde ze dus een top 10 hit met dit Avant de nous dire adieu. En ze zag er waarschijnlijk ook nog leuk uit, want in 1977 stond ze ook nog in de Playboy. Dan weet je dat ook weer. En we begonnen met Eddie Howell, The Man from Manhattan. Een nummer geproduceerd door Freddie Mercury. En op de gitaar hoorde je Brian May. Dus de invloed inderdaad van Queen was goed te horen op dit nummer uit 1976. Het was trouwens wel de enige hit die Eddie Howell scoorde hier in Nederland. The Man from Manhattan dus. Even op het klokje kijken, 11 minuten over 7:30. We zijn er tot 9 uur vanavond met de zomerhits uit 1976. Voor dit uur heb ik er nog 4, misschien 5 voor je liggen. We gaan naar het volgende blokje van 3. Hadden we het net al over Queen. Queen komt ook aan in het blokje. You're My Best Friend was een grote hit in 1976 in de zomer. George Baker had een bescheiden top 10 hit met Wild Bird. En we gaan naar Backman Turner Overdrive. Die kennen we nog van You Ain't Seen Nothing Yet uit 1973. Maar 3 jaar later hadden ze er weer een top 10 hit. Looking Out for Number One, zo heet het. Hier is die Randy Backman en de rest van Backman Turner Overdrive. En Looking Out for Number One.

You're My Best Friend van Queen. En we hoorden Freddie Mercury en Brian May al eerder. Dus in een blokje eerder. Dus bij Eddie Howell in The Man from Manhattan. Dat had ik je verteld. Maar ze stonden zelf ook nog in de zomer in de hitparade met dit nummer. You're My Best Friend. Uit de zomer dus van 1976. Ja, en toen daarvoor George Baker. Die we eigenlijk aan het begin helemaal niet hoorden zingen. Maar hij kwam toch hoor. Ja, Wild Bird was een top 10 hit voor hem in de zomer 50 jaar geleden. En de broertjes Backman Turner Overdrive hadden een bescheiden zomerrit hoor in 1976. Looking Out for Number One stond slechts 5 weken in de top 40. Kwam niet verder dan nummer 21. Maar het is wel zo'n plaat die we niet vergeten zijn. Hoewel You Ain't Seen Nothing Yet uit 73 natuurlijk helemaal in het collectieve geheugen zit. Ik heb er nog één voor je op in dit eerste uur dan van de zomerhits van 1976. En die is voor Henry Gross en die heet Shannon. Blijf lekker luisteren, want we hebben nog veel meer muziek straks na het nieuws van 8 uur met gewoon een heleboel. Ik ga even gewoon even vertellen wat er onder andere nog komt. Stardust Vocal Band komt nog. BZN staat er nog op. Fleetwood Mac. Cat Stevens. Dus reden genoeg om te luisteren. Laatste in dit uur is dus van Henry Gross en heet Shannon.

0: Sit van der Linde met het NOS-journaal. De maand juni was de dodelijkste maand voor Oekraïnse burgers sinds de Russische invasie begon 4 jaar geleden. Volgens de VN-Mensenrechtencommissie kwamen er bijna 300 mensen om en raakten bijna 2000 burgers gewond. De commissie spreekt van alarmerende cijfers. Het aantal slachtoffers stijgt omdat Rusland vaker zware wapens inzet tegen de burgerbevolking, zoals lange afstandsraketten. De natuurbrand ten zuiden van Parijs heeft inmiddels meer dan 2000 hectare natuur verwoest. Franse autoriteiten hopen de 2 brandhaarden vandaag onder controle te krijgen. De branden zijn wel ingedamd, maar er is nog geen grip op. Franse media melden dat er bulldozers worden ingezet om de moeilijk bereikbare delen van het bos te bereiken. De natuurbrand geldt als de grootste in decennia in dit deel van Frankrijk. De politie heeft 2 mensen opgepakt voor brandstichting. Treinreizigers mogen hun tas niet meer op de stoel naast hen zetten. NS past de regels aan, waardoor tassen voortaan in het bagagerek moeten of op schoot. Tot nu toe was een tas op de stoel niet verboden. Wel moesten reizigers hun tas weghalen als iemand op die plek wilde zitten. Volgens NS wordt het bezet houden van plekken een steeds groter probleem. Vroeger haalden mensen hun tas wel weg, maar tegenwoordig gebeurt dat steeds minder. Ook durven reizigers anderen niet meer aan te spreken. Reizigersorganisatie Rover juicht de verandering toe. De 10e etappe van de Tour de France is gewonnen door gele truidrager Tadej Pogačar. De Sloveen kwam solo over de streep, een halve minuut voor Remco Evenepoel en Paul Sexa. In het algemeen klassement staat Pogačar nu meer dan 3 minuten voor op de nummer 2, Jonas Vingegaard. Renners hadden op de route in het bergachtige Centraal Massief opnieuw te maken met temperaturen van boven de 30 graden. Het weer hier, warm en zonnig, 26 tot lokaal 32 graden. Op de Wadden iets koeler. Komende nacht koelt het af naar 15 tot 20 graden. Morgen opnieuw warm met temperaturen rond de 30 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Uw trapslopen? Met ProStairs traprenovatie binnen 1 dag weer naar boven lopen. De grootste collectie van Nederland. Ook met LED-verlichting en 15 jaar garantie. Thuisadvies op maat? Bereken alvast uw prijsvoorstel op prostairs.nl.
2: Voetballen? Pluto Sport. Voetbalschoenen, kleding en ballen? Pluto Sport. Nike, Adidas en Cruyff? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
3: Kijk voor het hele bike totaal assortiment op stevenkoelewijn.nl.
4: Je luistert naar de streekomroep voor Bunschoten, Spakenburg, Soest en Baarn. Muziek en informatie uit jouw streek. Dit is Eemland 1. Het komende uur bij Eemland 1, puntjes op de i. Eemland 1.
5: Het is mooi.

Ja, daar zijn we weer de hele zomer lang. Nou ja, inderdaad, op de maandagavond dan met de zomerhits van 1976. Vanavond de laatste keer uit een serie van drie uitzendingen. En we begonnen dit tweede uur natuurlijk met Kees Bouwman en Peter Lieberom. Een beetje onze zomerschijf voor de komende weken. Een lekkere zomerhit uit 2026. Maar we gaan nog een uur lang naar 1976. Er komen er nog 3, 6, 9, 12, 15 of zoiets. 15 hits komen er nog aan van 50 jaar geleden. Zullen we maar gelijk beginnen met het eerste blokje. In dat blokje Fleetwood Mac, de Liverpool Express. En de groep die scoorde met Mississippi, die hadden weer een hit. Maar nu in de zomer, ik heb het over Pussycat. Ze scoorden in 1976 in de zomer met dit nummer. Dat heet Smile.

Ja, misschien wel de beste band aller tijden. Fleetwood Mac, Rhiannon uit 76. Nog voordat het album Rumours verscheen in 1977. Met daarop natuurlijk Go Your Own Way. Was dit er van het titelloze album uit 1975. Want dat album heette gewoon Fleetwood Mac. Ook wel het witte album genoemd van Fleetwood Mac. Nou ja, we hebben niet allemaal een waard album, zoals de Beatles. Daarvoor nog de Liverpool Express. En die kwamen natuurlijk uit Liverpool. En hadden een, hier in Nederland in ieder geval één hitje, You Are My Love. Maar in Zuid-Afrika waren ze wereldberoemd. Daar hadden ze de ene hit na de andere hit. En ze draaiden er ook nog op voor vele duizenden inwoners van Zuid-Afrika. Dat was heel bijzonder in die tijd. Want eigenlijk kwamen er geen artiesten van buiten Zuid-Afrika in Zuid-Afrika. Maar wel de Liverpool Express dus, want ze waren enorm populair. En Pussycat scoorde weer na Mississippi, George. En al die andere grote hits van ze hadden ze weer een top 10 hit, een top 2 hit zelfs. Smile stond in de zomer van 1976 op nummer 2 in de top 40. Het is bijna 19 minuten over 8. Je luistert naar Eemland 1. We zijn bezig met de zomerhits van 1976 in puntjes op de i. En ik heb er weer drie voor je. Paul McCartney gaat straks zingen, Let Him In. Yves Brenner heeft een hele mooie zomer, Le Matin sur la Rivière. En we beginnen met een top 10 hit uit 76 van Johnny Wakelin. En die is niet in Nederland, nee, die is in Zaïre.

Beetje vergeten plaatje van Paul McCartney en zijn Wings. Let Him In uit de zomer natuurlijk van 1976, want daar zitten we middenin. En wat hadden we nog meer in dit blokje? Oh ja, Yves Brenner, Le Matin sur la Rivière. Yves Brenner was een Franse operazangeres die vijf octaven kon halen. Nou, dat hoorde je ook wel. En ze scoorde mee een hele grote hit. Een nummer 8 notering zelfs in de top 40 van 50 jaar geleden. En Johnny Walkling kwam nog hoger in die lijst. Op nummer 2 zelfs met In Zaire. En later in het jaar had hij nog een bescheiden hitje. En dat heette The American Man. En daarna nooit meer wat van de man gehoord. Maar af en toe is het wel leuk om al die oude liedjes weer eens te draaien. Van 50 jaar terug uit de zomer van 76. Want daar zitten we middenin. We gaan zo direct weer een nummer 1 hit draaien. Een nummer 1 hit van BZN. Ze hadden de... een beetje het genre hadden ze omgegooid van oude rockers naar lekkere palingsound. En dat scoorde meteen met Mon Amour een nummer 1 hit. Julio Iglesias, dat is de rockerjager en de hartebreker, scoorde ook in 76. Maar we beginnen met een beetje ondeugend liedje van de Starland Vogelband. Afternoon Delight was een hele grote hit in de zomer van 76.

Ja, wat was er nou veranderd in 76 bij BZN? Wat was het ook weer? Oh ja, Annie Schilderkwast erbij gekomen. En ze hadden meteen succes met Mon Amour, want het was een nummer 1 hit in de zomer van 1976. Wat hadden we daarvoor nog? Julio Iglesias. Nou ja, de hartebreker kenden we al van Un Canto a Galicia uit 1972. En in 76 deed hij opnieuw met El Amor. En daarna komt natuurlijk al die hele grote successen als Quierame Mucho en Quierame en al die andere lekkere meezingers uit Spanje. Hij scoorde wel, die Iglesias. En we begonnen met de Starland Vocal Band. En de mannen en vrouwen van de Starland Vocal Band, die schreven ook hits voor John Denver. Ja, wist je dat? Ja. Afternoon Delight was een nummer 1 hit in Amerika. En hier gewoon lekker top 20. Klinkt nog steeds leuk. 13 over 8:30. We zijn er nog 17 minuten met de grootste zomerhits van 50 jaar geleden. En er komen er weer drie grote aan, hoor. Anita Meijer, You Can Do It. Fernando van ABBA. Maar we beginnen met een lekkere disco. Lou Rawls, You'll Never Find Another Love Like Mine.

De tweede single van Anita Meijer, You Can Do It, was het opvolger van The Alternative Way. Daarvoor nog Abba met Fernando en een lekkere zomerhit van Lou Rawls, You'll Never Find Another Love Like Me. We zijn er doorheen door deze aflevering van Puntjes op de I met alle zomerhits van 1976. Ik heb er nog eentje voor je, dat is Cat Stevens met Ben Abelgas. Straks na 9 Bert Wint met heel veel bluesmuziek. Blijf lekker luisteren naar ons. Tot zo en tot volgende week maandag even na 7 voor een nieuwe Puntjes op de I.

0: Jelle Seubring met het NOS Journaal. Bij de brand in een gebouw dat gerenoveerd werd in Brussel zijn 6 mensen om het leven gekomen. Het gaat om de 6 mensen die vermist werden. De brand was vanochtend al snel onder controle, maar nieuw geïnstalleerde liften zijn naar beneden gestort. De 6 dodelijke slachtoffers zaten vast in de liftschachten. De oorzaak van de brand is nog niet bekend. De Belgische koning Philippe en premier Bart De Wever hebben de plaats van de brand bezocht en daar met hulpverleners gesproken. De Amerikaanse immigratiedienst ICE stopt met de meeste verkeerscontroles. Aanleiding zijn 2 dodelijke schietpartijen in korte tijd, waarbij ICE-agenten betrokken waren, meldt CBS News. Pas als agenten extra training hebben gehad over het uitvoeren van verkeerscontroles, worden ze weer hervat. Gisteren werd een migrant van 26 doodgeschoten toen hij volgens de autoriteiten probeerde weg te rijden bij een controle. En vorige week kwam er ook een migrant om het leven bij een controle van de immigratiedienst. In de VS is al meerdere keren gedemonstreerd tegen de acties van ICE. Tijdens de coronapandemie heeft de Britse overheid voor miljarden verspild door te veel beschermingsmiddelen in te kopen. Mondkapjes en andere spullen gingen over de datum voordat ziekenhuizen ze konden gebruiken, zegt een onderzoekscommissie. De commissie vindt dat inkopers bij de overheid zich beter hadden moeten voorbereiden op noodsituaties. De 10e etappe van de Tour de France is gewonnen door gele truidrager Tadej Pogačar. De Sloveen kwam solo over de streep, een halve minuut voor Remco Evenepoel. In het algemeen klassement staat Pogačar nu meer dan 3 minuten voor op de nummer 2, Jonas Vingegaard. Renners hadden op de route vandaag opnieuw te maken met temperaturen boven de 30 graden. En het weer in Nederland, warm en zonnig. Het is 26 tot lokaal 32 graden. Op de Waddeneilanden iets koeler. Komende nacht koelt het af naar 15 tot 20 graden. Morgen wordt het opnieuw warm met temperaturen rond de 30 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Met de auto naar het werk? Of toch maar niet? Slim, want Bike Totaal Steven Koelewijn heeft een heel voordelig leaseplan voor alle merken fietsen en e-bikes. Met onderhoud en service voor een vast maandbedrag. Kun je lekker onbezorgd fietsen? Kijk voor het hele Bike Totaal assortiment op stevenkoelewijn.nl.
2: Autoservice Baren. De vertrouwde plek voor onderhoud en reparatie. Autoservice Baren kent u misschien nog als autobedrijf Van Boeien. Wij zitten op dezelfde locatie met hetzelfde team en dezelfde service. Autoservice Baren. Nieuwe naam, vertrouwde service.
3: Je luistert naar de streekomroep voor Bunschoten, Spakenburg, Soest en Baarn. Muziek en informatie uit jouw streek. Dit is Eemland.

0: Jelle Seubring met het NOS Journaal. Inmiddels zitten er 6 mensen vast voor de grote natuurbrand ten zuiden van Parijs. Volgens justitie gaat het onder meer om een vrijwillig brandweerman die heeft toegegeven dat hij takjes en bladeren in brand heeft gestoken. Een ander zegt dat hij per ongeluk een sigaret in de natuur gooide. De branden in het bos van Fontainebleau hebben al meer dan 2000 hectare natuur verwoest. De branden zijn wel ingedampt, maar nog niet onder controle, zeggen de Franse autoriteiten. Bij de brand in het centrum van Brussel zijn 6 mensen omgekomen. De brand brak vanochtend uit in een gebouw wat gerenoveerd werd. De slachtoffers, waarschijnlijk bouwvakkers, kwamen vast te zitten in een liftschacht, zegt een verslaggever van de VRT.
1: Die liften gebruikten ze voor de werken die ze daar aan het uitvoeren waren. En door de brand zijn die helemaal naar beneden gestort. De lichamen worden nu geïdentificeerd. Er wordt onderzocht of dat ook dezelfde mensen zijn als de 6 die als vermist waren opgegeven.
0: Hoe de brand in Brussel is ontstaan is nog onbekend. De maand juni was de dodelijkste maand voor Oekraïnse burgers sinds de Russische invasie begon, 4 jaar geleden. Volgens de VN-Mensenrechtencommissie kwamen er bijna 300 mensen om en raakten bijna 2000 burgers gewond. De commissie spreekt van alarmerende cijfers. Het aantal slachtoffers stijgt omdat Rusland vaker zware wapens inzet tegen de burgerbevolking, zoals lange afstandsraketten. Het skelet van een T-Rex is op een veiling in New York verkocht voor 43,8 miljoen euro. En daarmee is het de duurste dino ooit. Het skelet kreeg eerder al de naam Gus en is voor ruim 60% compleet, 11 meter lang en bijna 4 meter hoog. Wie hem heeft gekocht is niet bekendgemaakt. Het weer warm en zonnig, het is 26 tot lokaal nog 32 graden. Op de Waddeneilanden is het iets koeler. Komende nacht koelt het af naar 15 tot 20 graden. En morgen wordt het opnieuw warm met temperaturen rond de 30 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Uw trapslopen? Met ProStairs traprenovatie binnen 1 dag weer naar boven lopen. De grootste collectie van Nederland. Ook met LED-verlichting en 15 jaar garantie. Thuisadvies op maat? Bereken alvast uw prijsvoorstel op ProStairs.nl.
3: Autoservice Baren. De vertrouwde plek voor onderhoud en reparatie. Autoservice Baren kent u misschien nog als autobedrijf van Boeien. Wij zitten op dezelfde locatie met hetzelfde team en dezelfde service. Autoservice Baren. Nieuwe naam, vertrouwde service.
4: Je luistert naar de streekomroep voor Bunschoten, Spakenburg, Soest en Baarn. Muziek en informatie uit jouw streek. Dit is Eemland 1.
5: Hartelijk welkom.
4: Kees Veerling met de Baarnse Naald.
5: In deze aflevering luisteren we naar de afscheidstoespraak van Steven de Vries en Mark Veldhuizen. En ook naar de nieuwe wethouders Anne Stierenberg, Hugo Prakke en Simon Brenner. Dat en meer, maar eerst gaan we natuurlijk naar muziek in deze uitzending van de Baarnse Naald.

0: uit het begin van de 70 jaren. Mungo Jerry was dat. En ze hadden behoorlijk succes met onder andere deze. Het nummer In the Summertime, Lady Rose. Jarenlang hebben ze nog opgetreden. Steeds in wisselende samenstellingen. Maar Ray Dorsett, dat was de frontman. En die was ook altijd als frontman aanwezig. Ik zei het al, er is afscheid genomen van het college. Het oude college is passé. Oftewel, er is een nieuw college aangetreden. Maar er is dan natuurlijk ook altijd een afscheid. En dat vond afgelopen week plaats. En dan houden ook de verschillende collegeleden een laatste toespraak, een afscheidstoespraak. En afgelopen week heb je hem al kunnen horen van wethouder Mark Eibaard. Hij is vertrokken naar Woudenberg om daar als wethouder verder te gaan. Je hoort nu Steven de Vries. Op dit moment nog geen nieuwe positie.
1: Geachte voorzitter, leden van de gemeenteraad, nieuwe wethouders, beste Anne, Simon, Hugo, collega's, ex-collega's in het college en iedereen die hier verder vanavond aanwezig is. Vandaag neem ik afscheid als wethouder. En dat doe ik met veel dankbaarheid, met trots en ook met veel vertrouwen in het bestuur van Baren. Deze raad is jonger en vrouwelijker dan alle eerdere gemeenteraden die Baren heeft gekend. Dat is niet alleen een feitelijke constatering, maar ook iets om trots op te zijn. Mijn vrouw Frederike heeft er nog wat onderzoek naar gedaan en durft de stelling aan dat Baren samen met Heemstede behoort tot de gemeente met een bijzonder hoog percentage vrouwen in de gemeenteraad. Houd het erin, zou ik zeggen, voor de rest van mijn speech. Na vorstelijk Baren en Escher in Baarn hebben we dus nog iets om met trots uit te dragen. En laat dat ook zien. Draag het uit. Niet omdat symboliek alles is, maar omdat symboliek ertoe doet. Onze democratie heeft voorbeelden nodig. Zij heeft rolmodellen nodig. Zij heeft mensen nodig in wie inwoners zichzelf kunnen herkennen. En voor mij is het altijd belangrijk geweest dat het politiek bestuur veelkleurig is en werkelijk een volksvertegenwoordiging vormt. En ik werk en leef met een motto. Vrij naar de Duitse dichter Bertolt Brecht. De politiek heeft de opdracht het licht te richten op wie onzichtbaar is. En te luisteren naar wie geen stem krijgt. En vanuit dat perspectief kijk ik met trots terug op de stappen die we samen hebben gezet. We zijn onze jongere inwoners meer gaan zien en hebben hen ook daadwerkelijk een stem gegeven. Met de jeugdagenda, de kinderraad en het Child Friendly Cities Initiative hebben laten zien dat kinderen en jongeren niet alleen de toekomst zijn, maar ook vandaag al inwoners zijn die meetellen. Ook ben ik trots op de beweging die we in het sociaal domein hebben gemaakt. We hebben steeds geprobeerd de vraag van de inwoner centraal te stellen en niet de grenzen van de wetten of regelingen. Dat klinkt eenvoudig, maar iedereen die in dit domein werkt weet hoe ingewikkeld dat soms is. Juist daarom is het waardevol dat medewerkers vanuit verschillende disciplines elkaar beter weten te vinden en dat integraal werken in dit gemeentehuis steeds meer de praktijk is. En die visie, de burgemeester refereerde er al aan, hebben we vastgelegd in de beleidsnota Baren Vitaal. En dat deze nota in toch ingewikkelde politieke tijden unaniem is aangenomen in de vorige gemeenteraad, was een geweldig moment. En het laat goed zien dat er brede steun is voor een baan waarin gezondheid, welzijn, meedoen en ondersteuning met elkaar verbonden zijn. Mensen die soms letterlijk en figuurlijk minder zichtbaar zijn, dat zijn mensen op de vlucht. En ook daarin heeft Baren haar verantwoordelijkheid genomen. Door opvang te organiseren hebben laten zien dat barmhartigheid en bestuurlijke verantwoordelijkheid heel goed samengaan. En ik weet nog goed, ik was net wethouder. Eerste twee weken ging ik samen met de burgemeester naar een bijeenkomst. We hadden net het voorgenomen ambitie samen ook met de raad om te starten met de opvang van asielzoekers. En we hadden een inwonersavond georganiseerd. En ik dacht, dat wordt een hele spannende avond. Ik was dat soort inwonersavonden uit Utrecht wel gewend. En dat eindigde niet zelden in echt vervelende zangpartijen. Niet het Baarns mannenkoorachtig, maar dingen die we liever niet willen horen. En echt vervelende schelpartijen. En ik vroeg aan de burgemeester, vind je het spannend? Hij zei nee. Later gaf hij toe dat hij het wel heel spannend vond. Maar het tegendeel bleek waar. Het werd een hele, voor mij als nieuw in Baren, een hele aangename kennismaking met onze prachtige gemeente. Aanwezigen waren betrokken, dachten mee en kwamen met zoveel mooie initiatieven dat ik ze soms echt moest temperen en moest vragen om ook even geduld te hebben en ook de inwoners of de nieuwe bewoners ook een beetje met rust te laten. Het kenmerkt onze mooie gemeente en daarom noem ik het. Mensen zijn betrokken en nemen verantwoordelijkheid. En natuurlijk ben ik ook trots op onze inzet op duurzaamheid. Niet als iets dat alleen over klimaatdoelen en techniek gaat, maar juist als een opgave die ook sociaal is. Verduurzaming moet haalbaar en betaalbaar zijn voor inwoners. Juist die verbinding tussen ambitie en dagelijkse praktijk is de kern van het beleid en is waar ik voor sta en waar ik trots op ben. Dit alles is zeker niet alleen mijn verdienste. Integendeel. Hier is hard aan gewerkt door medewerkers van de gemeente, door partners, vrijwilligers en inwoners. En het is steeds mede mogelijk gemaakt door de constructieve bijdrage vanuit deze gemeenteraad. En daarvoor wil ik u hartelijk bedanken. Voor de kritische vragen, voor de steun, voor het debat en voor de gedeelde verantwoordelijkheid om het goede te doen voor Baren. En dan is het nu tijd om het stokje over te dragen. En dat doe ik met vertrouwen. Het is een geweldig voorrecht en een grote eer geweest om deel uit te maken van een gemeentelijke traditie die al zeker 676 jaar voortduurt. Ik wens u allen het allerbeste. Blijf het licht richten op wie niet vanzelf zichtbaar is. Blijf luisteren naar wie niet altijd gehoord wordt. En pas goed op onze mooie en bijzondere gemeente, op haar inwoners en op onze lokale democratie. We hebben er maar één.

0: De Joost Baker Selection. Ze hadden een behoorlijke grote hit met deze. Oftewel, het was gewoon eigenlijk een wereldhit. En een nummer wat nog steeds heel vaak voorbij komt. Joost Baker zingt dat ook nog zeer regelmatig. Ook wethouder Mark Veldhuizen nam afscheid. En ook zijn afscheidstoespraak kunnen we hier laten horen.
1: Ja, ik doe er wel even een brilletje bij op. Want anders had ik 6 velletjes moeten printen. Geachte voorzitter, geachte leden van de raad, geachte collega's, kijkers thuis op de publieke tribune, nieuwe college, vertegenwoordigers van de pers en iedereen die ik vergeten ben. Vandaag is een bijzondere raadsvergadering geweest. Voor de raad een nieuw begin van een nieuw college. En voor mij een moment als afscheid als wethouder van de gemeente Baarn. Laat ik beginnen met dank. Dank aan uw raad voor het debat, de scherpte en de betrokkenheid. Politiek in Baarn is soms stevig, soms complex, maar altijd gericht op hetzelfde doel, het beste voor de gemeente. Dank aan het college met wie ik heb mogen samenwerken. We waren geen losse bestuurders naast elkaar, maar een echt team dat samen verantwoordelijkheid droeg voor de opgave van deze gemeente. Besluiten neem je hier nooit alleen en dat is precies de kracht van het lokale bestuur. Dank ook aan de ambtelijke organisatie. Zij zorgen ervoor dat plannen niet alleen bedacht worden achter de bestuurstafel of in deze raad, maar ook dat die uitgevoerd kunnen worden. Vaak onder hoge druk, houdt u daar rekening mee. Met complexe dossiers en altijd met betrokkenheid bij Baarn. Wat hier in de raad zichtbaar is, is slechts het eindpunt van veel werk daarachter. De afgelopen periode hebben we van dichtbij gezien hoe groot en tegelijk ook hoe concreet de opgaven zijn. Woningbouw die nodig is en tegelijk zorgvuldig moet gebeuren. Ruimtelijke keuzes die direct raken aan de leefomgeving van mensen. En een samenleving die betrokken is, die meedenkt, maar ook kritisch is. En dat maakt dit werk bijzonder. Want achter elk besluit zit geen dossier, maar een mens. Een inwoner, een ondernemer, een initiatiefnemer. Met verwachtingen, zorgen, ideeën over hoe het beter kan. Er is in de periode best veel bereikt. Niet altijd snel, niet altijd eenvoudig, maar wel steeds in samenwerking. En als ik daar één lijn in zie, dan is het deze. Dat vooruitgang in Baarn nooit van één kant komt, maar altijd van ons samen. Vandaag is ook het nieuwe college geïnstalleerd en ik wens jullie veel succes, wijsheid en vooral onderlinge verbinding toe. De komende jaren zullen opnieuw vragen om samenwerking, om keuzes en om het vermogen om elkaar te blijven vinden, ook als het spannend wordt. Voor mij persoonlijk is dit een bijzonder moment. Ik heb het werk als wethouder in Baarn met toewijding gedaan. Ik heb het als een eer ervaren om in deze gemeente te mogen werken aan wat steeds het uitgangspunt was, het beste voor Baarn. Misschien is dat ook wat mij het meeste bijblijft. Niet één besluit of een project, maar het geheel van mensen, momenten en gesprekken die samen deze gemeente vormen. Tot slot, dank voor het vertrouwen wat ik van jullie heb mogen ervaren. Ik wens de raad en het nieuwe college veel wijsheid, energie en veerkracht toe. Want uiteindelijk is dat wat het lokale bestuur bijzonder maakt. Dat we ondanks verschillen steeds opnieuw proberen het goede te doen voor de gemeenschap die we dienen. Dank jullie wel.
0: En dat was hem, wethouder Mark Veldhuizen. Hij gaat verder als wethouder in een andere gemeente. En daar zullen ze ongetwijfeld...

0: De muziek van niemand minder dan Shakira. Samen met Burna Boy. Ze staat op nummer 1 in de top 40 op dit moment met dit nummer. En dan is er het moment dat de nieuwe wethouders gaan aantreden. En dat gebeurt dan altijd in een speciale, een buitengewone vergadering. Dat was ook afgelopen week, waarin dus dezelfde vergadering waarin de wethouders afscheid nemen, worden ook de nieuwe wethouders geïnstalleerd. En de eerste wethouder die haar toespraak hield om een beetje kennis te maken met de gemeente, dat was wethouder Anne Stierenberg.
1: Dank u wel, voorzitter. Nou, dat was weer even geleden dat ik dat mocht zeggen. En ook met het risico dat het klinkt als een soort spreekbeurt. Hè. Ik ben dus Anne Stierenberg, 39 jaar, geboren in Leeuwarden als dochter van Groningse ouders. Dus je mag wel uitgaan van een flinke portie nuchterheid bij mij. Geen Fries, alleen maar als het vriest. Want dan hoop ik toch stiekem altijd een beetje weer op de Elfstedentocht. Sinds november 2019 woon ik in Soest met mijn vriend. Hij is een Brabander van oorsprong. En ik moet ook bekennen dat toen wij op zoek gingen naar een woning, de eerste woning die wij gingen bezichtigen, die lag in Baarn. Dus het had ook heel erg anders kunnen lopen. Maar we kennen ook allemaal de huizenmarkt en weten ook dat het niet altijd zo soepel loopt. Maar ik woon dus samen met mijn vriend en onze bejaarde kat Krekel. Wij zijn meer zijn personeel dan dat hij duldt ons, zeg maar. Verder heb ik drie grote hobby's. Duiken, Formule 1 en de politiek. En waar ik anderhalve maand geleden dacht, nou, ik moet flink gaan afkicken van één hobby, van de politiek. Ik moest voor mijn gevoel al een beetje afkicken van de tweede hobby, de Formule 1. Want het nieuwe reglement, dat vind ik echt maar niks. Maar ja, toen net voordat ik op duikvakantie ging, wat uitgebreid is uitgemeten, dat ik heel veel van vakanties hou, kreeg ik een telefoontje en ging mijn hart echt weer veel sneller kloppen. En hoop ik, naast dat ik iedereen die mij al volgde op de socials, die ik heb mee kunnen nemen in mijn duikhobby met al mijn foto's, dat ik jullie straks ook mee mag gaan nemen in mijn werk als wethouder in Baarn. Ik zou het heel erg mooi vinden om jullie als raad daar ook echt in mee te nemen, omdat het een grote eer is om voor de raad als hoogste orgaan te mogen werken. En wij gaan fulltime aan de slag, maar dat doen we allemaal in opdracht van jullie. Daarvoor heb ik al wel wat eerdere ervaring opgedaan. Ik heb ongeveer 6 jaar in de raad in Haarlem gezeten. Daar komt die prachtige R ook vandaan, die hier weer beter lijkt te passen dan dat die in Soest paste. Daar heb ik 6 jaar in de oppositie gezeten en in Soest 2 jaar in de coalitie. Dus ik besef mij ook echt heel erg goed hoe het is voor een raadslid om of in een coalitie of in een oppositie te zitten. En voor mij is de samenwerking daarin altijd mega belangrijk geweest. Dus geen blokvorming, maar echt wat zojuist ook al werd aangegeven. Het is uiteindelijk de raad die hier aan de slag is voor alle inwoners van Baarn. En ik begrijp ook heel goed als er wat twijfels zijn over van iemand van buiten. Hè? Dat hoor je al vaak snel. Ik kreeg het zelfs te horen. Ik kreeg het te horen toen ik kandidaat raadslid was in Haarlem. Ik kwam hier niet vandaan. Toen ik kandidaat raadslid was in Soest. Ik was er niet geboren. Maar wat ik toen altijd zei en wat ik eigenlijk nu ook zou willen zeggen is, het gaat er niet om of je ergens geboren bent. En al helemaal als je als wethouder het sociaal domein in je portefeuille krijgt. Het werd ook net gezegd, het gaat niet om die lantaarnpalen. Natuurlijk zijn die heel fijn voor de veiligheid. Maar uiteindelijk gaat het om de mensen. En ik hoef niet iedere straathoek te kennen om wel te weten wat er zo belangrijk is voor de mensen hier in Baarn. Dus dat hoop ik mee te nemen. Naast dat ik gewoon al heel erg fijn heb samengewerkt, ook met de wethouders hier in de regio, bij Eemkracht, met Maya en noem zo maar op. Dus ik kijk daar heel erg naar uit om mij hier weer in te mogen gaan zetten. Nog één laatste punt voor wat betreft de economie die ook in mijn portefeuille zit. Daarbij heb ik altijd gezegd, ja helaas, ik ben hier en niet geboren. En ik kom niet uit een ondernemersgezin of was zelf geen ondernemer. Maar kan één ding wel heel goed en dat is heel goed winkelen. En dat heb ik hier ook heel vaak al heel graag gedaan in Baarn. Dus ik hoop daarmee een goede eerste indruk te maken. Voor mij, het werd net ook al genoemd, humor, inhoudelijke kennis en een goede samenwerking zijn voor mij wel echt het pakket voor een goede fijne samenwerking met de raad, met de inwoners, met de maatschappelijke partijen en natuurlijk met het college. Dus ik hoop dat ik voor jullie aan de slag mag. Dank.
0: Tot zover Anne Sterrenberg, de nieuwe wethouder in Baarn.

0: Het is alweer enige tijd geleden, deze van Edcilia, het nummer Hemel en Aarde. Je luistert trouwens naar het programma De Barend Snelt bij Barend FM, wou ik zeggen. Maar dat is al een poosje geleden. Maar we zitten nu gewoon bij Eemland 1. Eens even kijken. We hebben gehad Anne Stierenberg als nieuwe wethouder. En dan hebben we de senior in het college. Oftewel, hij is al 6 jaar lang wethouder in Baren. En gaat een volgende periode in. En dan hebben we het over wethouder Hugo Prakke.
1: Ja, dankjewel, voorzitter. Nou, ook alweer een keer mooi om vanaf deze plek u toe te mogen spreken. En ik zet mijn bril op. Dat is op deze leeftijd inmiddels noodzakelijk. En laat ik in de eerste plaats van deze gelegenheid gebruik maken om mijn collega wethouders van het voormalige college te danken voor de afgelopen 4 jaar, waarin we enorm veel hebben gelachen, fijn hebben samengewerkt, waarin we mooie momenten hebben gedeeld en ook moeilijke persoonlijke momenten hebben gedeeld. Het waren intensieve jaren, maar ik kijk er met enorm veel plezier op terug. En dit alles had ik allemaal natuurlijk nooit kunnen doen zonder de steun van mijn vrouw Ellen en mijn kinderen Jesse en Britt, die hier zijn. Nou, heel fijn dat jullie hier ook zijn. En die soms ook meekijken bij de raadsvergaderingen en dan appen van hoe lang duurt het nog? En dat is meestal om 7:50. Voordat we beginnen. Voorzitter, in de afgelopen jaren heb ik in Barend vele mooie mensen mogen spreken en ontmoeten. Ik heb genoten van de energie en het enthousiasme van onze inwoners, vrijwilligersorganisaties en vele anderen. En of het nu gaat om maatschappelijke organisaties, sportverenigingen, ondernemers, organisatoren van evenementen, etc. Het is altijd een feest om te zien hoeveel Barenaars zich inzetten om dit dorp nog mooier te maken. En dat is echt goud waard en dat moeten we echt blijven koesteren. En dat geeft mij het enthousiasme en de energie om ook de komende jaren als wethouder vol aan de slag te blijven gaan. En via deze weg wil ik ook de ambtelijke organisatie, de Griffie, Marielle, Annemarie, Tim en alle anderen danken voor alle ondersteuning in de afgelopen jaren. En ik zie uit naar onze samenwerking in de komende jaren. En natuurlijk zie ik uit naar een prettige samenwerking met uw raad. En laten we in nauwe samenwerking tussen raad en college in de komende jaren de goede besluiten nemen voor de inwoners van Baren. Voorzitter, ik ga bijna afronden. In de afgelopen jaren ben ik mij echt een Barenaar gaan voelen. Ik weet niet of ik dat mag zeggen, maar na 6 jaar ga je dat toch voelen. En zeker op Koningsdag in de Pauluskerk. Wanneer de Eemzangers hun lied inzetten. En wees gerust, ik ga niet zingen, maar wel de tekst met u delen. Zodat we misschien dat gezamenlijk kunnen doen bij Koningsdag. Dus dan gaat hij. Baren, mooi Baren, parel in het gooi. Er is in ons landje geen plekje zo mooi. Tuinen en lanen, bossen en paleis maken van Baren een stukje paradijs. Ik zie er naar uit om in de komende jaren dit stukje paradijs nog mooier te maken, samen met mijn collega's in het college en natuurlijk met u allen. Dank, voorzitter.
0: Aldus wethouder Hugo Prakke. En we krijgen zo meteen nog het verhaal van Simon Brenner, de derde wethouder in het geheel. Maar we gaan eerst naar muziek.

0: zijn nummer Sunshine in the Music. En dat het zomers blijft, dat, daar zullen we het zo meteen over hebben. We gaan eerst naar de derde wethouder. En die ging van raadslid, zo'n 3 maanden lang, naar wethouder. En dan hebben we het over Simon Bremmer.
1: Beste voorzitter, raadsleden, commissieleden, college, voormalig college, aanwezigen, kijkers thuis, waaronder mijn ouders, vanaf hun vakantieadres. Iets meer dan 3 maanden geleden werd ik hier geïnstalleerd als raadslid voor het CDA. Met een knipoog naar het oude Tempo Team reclame daarom. Tja, wat moet ik zeggen? Het waren 3 fantastische maanden. En dat meen ik ook nog oprecht. Het kan raar lopen in de politiek. En hoe bijzonder en mooi dat ik nu kandidaat ben om wethouder te worden. En hopelijk met uw steun mag ik niet alleen in de avonduren als raadslid, maar iedere dag werken om Baarn een stukje mooier te maken. En dan ook nog op de hoofdonderwerpen wonen, ruimtelijke ontwikkeling en openbare ruimte, waar ik vanuit mijn studieplan logie en werkachtergrond als beleidsadviseur, projectleider en bestuursadviseur echt wat mee heb. Ik ben een gelukkig mens. Ook bijzonder dat ik niet alleen vanuit mijn eigen CDA ben voorgedragen, maar ook vanuit 50PLUS ben voorgedragen om wethouder te worden. Het was makkelijk opschrijven vorig jaar om van 4 naar 3 wethouders te gaan in de begroting. En zo 150.000 euro salaris niet alleen voor de wethouder, maar ook voor de ondersteuning te besparen. Maar als je met 4 partijen bent, ja, doe het dan nog maar eens. Gisteren hebben we in deze zaal besloten het bospad open te houden. 169.000 euro kostte dat. En extra boa's voor de veiligheid in Baarn aan te nemen van circa 80.000 euro per boa. Eén van die 2 dingen had niet gekund zonder de dappere stap die 50PLUS nu maakt. Dat is wat nu wat mij betreft in de veelgebruikte woorden van John van Loon het beste vormbaan in praktijk brengen. Ik ben en blijf een CDA'er. Dat verandert niet. Maar als blijk van waardering heb ik vandaag daarom ook zonder enkele twijfel deze stropdas met de partijkleur van 50PLUS aangedaan. Maar wie ben ik verder dan? Ik ben geboren in het Maarschalksbos ziekenhuis, dat nu bekend staat als de Meanderlocatie. Een locatie waar ik als wethouder, nu 42 jaar later, ja sorry, ik zat net met 50PLUS, dus ja, 42 jaar later mee aan de slag mag gaan. Al voor mijn basisschool ben ik vertrokken uit Baarn en naar Drenthe verhuisd en later vooral opgegroeid in Harderwijk en omgeving. Ik ben opgegroeid in een liefdevol christelijk gezin. Een traditionele omgeving met normen en waarden. Wim Fortuyn sprak in de jaren 90 over de gevaren van de verweesde samenleving. Die zonder normen, waarden en richting is verloren. Dat is in mijn opvoeding niet het geval. Wie goed doet, goed ontmoet. Eerlijk duurt het langst. Wees niet egoïstisch. Ieder mens is gelijk. Omzien naar elkaar. Of om het volgens een Amsterdams liedje van Adele Bloemendaal nog mooier te zeggen, we zijn er op de wereld om elkaar te helpen, nietwaar? Dat lukt mij misschien niet altijd. Er zijn geen perfecte mensen, maar dat zit wel in mijn bagage. Niet alleen persoonlijke waarden vind ik belangrijk, maar ook politieke waarden vind ik belangrijk in het politiek drijven. Voor mij is gespreide verantwoordelijkheid vanuit de CDA-waarde er echt zo één. Een waarde die je met een wat makkelijker woord gemeenschapkracht ook bij 50PLUS terugvindt. Bij gespreide verantwoordelijkheid dragen inwoners, bedrijven, maatschappelijke organisaties samen de zorg voor de samenleving en de overheid springt in en faciliteert waar nodig. Niet alleen de overheid, niet alleen maar zelf verantwoordelijk, maar samen. Dat drijft mij. En ik hoop dat we ook hier in de zaal de discussie kunnen voeren als het spannend is. Wat die waarden zijn. Als je uitlegt waar je vandaan komt en uit gesprek en in gesprek gaat, ontstaat niet zelden ruimte om waarden te verenigen in een nieuwe gezamenlijke richting. Inmiddels woon ik alweer bijna 8 jaar met mijn vrouw Inge en mijn dochters Louise en Cato van 15 en 13 jaar in Baarn. En geniet van het fantastische gezinsleven hier met sport, hockey, Cato speelt hockey en Louise de rijdpaard. Het gezellige dorp, de bossen en de goede scholen. Eerst de KWS en nu het Griffland College. Wat een geweldig dorp. Of een stadje met dorpskarakter. Om de geschiedenis recht aan te doen, hebben we toch met elkaar. Ik ga nu niet lang uitweiden over wat ik als wethouder allemaal voor elkaar wil boksen. Lees het coalitieakkoord, zou ik zeggen. En om de verhoudingen tussen Amsterdam en Rotterdam voor de voorzitter weer gelijk te trekken. Ik ben ook van geen woorden, maar daden. Toch pik ik er één ding uit. Woningbouw. Het is al genoemd. Het wachten op een sociale huurwoning is 8 tot 10 jaar in onze gemeente. En een betaalbare koopwoning is al helemaal niet te vinden. Allemaal levens die stilstaan omdat er geen woning is. Doorstroming stokt omdat de ouders vastzitten in een te grote woning en niet kunnen doorverhuizen naar een appartement. Dat moeten we en dat wil ik ook niet accepteren. Ja, er gaan plannen komen van het college die weerstand opleveren in de buurt. Daar ga ik graag over in gesprek met u en met onze inwoners om te zoeken naar oplossingen. Maar soms moet er ook wat worden ingeschikt. Er zijn niet zoveel locaties. En de locaties die we hebben, moeten we goed gebruiken. Ik zal de laatste zijn die hier aan slechte ruimtelijke ordening en stedenbouw gaat doen. Maar laten we ook onze rug recht houden bij wat tegengeluid. Ik zie er naar uit om met uw raad, de hele raad, de ambtelijke organisatie, inwoners en bedrijven aan de slag te gaan om samen de goede dingen te doen voor Baarn. Dit is in lijn met het tekort van ambitie naar uitvoering, of nog beter met de woorden van mijn gewaardeerde oude buurman in de raad, de beuker.

0: My Favorite Waste of Time. Dan hebben we het over Owen Paul. En als we hem ergens van kennen, dan is het van deze hit. Andere hits die komen niet naar voren. Als ik aan Owen Paul denk, dan denk ik alleen aan dit nummer. En je hoort hem hier dus bij het programma De Baarse Naald bij Eemland 1.
1: Het weerbericht van Eemland 1.
0: En als we even kijken hoe het eruit ziet in de komende tijd, dan zien we dat het woensdag zo'n 29 graden wordt. Dat is ook het geval op de donderdag. De temperatuur in de nacht zit zo rond de 16 of 17 graden. Vrijdag dan zakt de temperatuur naar zo'n 24 graden. Zaterdag en zondag ligt de temperatuur zo rond de 20 graden. Dus dan wordt het weer iets normaler en iets betere temperaturen om misschien vol te kunnen houden. Want dat het behoorlijk hooglicht, dat is zeker het geval. Eens even kijken, hebben we nog muziek voor je? Jazeker, die hebben we. We gaan eens kijken wat we voor moois voor je in huis hebben. Wat dacht je van deze? Dit is ook zo'n heerlijke gouden ouwe. Ah, ze had een aardige grote hit met deze. Zij Tina Charles. En het nummer You Set My

Casey en de Sunshine Band. Ze hadden een ongelofelijke grote hit mee. Het nummer That's the Way I Like It. En als je dit hoort, dan hebben we een instrumentaal nummer te pakken. En dat is het nummer van Barry White's Love Unlimited Orchestra. Het nummer Love's Team. Daar sluiten we mee af. Trouwens ook nog eens een keer een nummer 1 geweest. Hè? In de Nederlandse top 40. Een van de weinige nummers, instrumentale nummers, die op de nummer 1 positie hebben gestaan. Het programma De Baarsnaald zit weer helemaal vol. We zijn ook zo'n beetje aan het einde van de politiek van Baren voor het zomerreces. Oftewel, het zomerreces is inmiddels ingegaan. Maar dat weerhoudt ons er niet van om nog steeds programma's te blijven maken. En volgende week dan hebben we in de uitzending de nieuwe wethouder. En dat is Simon Bremmer. Dat kan ik u vast vertellen. Dan hebben we een uitgebreid interview met hem om te kijken wat zijn motivatie is om Baren te gaan vertegenwoordigen als wethouder. En uiteraard de interviews die we hadden, oftewel de stukken die we hebben laten horen vanuit de raadsvergaderingen, die kun je ook weer terugvinden op de website van Eemland 1. Gewoon heel, heel simpel, eemland1.nl. Volgende week zijn we er weer. Mijn naam is Kees Veerling en graag tot volgende week.

0: Jelle Seubring met het NOS Journaal. De grote natuurbrand ten zuiden van Parijs is onder controle. Het vuur is nog niet uit. Dat kan volgens de brandweer dagen tot weken duren. De branden in het bos van Fontainebleau hebben meer dan 2000 hectare natuur verwoest. 6 mensen zijn opgepakt op verdenking van betrokkenheid bij de brand. Een van de verdachten was een vrijwillig brandweerman die toe heeft gegeven takjes en blaadjes in brand te hebben gestoken. 4 verdachten zitten nog vast. De Verenigde Staten gaan toch geen tol heffen in de Straat van Hormuz. In plaats daarvan heeft president Trump een reeks handelsovereenkomsten aangekondigd met landen die grenzen aan de Persische Golf. Eerder zei Trump nog wel een tolheffing te willen in ruil voor een veilige en vrije doorgang die de VS schepen zou bieden. Maar na gesprekken met leiders van het Midden-Oosten trekt hij zijn plan in. De Amerikaanse blokkade van Iraanse havens gaat wel door. De overname van het bedrijf achter DigiD door een Amerikaans bedrijf blijft verboden. Sovinity probeerde via een kort geding het verbod van tafel te krijgen, maar de rechtbank gaat daar niet in mee. De staatssecretaris had de overname verboden om te voorkomen dat DigiD in Amerikaanse handen zou vallen. Rijkswaterstaat gaat aangifte doen tegen een automobilist die vrijdag 2 slagbomen los heeft geschroefd bij de Ketelbrug tussen Lelystad en Emmeloord. Een storing veroorzaakte die middag een flinke file omdat de slagbomen niet meer omhoog gingen. 1 of meerdere automobilisten besloten niet te wachten op een monteur en besloten de slagbomen daarom zelf maar los te schroeven om er zo langs te kunnen. Rijkswaterstaat noemt de actie levensgevaarlijk. De slagbomen zijn uiteindelijk weer gerepareerd. Het weer blijft vanavond nog lang zonnig en warm met temperaturen tussen de 20 en 26 graden. Vannacht koelt het af naar 15 tot 20 graden. Morgen opnieuw een warme dag en dan maximaal een graad of 30. Dit was het NOS Journaal.
1: Autoservice Baren. De vertrouwde plek voor onderhoud en reparatie. Autoservice Baren kent u misschien nog als autobedrijf van Boeien. Wij zitten op dezelfde locatie met hetzelfde team en dezelfde service. Autoservice Baren. Nieuwe naam, vertrouwde service.
2: Je luistert naar de streekomroep voor Bunschoten, Spakenburg, Soest en Baarn. Muziek en informatie uit jouw streek. Dit is 1 Blad.

0: Voor mijn geestesoog is aangeschoven een leraar, opleider en onderzoeker. Maar zijn hart ligt in de jazz, waar hij als trompetist oogstrelende zelfs ook nog solos afvuurt in de groep Newts. Vorig jaar kwam het debuut uit met Revenge of the Tritones. En dat dankzij Spotify erg goed deed in de Verenigde Staten. Dat is heel mooi natuurlijk. Binnenkort laat geluidsdrager nummer 2 de kassas rinkelen. Ik zou zeggen, welkom Gerald van Dijk.
1: Dankjewel Arjan.
0: Geweldig dat je bent gekomen. Ja, het is koud buiten. Het is regenachtig buiten. Wat zeg ik, regenachtig? Ben je een beetje veilig aangekomen hier?
1: Ik ben veilig aangekomen, maar het was een behoorlijke expeditie die ik er graag voor over had.
0: Ja, op deze zondagavond. En zo daar ook nog een keertje terug. Met slecht weer. Dus wat zal het allemaal worden? Ik hoop niet dat het gaat sneeuwen zoals afgelopen dinsdag.
1: Ik denk toch dat jij met je programma het zonnetje weer in verschillende huizen gaat brengen.
0: Dankjewel. Nou, in ieder geval in de tweede uur gaan we een zonnetje nog eens extra laten branden. Als jij je jazzfavorieten gaat laten draaien in dit geval. Maar we moeten eerst door het eerste uur heen. Hè? En vorige week is Wayne Shorter uit de tijd. Ja, dat is natuurlijk erg triest. Daarom beginnen we er ook mee. En een van zijn nummers waar ik echt helemaal wild van ben en waar zijn saxofoon echt helemaal tot uiting komt is Cumber Slumber van Weather Report.

0: Cucumber Slumber, ja, we moesten het even draaien. Van saxofonist Waylon Wayne Shorter. Ja, vooral dat Waylon, daar heb ik altijd wel moeite mee. Was een fenomeen.
1: Het is heftig, ja, het was zeker een fenomeen.
0: Op Facebook een heleboel platenhoezen van Aja, want we moesten natuurlijk Aja draaien. Ja, en daar komt natuurlijk ook die prachtige solo van hem in voor. Maar ja, toch heb ik gekozen voor Cucumber Slumber. Ik vond het wel representatief van de CD Mysterious Traveler. De volgende is, dat hebben we vorige week als CD van de week gehad. Dat heb je misschien ook wel gehoord. Waan, de groep Waan uit Amsterdam. En met Bart Wirts, die komt ook bij jou bij de favorieten voor. Saxofonist en effecten. Emiel van Rijthoven toetsen. Matteo Mazzu bas en Mark Schilders drums. Ja, dat dit gewoon door Nederlanders wordt gemaakt. Dan denk je ook van, geef ze nou eens een keer airplay.
1: Ja.
0: Maar ja, dat gebeurt zo weinig.
1: Ik ben het helemaal mee eens.
0: Precies. Maar we gaan heerlijk genieten weer van Omi.

0: Heerlijke muziek. Obi van Wan. Dat heb je vorige week ook geluisterd.
1: Ik heb het gehoord. Ik vind het prachtig. En ik ben meteen de hele plaat gaan checken.
0: En?
1: Ik vond het heerlijk. Ja. Het is interessante muziek. En het klinkt goed. Het is relaxed. Maar het is interessant genoeg om er echt goed naar te luisteren.
0: Precies. We gaan nu naar Teus Nobel. Die heeft ook op jouw stoel gezeten.
1: Ah, kijk.
0: En ja, natuurlijk. Wanneer kwam dat plaat uit? Geloof 2 maanden geleden. Nou, dat is echt een super succes geworden. Ik heb hem zelf ook nog in de krachtcentrale gezien in Huizen. Het was echt een geweldig concert. Dat komt ook omdat hij een hele mooie plaat heeft uitgebracht. Human First. En wij gaan draaien van Human First. When Ricky Saw the Colors Dancing Part

0: Was getekend Teus Nobel met Liberty Group. Ja, daar krijg je het warm van, toch?
1: Sowieso.
0: Op deze gure zondag.
1: Gewoon trots op dat in Nederland gemaakt wordt eigenlijk.
0: Ja, ja. Nou, dat is een topper dit, hè?
1: Ja.
0: We gaan even over de grens. We komen in Amerika terecht. En daar komen we tegen Ruben Wilson. En Ruben Wilson, die kennen we van Jazz Bethesda. Daar heeft hij in 1995 mee opgetreden. Live. Ook in Nederland. Ik heb hem zelf nog gezien. Prachtig. We gaan luisteren naar een heel mooi nummer. Got to Get Your Own 9080.

0: NH Gooi. NH Gooi.
1: De release van de week is van José James. On and on, José James sings Badu. Het is een ode aan Erika Badu. Afgelopen dinsdag was hij in Paradiso met onder meer bassist Ben Williams en drummer Yeris Jokely. En ja, ik moet zeggen, het was echt helemaal top. Duidelijk was dat James genres combineert als jazz, soul, pop, hip-hop en drums en bass. Dus ik zou zeggen, zet de naald maar in On and On van José James. En dan hoor je natuurlijk ook een beetje Erika Badu weer terug, maar dan in een ander vaatje.

0: Ik zie mijn tafelgenoot Gerald van Dijk helemaal nagenieten van dit nummer.
1: Dit is verrukkelijk.
0: Ja.
1: En die man heeft ook zo'n heerlijke stem.
0: Mooie stem ook, hè? Ja. Degelijk.
1: Nou, maar ook veel gevoel erin en uniek. Ik bedoel, is heel herkenbaar.
0: Ja.
1: Je hoort meteen dat hij het is. Soms zingt hij ook mee op platen van andere muzikanten. En dan hoor je meteen, hey, hebben we José James.
0: Ja, alleen de aanloop duurde iets te lang.
1: Ja, ja, ja.
0: Maar
1: ja,
0: voor, ook voor de mensen die even naar het toilet wilden waarschijnlijk.
1: Dat is heel goed.
0: Daar heeft hij ook rekening mee gehouden.
1: Juist, juist.
0: We gaan naar Alphonse Mouzon. We hebben hem al zien staan. Funky Snakefoot. Ja, dat kan niet anders dan dat het heel erg funky moet zijn. En dat is een Amerikaanse drummer, percussionist en acteur. Hij werd bekend van Weather Report.

0: Funky Snakefoot, Alfons Mouzon. Ja, prachtig.
1: Nou en of. Lekkere trompet erin.
0: We gaan nu naar de psychiater. Dat is wel nodig naar dit Funky Snakefoot, denk ik. De psychiater heet Eddie Henderson. En die, ja, die blies natuurlijk ook wel gigantisch veel op zijn trompet. En misschien nog steeds. Hij is aardig op leeftijd, denk ik. En in 1975 kwam hij met een cd dat heet Coming True. En van Coming True draaien we Beyond Forever.

0: Dat was onze psychiater.
1: Verrukkelijke 70's.
0: Ja, ik zou daar wel op de bank willen liggen, eerlijk gezegd.
1: Kijk.
0: Van, hoe is het? Een beetje overspannen? Jawel, ik zou zeggen, draai nog maar zo'n nummertje, Eddie. Dat zou ik zeggen. Tof. Prachtig. We gaan naar Brooklyn Funk Essentials. Wat kan ik daarvan zeggen? Jij kent ze?
1: Nee.
0: Je kent ze niet. Het is een band uit New York. Mixed jazz, funk en hip-hop. En ja, het is in 1993 opgericht. Zie ik hier op mijn scherm van mijn computer. Dus laat het daar even bij houden. Want het is bijna weer het hele uur. Het is tenslotte ook om dit muziek. Dus ik zou zeggen, take the L-train.

0: De jazzagenda.
1: Op vrijdag 17 maart gaan we naar het Bimhuis. Philippe Catherine en Peter Thiehuis, twee van de grootste gitaarhelden van de Lage Landen, delen het podium met de Metropool Big Band. Verwacht jazz en pop met een vleugje blues. Zaal is open om 20:30. En op 18 maart, en dan heb ik het over zaterdag, kun je Jazzfest Amsterdam bezoeken. Tijdens het festival kun je de wervelende jazz scene van Amsterdam zien en horen. Een scene die overloopt van talent. Check de website jazzfestamsterdam.nl. En dan hebben we 19 maart...
2: Ja, dan hebben we de Newts in Jazz Mess in Harderwijk. Check de Newts op The Newts Jazz op Facebook.
1: En hoe laat begint het?
2: 3:00.
1: Precies, woensdag 22 maart op Savant Amersfoort voor het jazzpodium Amersfoort hebben de broers Marius en Alexander Beesen het initiatief genomen op enkele avonden geheel te wijden aan legendarische muzici uit de jazz. En ditmaal uit de Legends-serie. David Sanborn en Gerald Albright gaan dan passeren dan de revue. Aanvang 20:00. En dan tenslotte zondag 26 maart in Tivoli-Vredenburg. Jazz en hip-hop zijn de belangrijkste bouwstenen van Ashley Henry. Die gaan we ook in de 2:00 draaien. Spannende UK jazz in de Domstad. Warm aanbevolen. Aanvang 20:15. We gaan naar het einde van het eerste uur. En we gaan eruit met tenor van Marc Moulin, de Belg.

0: Jelle Seubring met het NOS Journaal. De Verenigde Staten gaan toch geen tol heffen in de Straat van Hormuz. In plaats daarvan heeft president Trump een reeks handelsovereenkomsten aangekondigd met landen die grenzen aan de Persische Golf. Eerder zei Trump nog wel een tolheffing te willen, maar na gesprekken met leiders van het Midden-Oosten trekt hij dat plan in. Vanmiddag en vanavond waren er opnieuw Amerikaanse aanvallen op Iran. Iran zegt Amerikaanse doelen in buurlanden ook aan te hebben gevallen. De grote natuurbrand ten zuiden van Parijs is onder controle. Het vuur is nog niet uit. Dat kan volgens de brandweer dagen tot weken duren. De branden in het bos van Fontainebleau hebben meer dan 2000 hectare aan natuur verwoest. 6 mensen zijn opgepakt op verdenking van betrokkenheid bij de brand. Een van de verdachten was een vrijwillig brandweerman. Die heeft toegegeven takjes en blaadjes in de brand te hebben gestoken. 4 verdachten zitten nog vast. De Amerikaanse president Trump heeft bijna 5 miljoen euro aan schadevergoeding betaald vanwege een aanranding in de jaren 90. Een jury achtte het bewezen dat Trump zich in een pashokje had vergrepen aan schrijfster Elizabeth Jean Carroll. Zij klaagde Trump pas later aan. De advocaten van de president hebben de betaling van het smartengeld proberen tegen te houden, maar dat is tot aan het Hoge Rechtshof niet gelukt. De Carrolls advocaat bevestigt nu dat de schrijfster de miljoenen heeft ontvangen. Het skelet van een T-Rex is op een veiling in New York verkocht voor 43,8 miljoen euro. En daarmee is het de duurste dino ooit. Het skelet kreeg eerder al de naam Gus en is voor ruim 60% compleet. 11 meter lang en bijna 4 meter hoog. Wie hem heeft gekocht is niet bekendgemaakt. Het weer, het blijft vanavond nog lang zonnig en ook warm, met temperaturen tussen de 20 en 26 graden. Vannacht koelt het af naar 15 tot 20 graden en morgen opnieuw een warme dag en dan maximaal een graad of 30. Dit was het NOS Journaal.
1: Autoservice Baren. De vertrouwde plek voor onderhoud en reparatie. Autoservice Baren kent u misschien nog als autobedrijf Van Boeien. Wij zitten op dezelfde locatie met hetzelfde team en dezelfde service. Autoservice Baren. Een nieuwe naam, vertrouwde service.
2: Uw trapslopen? Met ProStairs traprenovatie binnen één dag weer naar boven lopen. De grootste collectie van Nederland. Ook met LED-verlichting en 15 jaar garantie. Thuisadvies op maat? Bereken alvast uw prijsvoorstel op ProStairs.nl.
3: Je luistert naar de streekomroep voor Bunschoten, Spakenburg, Soest en Baarn. Muziek en informatie uit jouw streek. Dit is Eemland.

0: Dat was de opener Silver Sun van de Newts. En daar ben jij natuurlijk onderdeel van, hè?
1: Klopt, ik ben de trompetist.
0: Gerald van Dijk, ja, heerlijk.
1: In dit geval ook de componist van het stuk.
0: Ja, en dat is afgeleid van of helemaal uit de bolle kop?
1: Nou, het is wel afgeleid in ieder geval van het akkoordenschema van Silver Serenade. Van Horace Silver.
0: Ja.
1: En dat is iets wat ze vroeger veel deden in de jazz. Dat is een bestaand akkoordenschema. En daar een heel nieuw stuk van bouwen. En ja, je wilt toch op de schouders van reuzen staan. Ook als componist. Dus ik denk, laat ik dat eens proberen op die manier. En ik heb er wat kritiek op gekregen van mijn medebandleden. Maar,
0: wat
1: zeiden van ja, het is toch niet helemaal origineel dan. Ik zeg nee, maar het is toch een totaal ander stuk moet het worden. En dat is het ook geworden.
0: Je hoort wel aanknopingspunten.
1: Ja, laten we zeggen de jazzmuzici die dan het volgende stuk horen. Die horen zeg maar de basis, het akkoordenschema ervan. Die kunnen dat horen. Maar ik denk dat andere mensen niet eens het verwantschap kunnen identificeren eigenlijk.
0: Silver Serenade, ja. Horace Silver.
1: Ja.

0: een twinkelend slotakkoord, zoals het dan heette. We gaan naar No Rush van Manu Katchay. En Manu Katchay heeft uitgenodigd meneer Thomas Stanko voor zijn de trompet.
1: Correct.
0: En ja, dan, ik zie hier twee trompetten liggen. Ik zou wel eens willen weten hoe je dat nou moet bespelen. Ik ben een leek op dat gebied. Ik weet wel dat je daar enorme lippen voor nodig hebt. Een lippendienst ook misschien.
1: Ja, klopt. Ja, je bewijst lippendienst aan het grootste leed van trompetisten nu.
0: Ja.
1: Inderdaad, en dat zijn die lippen, die verdomde kleine spiertjes waar het allemaal vandaan moet komen.
0: Moet je dat nou elke dag trainen?
1: Ja. En niet zo'n klein beetje ook. Ja.
0: En waar doe je dat? In de kelder?
1: Ja, dit wordt even een blokje zelfbeklag, zeg maar.
0: Ja.
1: Mag dat?
0: Ja, zeker. Ik zou zeggen, brandlos.
1: Ja, inderdaad. Je moet iedere dag, moet je zeker wel een half uur, moet je tamelijk vervelende oefeningen doen die ook nergens naar klinken. En dat is puur om het allemaal te trainen. Al die spieren, die luchtstroom, om dat te beheersen enzovoort. En daar zit je aan vast.
0: Ja, twee keer per maand heb je Jared Presenzer.
1: Ja.
0: Heb je in de Zoom.
1: Ja, we gaan hem straks ook horen. Die fenomenaal trompetist.
0: Die kennen we als Sting.
1: Ja, die kennen we van Sting. En die kennen we ook van Diki Diki Dak, Diki Diki Dak. Funky, funky.
0: Ja.
1: Ja, eigenlijk iedereen kent dat nummer.
0: US 3.
1: Juist.
0: Hey, en die heb je dan twee keer aan de Zoom.
1: Ja.
0: Dus dan gaat hij een beetje uitleggen van wat je dan allemaal moet doen met je lippen en met je vingers en weet ik veel wat.
1: Ja, en het is altijd een moeizaam gesprek. Want praten over muziek, dat is net zoiets als dansen over architectuur. Dat gaat eigenlijk gewoon niet.
0: Nee.
1: Dus dan moet het voorgedaan worden en dan krijg je feedback enzovoort. En dan doet hij het voor en dan moet ik het nadoen. En dan kan ik natuurlijk niet in zijn schaduw staan.
0: Nee.
1: Maar
0: je probeert dat natuurlijk wel.
1: Maar... Ja, maar het is ontzettend leerzaam en eigenlijk enorme luxe ook dat je dat kan hebben tegenwoordig.
0: Ja, je gaat met de tent naar Italië. Wat ga je dan doen met je trompet?
1: Ja, dat is ingewikkeld. Want dat kan je de campinggasten niet aandoen. Nee. Al die ellendige oefeningen. Dus dan pak ik de auto en rijd ik de bergen in. En dan ga ik daar in mijn auto zitten oefenen.
0: Je meent het.
1: Ja, want je moet natuurlijk toch terugkomen weer na de vakantie. En weer optreden. En dan moet het ook ergens naar klinken. Dus
0: ongelooflijk. Ja, dat zou die mooi, Thomas Stanko denk ik ook wel gedaan hebben in Polen.
1: Ja, zeker.
0: We horen hem in No Rush van Manu Katchay.

0: No Rush, Manu Katjee met Thomas Stanko, die is overleden.
1: Ja, helaas. Geweldige Poolse trompetist.
0: Ja.
1: Heel eigen geluid, zeer herkenbaar.
0: En die pianist is natuurlijk ook geweldig.
1: Ja, Marcin Wasilewski treedt nog veel op met een fantastisch pianotrio.
0: Ja, we gaan het over de cornet hebben, die heb je nu in je handen. En die heb je gekregen van een weduwe uit Baren.
1: Ja.
0: Waarom?
1: Nou, haar man was trompetist en was overleden. En dat ding lag er maar op zolder. En ze vond dat die gebruikt moest worden door een trompetist die er echt wat mee kon. En toen kreeg ik hem eigenlijk zomaar in mijn schoot geworpen.
0: Ja, maar dan belt ze naar jou? Of hoe doe je dat?
1: Ja, via ze aan mijn adres gekomen en... Kennelijk vond ze het leuk om hem aan mij te geven. Nou, dat is toch fantastisch.
0: En dan ga je wel wat platen opnemen en dan denk je van...
1: Ja, maar inmiddels gebruik ik hem niet meer zoveel. En ik heb nu mijn trompet en mijn bugel. Dat zijn eigenlijk mijn vaste instrumenten. Uh-huh. Dus ik denk, wat moet ik nou met die cornet? Die ligt daar maar te liggen. En toen kwam ik op het idee om hem te doneren aan een stichting die heet Brass for Africa. En dat ga ik nu doen dit weekend. Ik heb al een afspraak. Dan wordt hij verscheept naar een of ander dorpje in Afrika. Ik weet niet precies.
0: Oh, wat leuk.
1: Ja, en dan er zijn veel kinderen die hebben helemaal geen toegang tot dit soort instrumenten. Mm-hmm. Maar die willen het wel graag leren.
0: Geweldig.
1: Dus daar gaat hij naartoe. En vandaag is hij voor het laatst eigenlijk in gebruik.
0: Ik zou zeggen, laat de zwanenzang van de cornet maar eens horen.
1: Ja, de zwanenzang.
0: De zwanenzang, ja. Precies.

0: Dat was een signatuur van Joshua Redman Elastic Band. Greasy G. Lekker. Gewoon lekker.
1: Precies.
0: En niets meer en niets minder. We gaan weer terug naar Nederland en dan komen we uit bij Newt. Ja, waar kennen we die ook weer vandaan? Ja, en dat nieuws, en dat is 19 maart, dan treedt de Newt op. Jazzmes Harderwijk om 3:00, dan staat hier in mijn agenda. Dat heb ik ook gelijk opgeschreven, want er was iemand die dat voorlas. Ik denk van, hé, gelijk even noteren. Wat kan je ervan van vertellen, Gerald?
2: Van de Newt of niet?
0: Van de
2: Newt. Ja, ja, ja, het is een band eigenlijk met veel leden uit deze regio. Althans Amersfoort. Gerenommeerde beroepsmuzici, maar niet allemaal heel erg bekend.
0: Nee.
2: Maar die in verschillende projecten spelen. Ook lesgeven enzovoort. En die voor dit project, Newt, eigenlijk helemaal hun eigen ding wilden doen. Zonder al te veel na te denken over, is dat eigenlijk wel in de markt te zetten? Zit iemand daar op te wachten? Nee, dit is gewoon hun creatieve project. En alle remmen gaan los voor wat ze zelf willen maken.
0: Blauwe Vlinder hebben jullie gemaakt.
2: Ja.
0: Wat is dat voor nummer? Ook een feestnummer?
2: Nee, nee, nee, sorry. Nee. Als je dat van tevoren had gezegd dat je dat wilde, had ik dat ook aan kunnen leveren. Want ja. Dan moeten ze naar onze plaat gaan en Shopska beluisteren. Daar kun je lekker op dansen.
0: Ja, maar dat hebben we vorig jaar geluisterd. Dat
2: denk ik ook.
0: Oh, prachtig nummer.
2: Ja. Ja, dit is, ja, maar dit is een wat meer ingetogen nummer met allerlei vreemde maatsoorten. Naar elkaar enzovoort. En ja, een beetje sferisch. En het heet Blauwe Vlinder. En het is gebaseerd op een ervaring die ik zelf had in het regenwoud.

0: Dit was de blauwe vlinder uit Suriname.
1: Klopt.
0: Maar daar was jij geweest.
1: De Blue Morpho, ja.
0: Ja. En dat was jouw inspiratiebron.
1: Zo is het.
0: Hij vloog langs je hoofd.
1: Klopt, dan ging hij weer weg en dan kwam hij weer eens terug.
0: En allerlei maatsoorten, heel ingewikkeld.
1: Ja.
0: Hoe doen jullie dat live, al die maatsoorten? Dat is een ingewikkelde mathematische puzzel.
1: Zo is het, maar gewoon stug doortellen en af en toe op je papier spieken.
0: Ja, de koffer is open. Je trekt daar een prachtige trompet uit. En dan ga je op spelen. En wat ga je spelen op deze droeve dag?
1: Ja,
0: trouwens, droeve dag. Ja, buiten is het zo regenachtig. Het is niet normaal.
1: Echt smerig weer. Dus ja. We nemen dan gewoon eventjes het meest afgekloven jazznummer wat er is. Maar wat wel over de zomer gaat.
0: Summertime misschien?
1: Nou, laten we dat dan maar doen.
0: Ja.
1: Heel kort stukje.
0: Ja, later. Tuurlijk.

0: Ja, lach er maar om. Goed, we gaan naar Handyman.
1: Ja, oftewel Maurits de Weert.
0: Ja, die is overleden.
1: Hij is helaas overleden begin januari, ja.
0: Begin bassist, zestiger, hè?
1: Ja, precies, ja. We hebben in 2 weken terug in De Gigant een fantastische tribute aan hem gespeeld. Met de muzikanten die veel met hem speelden. Mm-hmm. Daar was ik ook bij natuurlijk. Hans Dulfer en dat soort lieden.
0: Ja.
1: Die daar een eerbetoon brachten eigenlijk. En voorkomen terecht.
0: Hoe groot is die band eigenlijk?
1: Nou, er zit wel een man of 7 zit erin.
0: Een rapper, noem eens wat kopstukken.
1: Koen Grote van 7-Eleven. Julie Minguel. Zangeres. Ja.
0: Hans Dulfer natuurlijk.
1: Hans Dulfer uiteraard. Ja. Ja.
0: Het is moeilijk weg te zetten, zei hij.
1: Ja, het is een grote band. En maakt een hoop kabaal. Het is wel zo, met Hans erbij trek je altijd wel volle zalen. Dus dat maakt veel goed.
0: Ja, maar zijn er wat vrijwilligers om al die microfoons neer te zetten? Of valt het een beetje tegen?
1: Ja, dat moet je dan gewoon. Ja, dat wordt natuurlijk.
0: Ik denk dat het grootste struikelblok is.
1: Dat is een struikelblok. En bovendien werken we veel met samples enzovoort. Maar goed, nu Maurits ons is ontvallen, is het ook de vraag of dat project door kan gaan. Want hij was wel de speelfiguur eigenlijk.
0: Ja, maar ja, daar is toch wel een vervanger te vinden.
1: Ja, maar het was ook zijn.
0: Alleen zijn rugnummer wordt natuurlijk vereeuwigd. Dat begrijp je natuurlijk
1: nee,
0: wel.
1: Nee, dat ook, maar het waren ook zijn composities. Het was ook echt zijn
0: het was ook zijn speeltje.
1: Ja, het was echt zijn speeltje. Ja.
0: Oh, okay.
1: Ja, we gaan een nummer van hem luisteren, toch?
0: Wat gaan we draaien?
1: Ik dacht Blast of Bass met een rapper erin ook en Hans Dulfer. En ik speel er zelf ook op mee.
0: We gaan luisteren.

0: Een nummer zo scherp als een schaar, The Scissors. Heerlijk.
1: Ja.
0: En dat is ook weer Nederlands makelij.
1: Ja.
0: En dat wordt ook niet gedraaid op de radio.
1: Nee, destijds heeft het hele goede reviews gehad. En live shows waren heel populair. Ook echt in hippe clubs gespeeld met Dulver enzovoort. Maar
0: en wel plat gespeeld.
1: Ja, ja, echt. Ja, geweldig. Ja.
0: Met bier overal.
1: En een hoop dansende jonge vrouwen. Oh, hartstikke leuk.
0: Kijk, dat is het voordeel van een muzikant, hè?
1: Sowieso.
0: Ja, ja. Nieuwe plaat, Gerald.
1: Ja, we zijn hard aan de bak met de Newts. Inderdaad, nu bijna wekelijks in de studio. In Leusden, overigens. En ja, we hebben het geluk dat Jasper Verburg, onze producer, tevens drummer, die zit goed in de apparatuur. Die heeft heel veel van die vintage buizenversterkers en oude BBC-microfoons, zeg maar. Die geven echt karakteristiek geluiden. En het is heel bijzonder dat we daarvan gebruik mogen maken eigenlijk.
0: Wordt het CD of wordt het weer vinyl?
1: Of het weer vinyl wordt, ik weet het niet. Want het is ook wel nog kostbaar eigenlijk om uit te geven op die manier. Ja. En probeer het maar eens aan de man te brengen eigenlijk. Het is toch natuurlijk een beetje obscure muziek hier en daar. Jullie zijn liefhebbers, maar er zijn de mensen die ons volgen op Facebook enzovoort, die vinden het ook allemaal geweldig. En mensen die naar de shows komen. Maar in de platenbakken enzovoort, ja,

0: sta je dan tussen de Joshua Redmans en de Miles Davis enzovoort. Dat ziet er leuk uit. Maar of mensen het kopen is punt twee.
1: Ja, nou, ik hoop het natuurlijk. Hè. De concerten, hoe zit het daarmee?
0: Ja, hartstikke goed. Dus we zijn al 19 maart. Dat is eigenlijk...
1: Dat is volgende week.
0: Ja. Mes Harderwijk, 29 april Baggers Aalsmeer. 12 mei Oude Pothuis Utrecht. Laat op de avond.
1: Oude Pothuis, dat
0: ja,
1: is... Dat,
0: oh, oh, dat oh, wordt nog oh, steeds... Ja, en de muzici willen daar toch weer spelen.
1: Hoe is het mogelijk? Ja, want zo groot is die ruimte niet.
0: Nee, maar echt grote namen komen daar ook. Want mensen willen daar gewoon zijn.
1: Grote namen, kleine ruimte.
0: Ja, ja, precies. En dan Amersfoort, 21 mei Café Miles.
1: Ja, en ja, daar treed je wel eens vaker op, geloof ik, hè?
0: Ja. Onder andere deze zondag ook, die net afgelopen is bijna.
1: Ja, hoe was het vanmiddag? Was het druk?
0: Het is altijd druk. Vooral als High Five daar speelt, is het bomvol.
1: Ja, en Jeroen de Valk op bas.
0: Ja.
1: Heerlijk. Bekende ja, die is ook nog geweest.
0: Nou, die Chad kan Baker, verhalen vertellen.
1: Over geweld. Chad Baker, hè?
0: De man is een fenomeen.
1: Ja, maar daar ben jij ook.
0: Jeroen de Valk.
1: Met twee van die prachtige toeters hier. Die eentje die gaat naar Afrika en de andere blijft gewoon in de koffer en die gaat straks mee.
0: Ja.
1: Gerald van Dijk, mag ik jou danken voor jouw komst. Waarmee sluiten we af?
0: We sluiten af met Wynton Marsalis.
1: Ja, en wat
0: in zijn jonge jaren. Ja, dat, nou, dit is toch geweldig wat die man in zijn jonge jaren al kon. Daar zullen alle trompetisten echt bij staan te kijken van ja, maar hoe dan?
1: Ja. Virginian Man met, van de cd Black Coats. Gerald, mag ik jou danken.
0: Ik vond het zeer gezellig.
1: Ik ook.
0: Dank u, heren.
1: Dit was weer een wekelijks Porsche Jazz. De techniek was in handen van Kees Bouwman.

0: Sit van der Linde met het NOS-journaal. Acteur Kees Geel is plotseling overleden, dat heeft zijn management bekendgemaakt. Hij was 61 jaar en is overleden aan een hartstilstand. Geel was onder meer bekend van zijn hoofdrol in Simon en De Scheepsjongens van de Bontekoe. En zijn rollen in Baantje, Nieuwzeer en Flikker Rotterdam. Daarnaast was hij stemacteur en een aantal jaar de stem van RTL5 en meerdere tv-programma's. Voor zijn rol in Simon kreeg hij een gouden kalf voor beste acteur. Kees Geel was 61 jaar. De grote natuurbrand ten zuiden van Parijs is onder controle. Het vuur is nog niet uit. Dat kan volgens de brandweer dagen tot weken duren. De branden in het bos van Fontainebleau hebben meer dan 2000 hectare natuur verwoest. 6 mensen zijn opgepakt op verdenking van betrokkenheid bij de brand. Een van de verdachten was een vrijwillige brandweerman die toe heeft gegeven takjes en blaadjes in brand te hebben gestoken. 4 verdachten zitten nog vast. De Verenigde Staten gaan toch geen tol heffen in de Straat van Hormuz. In plaats daarvan heeft president Trump een reeks handelsovereenkomsten aangekondigd met landen die grenzen aan de Perzische Golf. Eerder zei Trump nog een tolheffing te willen, maar na gesprekken met leiders in het Midden-Oosten trekt hij dat plan in. Vanavond waren er opnieuw Amerikaanse aanvallen op Iran. Iran zegt Amerikaanse doelen in buurlanden te hebben aangevallen. Tata Steel kan beginnen met de sanering van een terrein in Velsen-Noord, waar jarenlang staalslakken lagen opgeslagen. Schadelijke stoffen zijn daar in de bodem en het grondwater terechtgekomen. Staalslakken zijn een restproduct van de staalproductie. Op het terrein in Velsen-Noord lag zo'n 835.000 ton aan staalslakken. De Omgevingsdienst heeft het saneringsplan van Tata Steel goedgekeurd, waardoor de werkzaamheden kunnen beginnen. Het weer. Vannacht is het helder en droog bij 15 tot 20 graden. Morgen opnieuw een warme dag met maximaal 30 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Autoservice Baren. De vertrouwde plek voor onderhoud en reparatie. Autoservice Baren kent u misschien nog als autobedrijf Van Boeien. Wij zitten op dezelfde locatie met hetzelfde team en dezelfde service. Autoservice Baren. Nieuwe naam, vertrouwde service.
2: Met de auto naar het werk? Of toch maar niet? Slim, want Bike Totaal Steven Koelewijn heeft een heel voordelig leaseplan voor alle merken fietsen en e-bikes. Met onderhoud en service voor een vast maandbedrag. Kun je lekker onbezorgd fietsen? Kijk voor het hele Bike Totaal assortiment op stevenkoelewijn.nl.
3: Je luistert naar de streekomroep voor Bunschoten, Spakenburg, Soest en Baarn. Muziek en informatie uit jouw streek. Dit is Eemland.

0: Levi van Eck met het NOS-journaal. Acteur Kees Geel is plotseling overleden. Dat heeft zijn management bekendgemaakt. Hij was 61 jaar en is overleden aan een hartstilstand. Geel was onder meer bekend van zijn hoofdrol in Simon en de scheepsjongens van de Bontekoe. En zijn rollen in Baantje, Nieuwzeer en Flikken Rotterdam. Daarnaast was hij een aantal jaar de stem van RTL 5 en meerdere tv-programma's. Voor zijn rol in Simon kreeg hij een gouden kalf voor beste acteur. Kees Geel was 61 jaar. Tata Steel kan beginnen met de sanering van het terrein in Velsen-Noord, waar jarenlang staalslakken lagen opgeslagen. Schadelijke stoffen zijn daar in de bodem en het grondwater terechtgekomen. Staalslakken zijn een restproduct van staalproductie. Op het terrein in Velsen-Noord lag zo'n 835.000 ton aan staalslakken. De omgevingsdienst heeft nu het saneringsplan van Tata Steel goedgekeurd, waardoor de werkzaamheden kunnen beginnen. De Amerikaanse president Trump heeft bijna 5 miljoen euro aan schadevergoeding betaald vanwege een aanranding in de jaren 90. Een jury achtte het bewezen dat Trump zich in een pashokje had vergrepen aan schrijfster Elizabeth Jean Carroll. Zij klaagde Trump pas later aan. De advocaten van de president hebben de betaling van het smarte geld proberen tegen te houden, maar dat is tot aan het Hoge Rechtshof niet gelukt. De Carrolls advocaat bevestigt nu dat de schrijfster de miljoenen heeft ontvangen. Spanje heeft ten koste van Frankrijk de finale van het WK voetbal bereikt. In Dallas werd het 2-0 door een rake strafschop van Oyarzabal in de eerste helft en een treffer van Porro na de rust. Spanje staat voor de tweede keer in de WK-finale na 2010, toen er werd gewonnen van Nederland. Morgenavond om 9 uur staan Engeland en Argentinië tegenover elkaar in de andere halve finale van dit WK. Het weer vannacht is het helder en droog bij 15 tot 20 graden. De komende dag opnieuw een warme dag met temperaturen rond de 30 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Je luistert naar de streekomroep voor Bunschoten, Spakenburg, Soest en Baarn. Muziek en informatie uit jouw streek. Dit is Eemland 1. De hele nacht non-stop muziek

0: Levi van Eck met het NOS-journaal. Er zijn vorig jaar wereldwijd meer kinderen gevaccineerd dan de jaren ervoor, blijkt uit cijfers van UNICEF en Wereldgezondheidsorganisatie WHO. 90% van de kinderen kreeg vorig jaar de eerste dosis van de DTP-prik tegen difterie, tetanus en polio. Het gaat om zo'n 116 miljoen kinderen. Het aantal ingeënte kinderen is nog wel altijd lager dan in 2019 voor de coronapandemie. UNICEF ziet dat vooral kinderen in conflictgebieden geen toegang tot vaccinaties hebben. Ook ziet de organisatie dat de desinformatie over vaccineren toeneemt. Acteur Kees Geel is plotseling overleden. Dat heeft zijn management bekendgemaakt. Hij was 61 jaar en is overleden aan een hartstilstand. Geel was onder meer bekend van zijn hoofdrol in Simon en de scheepsjongens van de Bontekoe. En zijn rollen in Baantje, Nieuwzeer en Flikker Rotterdam. Daarnaast was hij een aantal jaar de stem van RTL 5 en meerdere tv-programma's. Voor zijn rol in Simon kreeg hij een gouden kalf voor beste acteur. De Amerikaanse tolheffing in de straat van Hormuz, die de afgelopen avond in zou gaan, komt er toch niet. President Trump heeft het plan ingetrokken. Hij kondigde de heffing zelf aan, maar is na gesprekken met leiders van het Midden-Oosten van gedachten veranderd. In plaats van tol heeft Trump handelsovereenkomsten aangekondigd met meerdere landen in de Persische Golf. Spanje heeft ten koste van Frankrijk de finale van het WK voetbal bereikt. In Dallas werd het 2-0 door een raketstrafschop van Oyarzabal in de eerste helft en een treffer van Porro na de rust. Spanje staat voor de tweede keer in de WK-finale na 2010 toen er werd gewonnen van Nederland. Morgenavond om 9 uur staan Engeland en Argentinië tegenover elkaar in de andere halve finale van dit WK. Het weer, het is overwegend helder en droog bij 15 tot 20 graden. Overdag opnieuw zonnig en warm, het wordt dan 24 tot 30 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Je luistert naar de streekomroep voor Bunschoten, Spakenburg, Soest en Baarn. Muziek en informatie uit jouw streek. Dit is Eemland 1. Elke werkdag van 's avonds 12 tot de volgende ochtend 6 uur. Non-stop muziek op je favoriete streekradio.

Levi van Eck met het NOS-journaal. Er zijn vorig jaar wereldwijd meer kinderen gevaccineerd dan de jaren ervoor, blijkt uit cijfers van UNICEF en Wereldgezondheidsorganisatie WHO. 90% van de kinderen kreeg vorig jaar de eerste dosis van de DTP-prik tegen difterie, tetanus en polio. Het gaat om zo'n 116 miljoen kinderen. Het aantal ingeënte kinderen is nog wel altijd lager dan in 2019 voor de coronapandemie. UNICEF ziet dat vooral kinderen in conflictgebieden geen toegang tot vaccinaties hebben. Ook ziet de organisatie dat de desinformatie over